Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan de minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De

Afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed.

0: dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Chef Special.
1: 3FM Maand. Bas van Schaik.
3: Een hele goede morgen. Ja, het is bijna weekend. Nog één dagje even flink knallen. Met zometeen Bruno Mars op 3FM en eerst Sophie Ellis-Bextor.

Bruno Mars. You're on my soul bij 3FM. Een hele goede morgen, 10 minuten over 4. Het is vrijdagochtend, het is bijna weekend. Ben je ook zo mega toe aan het weekend? Oh, ik doe de hele week deze uitzending, dus vanaf 4 uur. En het is voor het eerst dat ik gewoon soms 's middags op de bank in slaap val. Dat heb ik helemaal nooit, dat hoort ook volgens mij helemaal niet. Als ik, in dit geval 20 jaar ben. Maar ja, het zit er wel aardig in, het hakt er wel aardig in zo'n weekie. Ik ga zo meteen voor de laatste keer deze week een ochtendsnack naar keuze weggeven. Hij kan voor jou zijn. Het is heel simpel. Drop je naam even via de NPO Luisterapp. Stuur hem naar 3FM en dan is hij voor jou. Ik las van gisteren iets. En ik wil het je niet onthouden. Een inbraak in Veldhoven ging vorige week helemaal mis. Twee inbrekers die probeerden een inbraak bij een timmerbedrijf. En na een mislukte poging probeerden ze er vandoor te gaan. Maar een van die twee inbrekers raakte een deel van zijn ringvinger kwijt. En de eigenaar van het bedrijf, waar ingebroken werd, die vond die vinger de volgende dag terug. Gadverdamme! Waar het misging, daar kan ik de vinger niet precies op leggen. En de inbreker ook niet.

0: Vrouwtje bij 3FM. Jorde, iedereen gaat vreemd. Oeh, goedemorgen. 10 minuten over 4 voor 4:30 nog. Ja, het is nog vroeg. Zo vroeg dat het inderdaad zelfs lastig is om de tijd uit te spreken. Jij bent wakker, je hebt 3FM door je speakers. En dat betekent maar één ding. Jij maakt kans op een ochtendsnack naar keuze. Ja, misschien is hij wel voor jou.
1: Je bent

0: Goedemorgen, Sam.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie bij een buschauffeur zie ik iemand voor me die over het algemeen een beetje eind 40, misschien 50 is. En die gewoon een beetje onderuitgezakt op zijn stoel zit. Voor mijn gevoel is het beroep buschauffeur best wel iets een beetje uitstervend. Of zit ik compleet mis? Sla ik de plank compleet mis? En is dat helemaal niet het geval?
1: Nee, het is heerlijk. Lekker achter het puur zitten, dagelijks op de weg. Met mensen omgaan.
0: Jij bent 22, jij bent onderweg naar je werk. Je moet om 4:30 beginnen als buschauffeur. Vroege dienst, lekker. Maar zijn er heel veel jonge buschauffeurs ook daadwerkelijk? Of valt dat mee?
1: Nou, op mijn locatie ben ik de jongste. Maar we hebben er wel een aantal. In Groenlo hebben we er nog eentje, die is ook 120. Volgens mij staat ook het enigste.
0: Oké. Dus wel een paar jongen, maar vooral oud. Kijk, wat ik me kan voorstellen. Jij zegt, ja, fijn, het is lekker op de weg rijden. Maar ik zie ook wel eens dat een buschauffeur misschien wel in... die moet best wel vaak in discussie met een reiziger... die niet heeft ingecheckt of geen geld op zijn rekening heeft... of weet ik veel wat. Is dat een probleem?
1: Nee.
0: Zijn die reizigers een beetje irritant?
1: De ene keer wel, de andere keer niet. De ene keer is het snel op te lossen, de andere keer dat duurt het eventjes.
0: Is dat ook iets waar je dan training voor krijgt in zo'n beroep, hoe je daarmee om moet gaan?
1: Ik heb er geen training voor gehad, nee.
0: Oh nee, kan je gewoon van nature.
1: Ja, het is wel te doen.
0: Goed om te horen. Hey, bijna een weekend. Dat betekent dat jij nog één dagje moet werken. Maar je bent super vroeg op. Je bent onderdeel van de 3FM Nachtclub. En ik heb goed nieuws voor jou. Hij is namelijk voor jou de ochtendsnack naar keuze. Jawel!
1: Kijk al, lekker.
0: Waar ga je voor?
1: Dan moet ik een frikadelbroodje.
0: Oeh, lekker. Hey, ga ervan genieten. En fijn weekend en werk ze.
1: Yes, dank je. Fijn uitzending.
0: Dank je wel, Sam.

Calm Down. Ik ben volgende week jarig. Volgende week donderdag om precies te zijn. Dan word ik 21 jaar. En dat ga ik op een vrijdag vieren. En die voorbereidingen voor de verjaardag, misschien herken je het wel. Vreselijk. Vreselijk. Er zit niemand op te wachten. Ik zit er sowieso eigenlijk niet op te wachten dat een stuk of 30 man mijn huis binnenkomt. Maar hey, het is oké. Het is oké. Ik kan samen met mijn ouders dingen voorbereiden. Nou, dat moet ik echt dit weekend gaan doen. En nou, waarom zeg ik dit? Die voorbereidingen die liggen al zo lang. Liggen zo lang op de plank. Ik moet gewoon echt aan de slag. Want dat is uitstellen, uitstellen, uitstellen. En nou, om iets te doen wat dit weekend echt nog gedaan moet worden en misschien al heel lang op de plank ligt om te gaan doen. Ja, dit liedje wat ik nu voor je ga draaien is een goede reminder om dat dus te gaan doen. En om te kijken naar wat je ooit hebt laten liggen. Want meer dan een jaar bleef dit liedje op de plank liggen. Want ja, hier zit toch niemand op te wachten, dacht Hozier. Een jaar later bracht hij hem alsnog uit. En ik heb de administratie even gecheckt. Met ruim 2 miljard streams is het zo op één na grootste hit. Zonder dus om hem niet uit te brengen. Hozier, Too Sweet.

Sienna Sparrow bij 3FM en Great Expectation. Een hele goede morgen. Het is 6 minuten over 4:30. Mijn naam is Bas. Nog één dagje werken en dan heb je de 5 zwaarste dagen na het weekend weer overleefd. En ik ga zo meteen de dance track van dit moment aan je voorstellen. Ik hou ontzettend van dance, vind ik ontzettend vet. Ook zeker om lekker mee wakker te worden. Is toch gewoon net wat lekkerder dan weer zo'n hele saaie ballad, hè? Een beetje energie gooi ik er zo meteen tegenaan. De nieuwe van de Duitse DJ Boont, die hoor je zo meteen naar YouGel.

0: Altijd goed, altijd fijn. Muziek van Sam Fender bij 3FM. You're the 17 going under. Ik ga zo meteen Cameron Whitcomb voor je draaien. En ben je eerst klaar om te gaan dansen?
1: 3FM.
0: Nachtclub. Ja, is lekker om ook een beetje wakker te worden. Om die laatste dag van de week nog even lekker energiek te starten. Daarom draai ik elke week voor je de dance track van dit moment. Ik hou ontzettend van dance. Ik vind het heerlijk om zo met de handjes in de lucht te gaan. En om een beetje niet stil te kunnen blijven staan. Daar zorgt een goede dance track voor. En ik heb er een voor je uitgezocht van de Duitse DJ Boont. En kijk, Duitsland en Engeland zijn al jaren rivalen. Bijvoorbeeld op het voetbalveld. Maar muzikaal lijken ze het steeds beter met elkaar te kunnen gaan vinden. Want als je nu naar die nieuwe track van de Duitse DJ Boont gaat luisteren, dan lijkt het net alsof je naar UK House luistert. Al helemaal met die vocals van een rapper met best wel een goed Brits accent. Ja, het is echt wel heel erg vet. Het heeft ook een beetje drum en bass invloeden. Een rustige opbouw. Vervolgens gaat die helemaal los zoals je van een goede dance track gewend bent. Wat mij betreft de dance track van dit moment. Ik wil graag voorstellen aan de Duitse DJ Boont. Dit is I Will Find You.
2: You can take

ook als je hem al een tijdje niet gehoord hebt, blijft hij goed, hè? Jorde Kaiza en Hideaway bij 3FM. Als je nu al op bent, dan ben je waarschijnlijk gisteravond vroeg naar bed gegaan. Heb je ook niet naar Nederland zelf dan gekeken? Ze speelden tegen Duitsland. Het is 1-1 geworden. Ik zal je niet vermoeien met een hele samenvatting, maar wil je toch een klein beetje meepraten vandaag? Nou, het is dus 1-1 geworden. Als er wordt begonnen over de afgekeurde doelpunten van Nederland, dan roep je, ja, wat was die scheidsrechter slecht? En als er wordt begonnen over Ruben van Bommel en Max Meerdink, zeg je, ja, die hebben echt een hele mooie toekomst voor zich. Dan zit je helemaal goed vandaag. De muziek van 3FM op je vroege vrijdagochtend, met nu The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Chili Peppers bij 3FM en Scar Tissue. Zometeen op 3FM. Onder andere muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It staat voor je klaar. En ook deze hoor je zometeen. Kings of Leon, You Somebody hoor je ook zometeen na het laatste nieuws. Het is 1 minuutje over 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor...
3: Chef's

0: van Schaik.
1: Een hele goede morgen. Bijna weekend. Nog even één dagje knallen. En dat wordt net wat makkelijker met de muziek van 3FM. Met Kings of Leon naar Martin Garrix.

0: Kings of Leon en You Somebody bij 3FM. Wat nou met... december is de allerlekkerste maand van het jaar. Nee, dat is september. Want de hele maand september maak je namelijk hier zo bij 3FM kans op de allervetste concerttickets. En vandaag maak je kans op tickets voor deze band. Let's go!
1: 3FM Ticketmaand.
2: Chef Specials.
0: Ja, wil jij heel graag naar Chef Special toe? Dat kan gratis en voor niets. Dat vinden wij Nederlanders lekker, hè? Ja. Wat moet je doen? De hele dag vandaag naar 3FM luisteren. Hoor je het ticketalarm? App dan zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp naar 3FM. En misschien ben je er dan wel bij Chef Special. Oftewel, ticketalarm horen is ticket scoren hier zo bij 3FM. Vrijdagochtend, Harry Styles, hoor je naar Slater, brand new channel.

0: Avicii bij 3FM en Bromance.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Heeft het te maken met de zeelucht die ze iedere dag inademen? Of is het een politieke kwestie? Of zou het komen door de Haagse hopjes? Ja, ik kan er de vinger niet helemaal op leggen, maar Den Haag is echt de place to be. Na Sommelieu, Direct, Golden Earring, Goldband en Kane zijn hier nu de Haagse boys van Flair. Het is een beetje alsof je de sound van Goldband en de jeugd van tegenwoordig in een zomerse cocktail gooit. Lekker vrolijk en lekker fris. Nieuw op 3FM,

er zijn op dit moment twee relevante vragen op dit moment dus. Wie wordt de nieuwe Sinterklaas? En wat wordt komende zaterdag de nummer 1 in de verlanglijst? Ja, misschien wel weer deze. Fontaine's DC, Marianne stond afgelopen week op nummer 1. En vind je nou dat hij op nummer 1 hoort? Ja, je kan stemmen op de verlanglijst via 3fm.nl/verlanglijst. Maak je ook gelijk kans op een

Stacey Abrams bij 3FM en That's So True. Wat nou met je herfst? Lekker nazomeren. De dag begint vandaag nog redelijk fris. Truitje aan, maar doe er absoluut een t-shirtje onderaan. Vanmiddag volop zon, 25 graden. Oftewel, lekker het terras op.

0: Jonas Blue, You're the Edge of Desire bij 3FM. Het is vrijdagochtend, bijna weekend, maar ook New Music Friday. Dat betekent dat er elke donderdag op vrijdagnacht nieuwe muziek uitkomt. En zo is vannacht het nieuwe album van Nothing But Thieves uitgekomen. Een hele goede morgen, Amber.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent, het is pas een paar uur uit, maar jij bent met zo'n groot fan. Je hebt het gewoon al helemaal gehoord.
1: Ik heb het al helemaal gehoord.
0: Ik moet zeggen, ik heb er nog helemaal niets van gehoord. Behalve de single die ze hiervoor al dropte. Kan je vertellen, wat is je eerste gevoel erbij?
1: Ik vind het wel echt een heel tof album. Want het doet me een beetje denken aan hun eerdere albums. Dus zeg maar de eerste en de tweede, daar lijkt het wel heel erg op. Het is wat meer, hoe zeg je dat? Rockerig.
0: Ja, wat meer richting die inderdaad wat jij zegt, die rock sound. Ik vind Nothing But Thieves heel vet. Ze staan ook in januari natuurlijk in de Ziggo Dome. Nou, daar ga ik ook naartoe. Ik denk jij ook, zo te horen.
1: Ja, ik ga allebei de dagen. Ja,
0: kijk, dat is echt een groot fan ben je dus.
1: Ja.
0: En hoe is die passie zo ontstaan voor Nothing But Thieves?
1: Ja, ik heb ze dus ooit gezien als het voorprogramma van Jared Way, de zanger van My Chemical Romance.
0: Ja.
1: En ze zien het eigenlijk al aan. Dus ik heb ze toen ook nog gezien in Bitterzoet. Dat was echt fantastisch, want het was zo klein.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk gewoon doorgegroeid.
0: Ja, het is ook echt wel vet, hè, die muziek.
1: Ja, ik vind het echt heel tof.
0: Nog even terugkomend op dat nieuwe album wat dus uit is gekomen. Daar staat één specifiek liedje op en daar ben je het meest enthousiast over. Vertel, waarom?
1: Ja, ik vond hem gewoon. Ze zeggen dat je het album niet mag shuffelen. Dus je luistert hem van 1 tot, voor mij zijn er 10 of 12.
0: Ja.
1: En het is echt het perfecte middenstuk. Het is gewoon een heel. Ja, ik vond het een heel tof liedje.
0: Wat voor vibe geeft het liedje? Is het ook dat rock, die rock sound die je net beschrijft?
1: Nee, het is wel rustiger. Ja, ik hou gewoon heel erg van zijn stem. Dus ik vond het wel een heel fijn liedje. Ik vond het heel cool.
0: Nou, die gaat hij ongetwijfeld ook spelen in januari, denk ik wel. Wil jij hem zelf aankondigen? Want dan ga ik hem draaien, die allernieuwste waar jij het over hebt.
1: Nou, ja, prima. Hier is number 5 van Nothing But Thieves.
0: Hey, ik ga hem voor je draaien. Dankjewel.
1: Dankjewel.

Nieuwe muziek ontdek je uiteraard bij 3FM. Zo ook de nieuwe van Lenny Monsoel, You're the Wrecking Ball. Zometeen vanaf 6 uur een nieuwe editie van Barend en Wijnand in de ochtend. En het is vrijdag, oftewel Air Friday. Zometeen DJ Koos en eerst Pommelien Thijs.

0: Coase en Pick Up. Zometeen bij Wijnand en Barend en Wijnand. Onder andere with DMC. En eerst het laatste nieuws van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
5: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over

0: op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Chef Special.
0: 3FM.
1: Karo en CRV.
0: Wijnand en Jamie.
2: Bijna weekend vrijdag.
3: Ja. Hola, España. Nou goed, waarom alleen nog maar Spaans? Ik kom zo op terug. Goedemorgen, Wijn.
2: Goedemorgen.

0: gegeten. Wat is er aan de hand?
1: Hola en trana, alleen nog maar in Spanjol. Het is niet te geloven.
0: Daar komt niet binnen.
1: De waait,
0: hola, señores.
1: Er waait voor het nieuwe wind door het land, hè?
0: Is het zo,
1: ja? Ja, wat kabinet Jette 1 nog niet voor elkaar krijgt, krijgt een nieuwe bondscoach die nog geen 24 uur. Niet normaal.

0: stemming is uitgelaten. Halleluja, prijs de Heer.
1: Ja, dat sowieso.
0: Hoe zeggen ze dat in het Spaans?
1: Nou, mag ik eerst even beginnen met een andere mededeling?
0: Oh?
1: Heb jij al tussen je benen gekeken? Daar loopt een lege waan loopt daar gewoon. Hier, zo. Dit is echt, dit is bizar. Wij komen hier binnen en we hebben natuurlijk een voorganger. Bas, die zit lekker hier voor te tetteren. En dat is dan de nieuwe generatie. En dat maakt je toch een beetje zorgen, maak je daarover. Kijk, ik denk dat je in een warme studio, daar kun je geen goede radio maken.
0: Nee.
1: Dat is onmogelijk.
0: Het is net een reptielenhuis waar we binnenkomen zetten.
1: Als we zometeen van Marcel Boekhoorn van Oude Hans Dierenpark een aanbieding krijgen om hier wat lege wanen en wat... Oost-exotische beesten, daar geloof ik het.
0: Het is vanaf vandaag geen 3FM meer. Het is Termen Hilversum.
1: Het is Termen. Heb jij je badjas aan ook?
0: We gaan zo meteen na de uitzendingen verdompelen, denk ik.
1: Maar ik snap het ook wel weer. Het zijn Spaanse temperaturen. Nou, de nieuwe enclave die is neergestreken bij het Nederlands elftal. En het is natuurlijk heerlijk wakker worden, jongens. 1-1 tegen de Duitsers. Leuke avond gehad. Leuk voetbal. Xavi, die natuurlijk lekker staat te stamelen bij de microfoon van de jongens van de NOS. Weet je, dat is ook wat mooi als die Spanjaarden in het Engels moeten praten. Dat is alleen maar sticht.
2: We try to bring the position with a good player. And we now we have no striker. We're gonna look for a striker. we're gonna decide in 1 hour with the new striker. Dat is
1: niet wil improve, niet to do better. Geweldig. Maar ik ga later deze ochtend nog vertellen. Want anders krijgen we hier allemaal paniek dat we de hele ochtend over voetbal gaan hebben. Maar ik ben op menselijk niveau ben ik nog maar redelijk emotioneel geworden gisteren. Ik ben stiekem een beetje. Ja, ik was in gezelschap. Hanna was er, mijn vriendin. En een van mijn beste maten, Johanan. Maar ik was stiekem. Ik zag een keer een shot op die tv. En toen kwamen die traantjes weer een beetje.
0: Oh, wil ik zo meteen alles over horen.
1: Ja.
0: Vind ik leuk. Goed dat je er weer bij bent. Het is de vrijdag van 3FM. Weinig en Jamie zonder Jamie op vrijdag, maar met Barend van Delen.
3: De voorhoede vraag van vandaag.
0: Ook wel benieuwd hoe jij hiernaar kijkt. Allemaal leden van de voorhoede die al wakker zijn. Arthur die laat weten dat hij het laatste letter kaartspel ontvangen heeft. Ja, hij heeft ooit een keertje meegedaan aan laatste letter. En dan krijg je standaard het kaartspel.
1: Goed, waarschijnlijk in november gewonnen, weet je, vorig jaar. Dus heeft hij nu een keertje binnen.
0: Ruti is hartstikke gelukkig. Ruti komt uit Oost-Barsum. En is een vaste luisteraar van de show. En die deelde een paar weken geleden al het gerucht dat de Passion misschien wel naar Oost-Marsum komt.
1: Ja.
0: En dat is dus nu bevestigd.
1: Ja.
0: Dus die is als een kind zo blij dat dat gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Maar er komt ook nog een vraag van voorhoedelid Jan. Die zegt, ligt het aan mij of staat de maan vandaag zowat tegen de aarde aan?
1: Ja,
0: heb je gezien?
1: Idee had ik ook, ja. Ik dacht gisteravond toen ik naar bed ging, ik ging laat naar bed. Want ik zat inderdaad, we moeten niet wel improve, niet te doen. Beter interviews nog even te kijken.
2: We're gonna get one more striker. We're gonna decide.
1: Die inderdaad. En toen dacht ik, wat staat die maan? Laagje op, maar ja. dat lag niet aan mijn lenzen.
0: Nee, het is de oogstmaan. En dat wordt de volle maan die dan zaterdag op zondag of vrijdag op zaterdag, aankomende nachten in ieder geval, echt volledig vol zal schijnen.
1: Maar dat is wel goed, dan kunnen we zo even bellen met Lieke van Lexmond. Dit is van de Moon Sisters, ja, toch? Dat is wel een goed idee. Even, dan
0: kijk of ze daar een steentje voor hebben.
1: Een klein steentje voor de altijd.
0: Heerlijk zeg. Geloof jij daarin of niet?
1: Wat?
0: Maanstanden en hoe heet dat ook alweer?
1: Ja.
0: Allemaal van die astrologische dingen.
1: Nou, ik ging vroeger naar Climax. Gingen we naar de maan.

0: Lekker zeg, Barend en Wijnand hier op 3FM. We feliciteren Inge Wiggers-Lensink, 45 jaar oud geworden. Zij is voorhoedelid van de ochtendshow van 3FM. Wat betekent dat nou? Als je vroeg wakker bent tussen 6 en 7... dan ben je automatisch voorhoedelid. Maar je kan je ook registreren, 3fm.nl/voorhoede. Dan weten we net iets meer van je. Ook wanneer je jarig bent, stuur even een vakantiekaartje... of een verjaardagskaartje in dit geval. 45 lentes jong, vind ik mooi.
1: Lekker.
0: Hobbies?
1: Ja.
0: Slapen en tv kijken.
1: Nou, dat is in principe, dat zou kunnen klinken als jouw zus.
0: Ik ben het zeggen. Ja. Jij zegt het, ik dacht
1: ja,
0: het.
1: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Weet je, dat is in principe heel over. En een overzichtelijk leven.
0: Ja.
1: Er wordt wel, je moet uit vliegtuigen springen en naar Thailand en jezelf zoeken in Nepal. Gewoon op het bankje liggen en een tukje doen. Dat is onderschat.
0: Huisdichter van de ochtendshow die meldt zich ook nog eventjes over die volle maan. Dus Erik.
2: Het mooie van de zon is dat de dag ermee begon. Maar het rare van de maan, je ziet hem nooit ondergaan.
0: Bij Erik is het al weekend, hoor je dat?
1: Ja, dit is lekker. Die is al begonnen. Die is maandag al begonnen.
0: Zijn drie flessen zitten er al in. En hij kan nog rijden. Opvallend.
1: Ja, dat is netjes.
0: Waren te weinig op 3FM met het nieuwste van Somjeu. Feels, part

0: Justin Bieber.
1: Ja.
0: Het is de vrijdag van 3FM. Bijna 6:30. Tijd voor het laatste nieuws. Hij is hier in de studio. Niemand minder dan Jasper Leegwater. Jasper, wat heb je meegenomen?
2: Goedemorgen, jongens.
3: NOS op 3.
2: In Delft hebben dik 300 mensen met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat ze ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties gisteravond het fietsprotest. Ze zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft in ieder geval langer vastzitten. Premier Jette heeft op de algemene vergadering van de VN hard uitgehaald naar president Trump, omdat hij het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Jette reageerde in New York ongekend fel.
4: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: De VS heeft het strafhof dat onder meer oorlogsdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan onderzoekt nooit erkend. Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal. En het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd met nieuwe bondscoach Xavi aan het roer gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena kwam Duitsland in de eerste helft op voorsprong toen ze even met 11-10 stonden omdat Brobby geblesseerd op de grond lag.
1: Ja, zie je net zien.
2: Daarna moesten alle oranje fans tot het allerlaatste moment wachten op een goal, zag ook commentator Arman Afsaroglu.
5: Nou, nog één keer Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1!
1: Wat een bizar.
5: En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Dit is een beetje alsof je zeg maar bij de Libreien binnenkomt en zegt, nou, lekker hoofdgerechtje. Dit is toch geen commentaar voor zo'n werelddoelpunt.
0: Nee, Van Bommel pakt een bal op de linkerflank, pakt hem af.
1: Ja.
0: Die sprint weg, buitenkantje rechts. Gewoon zo langs van de laatste verdedigers.
1: Echt een prachtig
0: assist. Door de lucht.
1: De
0: voorzet was nog mooier dan de goal.
1: Het schijnt dat, stel je voor, dit was in het Rijksmuseum gebeurd, dan had hij moeten blijven hangen.
0: Ja.
1: Het was zo mooi, was het.
2: Ja, en gewoon zijn debuut ook, hè, voor Oranje. En dan dit doen, heel mooi, die Van Bommel met zijn assist. Het Nederlands elftal speelt zondag trouwens alweer, dan ook in de Nations League. En dan tegen Servië.
1: Kijk eens even.
2: Ik heb het weer voor je. Het wordt een droge en zonnige nazomerdag. Op de Wadden een graad of 19. In Limburg kan het zelfs 24 graden worden.
0: Oeh, lekker. Ja, er komt hete lucht is er onderweg. Hè. Dus volgende week temperaturen van 25 graden.
1: Ja, nee, dat gaat de goede kant op.
0: Over Indian Summer gesproken. Eén file die we nog even moeten melden. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug. Wegdek daar al de hele week in slechte toestand. Ook vandaag daar een vertraging van 15 minuten.

0: zijn wat je wel kan nemen.
1: Dat is het enige, dit is precies wat jij zegt, Tereldietje. Maar het is ook mooi, dit kleine stukje, dat kun je dan net even gebruiken... om even de mensheid een beetje toe te spreken en wat op te roepen. Dat is lekker, maar het instrumentale gedeelte hier.
0: De airfryer, die kun je winnen.

belangrijke mededeling vergeten. Ik bedoel, dat vind ik nog even leuk. Die ticketmaand is volgende maand afgelopen, maar volgende maand is nog niet volgende week. Nee. En dat betekent dat je alvast even kan zeggen dat we een maandagkaart hebben voor dit verder. Teddy Swims.

0: Snyder. Fred again, Bless Madonna.
1: Bless Madonna. Madonna. Madonna.
0: Marvelous. Maria op de vrijdag.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Waren de warmteplaats van Jamie op vrijdag. Gezellig hoor, met laatste letter, waarbij het echt, nou, het is als beklimmen van de Mount Everest, denk ik, als je nu aan de bak moet. Maar goed, er zijn mensen die een poging willen wagen. Eve, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij weet wat Pleun gisterochtend gedaan heeft?
3: Ja, ik heb het gehoord, ja.
0: Even voor de duidelijkheid, de hoogste score in laatste letter, die staat op 8 in handen van Pleun. Daar moet je vandaag overheen. Wil jij nog kans maken op de airfryer? Het principe is simpel. Je kiest zo'n beginletter. Van Barend krijg je categorieën. Bij de eerste categorie probeer je een woord te creëren. Klopt dat, ga je door naar een volgende categorie, maar gebruik je de laatste letter van dat eerder gegeven antwoord. En zo ga je telkens weer door met het maken van een nieuw woord bij een nieuwe categorie. In 30 seconden moet je dus over de 8 zien te komen voor die airfryer.
1: Heel goed. Laten we nu even hebben over serieuze zaken. Wil ik het namelijk ook even over hebben. Heb jij er vertrouwen in dat degene die dit jaar organiseren wel het juiste doen heeft?
3: Nou, ja.
1: Ja? Want jij gaat op vriendinnenweekend. En het zijn er dan een paar uit... Het zou voor mij echt dodelijk zijn dit, hè? Dat er een paar uit de groep zijn die het organiseren.
0: En dat jij niet weet wat er gaat gebeuren.
1: Dan moet ik dus mijn weekendtas inpakken met het idee dat ook Harold en Anton, ik noem twee fictieve namen, het georganiseerd zouden kunnen hebben. Waarvan ik weet, die organiseren altijd een kuthotel. Ja. Altijd net dat museum waar je geen zin in hebt. Of zijn dit gewoon de ladies die je sowieso gaan plezieren met alleen maar goede dingen? Je weet helemaal niet waar je naartoe gaat.
3: Nee, ik heb geen idee, maar ik heb wel vertrouwen in.
1: Oké, waar zijn jullie vorig jaar geweest?
3: Vorig jaar waren we naar Griekenland, maar ik weet dat we dit jaar wel ergens in Nederland, België in de buurt gaan.
1: Heerlijk. Nou, kom op zeg, hey, vriendinnenweekend voor Eve. Gaan we ook nog eens even een airfryertje pakken. Ik wil voor jou een startletter hebben, daar gaan we beginnen. Ik heb er zin in.
3: Ja, ik wil beginnen met de S.
1: De letter S, een dier met de letter S.
3: Slang.
1: Iets dat je aantrekt.
3: Zo, daar hang ik al helemaal vast.
1: Ik ook, als ik heel eerlijk ben. Iets dat je aantrekt met de letter G.
0: Ja. Een soort van jasje.
1: Ja?
0: Mannen hebben het onder een pak.
3: Oh, gilet.
1: Oh, netjes, netjes. Een stad.
3: Terrein.
1: Een spelletje.
3: Nummikup?
1: Nee, dat is niet goed.
0: Spel. Hey, Nummikup. Nens erg je niet. Nonopoly.
1: Ja, Nonopoly. Ja. Oh, heel goed.
0: Namme.
1: Ja. 30 seconds.

0: myself.
1: Onze vriend kunnen we wel zeggen, Douwe Bob.
2: Ja.
1: Met het legendarische geluid van de steel pedal guitar. Dat is dit, hè? Wat Katarianka dacht erom.
2: Ja.
1: Dat is zo'n liggende gitaar. Oh. En dan is iemand met heeft hij van die ijzeren dingetjes om zijn vingers. En dan aan de andere kant heeft hij een soort van ijzeren buisje weer om zijn vinger. En dan speelt hij dat. Dat is echt fantastisch.
2: Jongens, het is vandaag 25 september 2026. En degene die het raadt, krijgt van mij een Barend en Benner Bluetooth beuker. Dat is een hele goede geluidsdrager.
1: Dat is bizar, ja.
2: Maar vandaag gaat er voor mij en mijn gezin een seizoen gaat er open vandaag. Vandaag gaan wij een seizoen openen. Dat gaat vandaag gebeuren. Met het gezin. En het loopt ongeveer tot en met maart. Maar vandaag gaan we voor de allereerste keer los. Is er iemand die kan raden waar dit mee te maken heeft? Vandaag gaat het gebeuren. Het seizoen gaat open. Het officiële... Ja, nee, het is niet Halloween. Dat komt al binnen. Ja, maar dat doe ik niet aan.
1: Het seizoen, en dat loopt tot maart?
2: Tot en met eind maart.
1: Dat is ongeveer eind maart.
2: Eind maart, dan
1: 5-6 maanden. Dus we hebben het over een half jaar.
2: Ja, zeker. Echt, het seizoen gaat open bij mij. Het is ongelooflijk. Ja, ik ben er zo blij mee. Ik ga het begin van de middag ga ik al, ja, een beetje de voorpret. En dan komen de jongens thuis en die haal ik dan. Ja, het wordt echt zo leuk vandaag.
1: Het verwarmingsseizoen, gaat de verwarming aan?
2: Nee, die is al een keertje aan geweest. Dus dat er gaat, hebben. Nee, het seizoen gaat open vandaag.
1: Het seizoen, maar welk seizoen?
2: Ja,
1: nee,
2: ik ben heel benieuwd.
1: Ik denk dat we de hele uitzending aan het raden zijn.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, het seizoen gaat open.
1: Zodra die binnenkomt.
2: Ja.
1: Dan laat je het wel weten?
2: Ja, natuurlijk, direct. Dan is het gelijk klaar. Dan
1: Familie
2: het...
1: van Delen, het seizoen gaat vandaag beginnen. Ja, dat loopt tot ongeveer eind maart. Maar welk seizoen is het?
2: Ja, laat maar weten. Dekentjes, ja. Kerst, nee, dat is het allemaal niet. Nee. Het goede radioseizoen, nee, dat is ook nog niet open.

0: Special.
1: Ja.
0: Een van de laatste concerten in Phil, in het voormalig
1: Philharmonie. Heel goed dit. Dit klinkt echt
0: in Haarlem, ja. in ieder geval. En je kan kaarten winnen voor die laatste van Chef Special. Als je het ticketalarm hoort, stuur dan even dat je het gehoord hebt en waarom jij naar Chef Special wil. Zijn we ook nog op zoek naar de start van welk seizoen?
1: Ja, het is bij mij in de Femme vandaag de officiële opening. We hebben er lang op moeten wachten, zeker een maandje of zes. En er komen heel veel opties komen er binnen. Mevrouw is zwanger. Nee, dat is niet het geval. Het schaatsseizoen gaat open. Het oester- en mosselenseizoen. Het herfstseizoen. Ga je indoor skibaanseizoen. Het pannenkoekenseizoen. Nou, het officiële seizoen gaat vandaag los. Ja. Laat maar even weten. Wat voor seizoen is het? Drop het in de NPO-lijst. Heb met je naam. 3FM.
2: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat is veel begal. Een stuk
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
16: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
17: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
18: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafie Media. Check indruk.nu.
19: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: Volido.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: Volido.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat

0: is? Laat die grote blinkende lach maar zien bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 3FM.
4: Ja, jongens, het seizoen is los. Het officiële seizoen. Wat voor seizoen bij de familie van Delen. Laat maar even weten wie de NPO-lijst hebt. Onthulling komt eraan binnen nu in 10 minuten. En we hebben nog meer ontzettend positief nieuws. Hoe dat zit hoor je zo meteen na de update van Jasper Leegwater. NOS op 3.
5: Goedemorgen, straks hoor je waar dit over gaat.
6: Het is een hele grote vliegenmapper, zeggen wij. hij vangt heel veel wind.
1: NOS op 3.
5: Ja, het is geen echte vliegenmapper. Nou, wat het wel is, hoor je dus zo. Eerst naar Den Haag, want het was een heet avondje voor justitieminister Van Wil. Hij moest in de Tweede Kamer uitleg geven over het aantal aangiftes dat niet door de politie wordt behandeld. De Rekenkamer had het over 10.000 aangiftes, maar Van Wil probeerde dat aantal een beetje omlaag te kletsen. En dus moest hij diep door het stof.
7: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
5: Tegen Van Wil werd een motie van wantrouwen ingediend. Zeg maar een stemming om hem weg te sturen. Maar die motie haalde geen meerderheid. Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. Hij heeft dus wat ruimte over in zijn agenda. En die gaat hij gebruiken om op te treden in onder meer Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar hulporganisaties voor Palestijnen. Toeristen in Nederland hebben het afgelopen jaar lekker de knip getrokken. Ze gaven bijna 118 miljard uit, 6 miljard euro meer dan een jaar eerder. Vooral buitenlandse toeristen gaven meer geld uit als ze hier op vakantie waren, zegt het CBS. En een mega-operatie vannacht in Amsterdam. Op de A10 werd een nieuw brugdeel op zijn plek gehesen. Dat ding werd met een schip vanuit Friesland naar de hoofdstad gevaren. En het was wel even een klusje, zegt de kapitein.
6: Ja, dit is een hele bijzondere klus. Gebeurt niet heel veel.
8: Ja, hoe was dat? Want jullie zijn eerder gaan varen en toen moesten jullie weer terug, hè? Vanwege het weer.
6: Ja, klopt. Het begon iets te hard te waaien. Ja, en als je dan ergens halverwege een vaarweg ligt. Het is een hele grote vliegenmapper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
5: En veel Amsterdammers wilden ook met eigen ogen zien hoe dat allemaal ging. In een tentje kregen ze ook nog eens uitleg van de bouwvakkers.
9: Ik vind dit leuk. Ik ben van de techniek. Ik vind dat hartstikke leuk.
10: Ik vind het ook erg leuk. En ik vind het ook leuk zoals ze telkens informatievoorziening doen en filmpjes laten zien en dit soort bijeenkomsten.
5: Het nieuwe brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de Ring van Amsterdam. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een droge en zonnige nazomerdag. Op de Wadden een graad of 19. In Limburg kan het zelfs 24 graden worden.
11: Oeh, lekker.
5: Lekker.
11: Verkeersinformatie, 30 kilometer op dit moment. Niet in Limburg, wel in Rotterdam. De regio Zuid-Holland is eraan. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug. Ja, dat wegdek is al de hele week in slechte toestand. Ook vandaag de vertraging op dit moment valt mee. 10 minuutjes.
1: 3FM.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
13: Belisol.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders ga ik je mis.
17: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.

0: euro.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is...

0: de vrijdag. Met zometeen de allernieuwste. Er werd al naar gevraagd in de NPO Luisterapp. De nieuwste van Taylor Swift. Patient Zero. Nieuwe muziek op 3FM ga je zometeen horen. Maar we moeten ook nog even terugkijken op de avond van gisteren. Nederland tegen Duitsland in de Nations League. Potje gespeeld. We kwamen voor. Die werd afgekeurd. Toen kwamen de Duitsers weer op voorsprong. Duurde heel, heel, heel lang. Tot er uiteindelijk een wereldpaas van Van Bommel kwam op Cody Gakpo.
1: Gnabry. Rijst zich stuk op Van Bommel. Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
0: Eindstand 1-1.
2: Ja, het was ook de wedstrijd van nog een andere debutant. Dat was ook wel mooi. Dat is, ja, Brian Brobby stond in de spits en die begon op een gegeven moment te hinken en te trekken benen en die moest er vanaf. En Max Meerdink mocht invallen, maakte zijn debuut voor het Nederlands elftal. En dit is Max Meerdink.
3: Eerlijk gezegd zag ik een beetje aan Brian dat hij een beetje aan het hinken was. En dacht ik van, oh, zal het nu al gaan gebeuren? En ik dacht, misschien kies ik nog voor iemand anders. Maar ze riepen mijn naam en moest ik me warm maken. En ja, dan gaat het heel snel. Ja, dan stap je het veld in en dan is de spanning ook van je af. En dan is het hetzelfde spelletje wat je normaal speelt.
2: Ja, en dat vind ik toch bijzonder. Ik heb er nog heel weinig mensen over gehoord. En Xavi krijgt het dan toch voor elkaar. We hebben dat lang niet mee mogen maken. En in deze tijden van polarisatie is het toch ontzettend geweldig dat een speler met een Marokkaanse achtergrond weer voor het Nederlands elftal kiest. Hey, Mexa bro, Mexa bro. Hey.

0: Marokko gekozen.
1: Ben ik ook op een mixtape met Noah Lang, denk ik.
0: Ja, ja, tuurlijk, broertje. Broertje, ik ben zes park. Kom maar gaan, jongens. Ik sta daar.
2: Ochtendshow van 3FM.
0: Hey. Ah, maar lief vindt jij, hij was zenuwachtig. En hij goed ingevallen, hij had wel een doelpuntje mogen maken.
1: Was hem gegund geweest. Dit is de nieuwe van Telen, nieuwe pokoele.

0: In Haarlem kun je vandaag tickets voor winnen. Hoor je een ticket zo snel mogelijk laten weten, ja.
1: Hoe bedoel je in Haarlem?
0: In Haarlem.
1: Hoezo in Haarlem?
0: Ze gaan optreden in Haarlem.
1: Is dat niet gewoon in de AFAS?
0: In de Phil.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh, maar wat lach je?
0: De Philharmonie, de voormalig Philharmonie. Gaan ze ook gewoon optreden.
1: Heel goed.
0: Ik heb al een winnaar, hoor ik.
1: Ja, nee, jij gaat wel heel... Je raakt helemaal in de war, hè? Als ik een beetje afwijk van de normale standaard, dan wordt het te veel hier.
0: Wie hebben we aan de lijn? Martijn.
2: Ja, hallo.
0: Hey.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Lekker weekend voor de boeg.
1: Even klappen voor Martijn. Want het is, maar luister, Martijn, weet je wat het is? Het is vrijdagochtend en misschien heb jij ook een pittige week gehad. Of misschien helemaal niet. Maar ik vind dat dan toch getuigen van absolute scherpte. Kijk, dit is een ochtendshow met een hoop luisteraars. Dat bedient een hoop mensen van Texel tot en met Zuidoost zullen weten.
0: Ver over de mokum rijden.
1: Er komen zoveel berichten binnen en er is er maar eentje die de allereerste kan zijn. En dat is ook de reden dat wij dat weer een beetje gelijker starten. Dat maakt allemaal geen reet uit. Maar je was al de eerste gozer. Waarom wil je zo graag naar zijn special?
2: Ja, ik ben al jarenlang fan, want ik heb ze al meerdere malen live op zien treden. Het is gewoon elke keer een feestje.
1: Ja, ja, dat is ook zo. Dat is altijd goed. Het is een zeer goede act en Joshua krijgt er wel eens te weinig credits voor, vind ik. Als frontman van een act, hoe je er staat. Ja, doe me een beetje aan mezelf denken.
0: Jij gaat het weer meemaken, want jij gaat naar Haarlem Plus 1, dus je mag iemand meenemen. Veel plezier daar!
2: Bedankt, geweldig, leuk!
0: De hele dag nog kans op jouw kaarten voor Chef Special. Nog één administratief wezen dat we eventjes moeten killen. Namelijk de vraag welk seizoen er vandaag start bij de familie van Delen.
1: Ja, welk seizoen gaat er vandaag los? En het is echt vandaag, hoor. Ik heb erop gewacht. Het is een soort hernieuwde liefde die weer binnenkomt lopen na een afwezigheid van 6 maanden. Kan wel eens knallen worden vandaag. Heerlijk.

0: Zangeres, 2001 was het volgens mij een vliegtuigcrash op de Bahama's. En haar leven was over. Echt heel, heel verdrietig.
1: 21 jaar, niet te geloven. Iliah Timberland, Try Again. Hitshoutje nummer 11 volgens mij. Wat rammelt die weer ontzettend lekker door die radio vrijdagmorgen. Het is ook een ochtendshow zoals je dat nergens anders hoort. Ik bedoel, ja, je kunt alles optuigen. Je kunt overal reclame worden neerhangen.

0: En jezelf in dozen stoppen en jezelf weggeven. Ja. Maar je kunt stemmenjachten doen, je kunt geluiden maken. Maar dit is hetgene wat je wil, hè?
1: Dat warme geluid van de toekomst.
0: Zo is het.
1: Met een seizoen dat gestart is. Je had het er net even over. Maar welk seizoen is er gestart? Het was heel cryptisch. Ja. Het duurt ongeveer een half jaar.
0: Half jaar.
1: Dus het is geen zwangerschap. Dat gaan we hier ook niet bekendmaken.
0: Nee, dat zou te kort zijn. Nee, het officiële seizoen gaat vandaag open. En we hebben er echt miljarden berichten gehad via die NPO-luisterapp. Dus dat is wel leuk om te merken. En het mooie is, ik heb het dan in mijn hoofd zitten vanmorgen als ik hier naartoe gas op die A1. Denk, daar kunnen we de hele uitzending wel over doen. Ja. Ja, maar dat is het als je een personality bent zoals ik. Dan heb je zoveel profiel opgebouwd dat mensen je aan alles herkennen. Dat is niet normaal.
1: Hey. Het duurde nog geen. Ja, we hebben even de tijd genomen om het te laten pruttelen.
0: Hansie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja.
0: Jij had het gelijk door, hè? Wat voor seizoen gaat er los vandaag?
2: Ja, zeker. Ja, er kan er maar eentje zijn, toch, denk ik?
0: Ja.
2: Stappotseizoenetje.
0: Ja, gaan we beginnen. Ja, lekker. Maar echt, je wacht ermee totdat die 21ste van september voorbij is. Maar ik ga zo meteen naar Open van Delen een bakje koffie drinken. Daarna heb ik een klein klusje. En dan om 12 uur gaan die aardappeltjes erin. Die boerenkool gaat er bovenop. Laten we 2 uur staan.
1: Spekjes erbij.
0: Ja, maar ook boter er ook bij. Dus ook, en wat je allemaal vergeet, jullie slapen allemaal op nasi en bami kruiden door de boerenkool.
1: Nasi en bami kruiden?
0: Nee, dat is even een kleine. Ja, maar Jasper snapt dat.
1: Echt waar?
0: Dat is ook iemand van hetzelfde laagje.
1: Echt waar? Ja. Ik heb zometeen mijn Indische schoonzus aan de lijn. Die wordt hartstikke boos als ik dat doe. Dat mag echt niet.
0: Ja, dat is leuk dat ze weer
1: belt. Voor in de nasi.
0: Leuk dat ze weer belt, jongen. NOS op
1: 3. En laatste nieuws, Jasper Leegwater, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens, minister Van Wil van Justitie mag aanblijven. Hij lag deze week flink onder vuur en gisteravond werd in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Van Wil had de Kamer namelijk verkeerd ingelicht. Had allemaal te maken met 10.000 aangiftes en meldingen van ernstige misdrijven die volgens de Algemene Rekenkamer zijn blijven liggen. Van Wil probeerde die cijfers te downplayen. Hij zei dat het vaak om meldingen ging zonder aanknopingspunten. Maar dat is helemaal niet waar. Uiteindelijk werd de motie van wantrouwen niet aangenomen en dus kan Van Wil aanblijven als justitieminister.
1: Het is fantastisch, toch? Dat je alleen in de politiek kan je wegkomen met liegen. En dan is het. Ja, je hebt ons verkeerd ingelicht.
0: Ja, maar dat is, ik vind dat echt. Ja. Dat is gewoon voor iedereen gewoon op de basisschool, weet je, die wel eens weg moet komen met een partij kutsmoezen, is het een heerlijke ambitie. Ja, maar het geldt ook voor iedereen, hè? Of ze nou Rutte heet, Van Wil. Het is gewoon. Ik hoor juist voor dat nieuws lezen. En dan denk ik, ja, het is gewoon een andere dag met een nieuw naampje op dezelfde kop.
1: Sorry, ik heb jullie verkeerd ingelicht.
0: Ja, mooi. Dit heb ik ook. Ja.
3: Iets anders dan, er is weer een protest tegen een AZC uit de hand gelopen. Deze keer in Kesteren in Gelderland. Een paar honderd demonstranten hadden zich voor het dorpshuis verzameld en toen de situatie onrustiger werd, kwam de politie in actie. Een deel van de mensen vertrok, maar een groep bleef staan. Je kent het ondertussen toch een beetje. En toen werd het dus onrustig.
0: Leuk dat hiermee gelijk ook de nieuwe kandidatenlijst voor de slimste mensen wordt bekendgemaakt. Kan ik wel horen aan de audio. Hè?
3: Ja, uiteindelijk greep de ME in. 7 mensen zijn opgepakt bij dat protest in Kesteren.
0: Politie, hoeden van justitie. Ja, het is ook weer van een niveau allemaal. Hè? Hey, het is wat.
3: Ander nieuws dan. Amsterdam gaat de bekende lijnnummers van de metro's veranderen. In de hoofdstad heb je nu lijn 50 tot en met 54. Nou, over 2 jaar wordt dat M1 tot en met M4. Kijk. Dan denk je misschien, ja, boeien, maar het maakt toch wel veel los in de stad, merkt AT5.
4: De 54 en de 53 is gewoon een begrip in Zuidoost. Dus waarom zouden ze dat veranderen? Ik vind dat het gewoon moet blijven. Dat
5: vind ik best wel jammer, want de 53 en de 54 is natuurlijk een heel bekend begrip hier in de Nederland, vooral in de Bijlmer natuurlijk.
6: Er wordt steeds van alles veranderd. Dan willen ze hem afschaffen. Dan mochten we niet tot Van der Maden weg. En nu weer 1, 2, 3, 4.
0: Nee, maar ik begrijp dit dus. En ik vind dat we moeten hier ook niet lacherig over doen. Dat zijn voor mensen.
1: Dat is cultuur.
0: Ja, nee, dat zijn dingen waar je aan. Nee, maar dingen waar je aan
1: blijft.
0: Nee, maar dingetjes waar je aan vasthoudt. Ja, er ligt niemand wakker van als je dat de rest van de tijden.
1: Jongens, het is niet dat we van de euro weer terug gaan naar de gulden. Hè?
0: Ja, maar dat vond ik ook erg.
1: Ja, dat is iets groots. Het is de lijn van de
0: metro. Ja, maar de M1, dat klinkt gewoon net iets minder lekker dan de 53.
3: Ja, en dat is wel waar. Kijk, ik werk voor de NOS. Ik heb geen mening, maar ik ben het hier helemaal mee eens.
0: Nou, precies. Nou, dat is mooi. Kijk, iemand die gewoon uit zijn schulp stapt, hè? Dat is ook Jasper. Gewoon een mening gooien. Heel goed.
1: Fijn dat je dat durft.
3: Die lijntjes is gewoon prachtig. Nou goed, vind het weer. Ook. Het wordt een droge en zonnige nazomerdag. Op de Wadden een graad of 19. In Limburg kan het zelfs 24 graden worden.
1: Lekker. Eén file die er toe doet. De A12 Den Haag richting Utrecht. Voor de meren bergingswerkzaamheden. 1 rijstrookje nog open. Je vertraging sterkte daar 1 uur.

0: Girls. Wijnand en Jamie zonder Jamie, maar met Barend. Ja, het is ook mijn vrij.
1: Kijk nou eens even naar dat...
2: Bijna weekend vrij, joh!
1: Ik zit naar je team te kijken en we beseffen ons allemaal... het duurt net even een uurtje te lang, zo'n show. Het is altijd zo mooi, die jongen. Die begint hier op een gegeven moment te stamelen en te stotteren. Zo ken ik hem al 20 jaar. Maar goed, daarvoor zitten wij. Dus Phil, wat is er aan de hand?
0: Nou, het is het mooie van de publieke omroep. Kijk, 3FM, onderdeel van de publieke omroep. En daar mag je allemaal meningen hebben. Hè. Kijk, aan de ene kant zijn er collega's hier die vinden in de Randstad... een maximum snelheid van 30 km per uur. Terwijl daar aan de andere kant van de kantoortuin weer iemand zit... die wil gewoon s'nachts 160 op de A12 kunnen rijden.
1: Zo
0: weet
1: is
0: je?
1: Het. Zo
0: en dat
1: is
0: komt
1: het.
0: Hier allemaal zo. Samen op het zo Mediapark het. In Hilversum. Deze week toch ook een beetje het oog van de tornado, de NPO. Als het gaat om het Songfestival. Want het Songfestival komt weer terug. Nederland gaat weer meedoen. En dat is besloten door de NPO. Die samen met de Europese publieke omroep, dat heet dan de EBU... hebben ze gezegd, wij gaan de handschoenen weer oppakken. Waar de Avro Tros, een van de omroepen, had gezegd... wij doen het niet, we gaan niks ermee doen. Dat willen we niet, gezien de situatie met Israël. En als die meedoen, dan gaan wij ons handen hier aan branden. Heeft de NPO nu gezegd,
1: mooi.
0: We gaan het anders aanpakken. Wat we gaan doen, we gaan alsnog als NPO zijnde een artiest kiezen. Mm. Die artiest die gaat ons vertegenwoordigen. De NOS die mag het gaan uitzenden, want dat is objectief. Weet je wel, heeft niemand er last van. Alleen moeten we natuurlijk nog wel even bepalen wie er gaat. Wij hadden het hier gisteren over van wie gaat er dan? Ja. Welke artiest wil gaan? Er zijn een paar opties. Douwe Bob heeft gisteren al gezegd, ik ga het niet doen. De naam van Davina Michel die gons nog. Maar de vraag is ook, want dat heeft de NPO gezegd... er komt een soort van comité vanuit de verschillende omroepen. Dus er komt iemand van onze omroep, de KRO-NCRV. Bij jou van Poont moet er ook iemand komen. En die gaan bepalen welke artiesten dan uiteindelijk naar het Songfestival gaan.
1: Nou, nu weten we, als we deze studio even in ogenschouw nemen... kijk, Wijnand, die brandt zijn vingers er niet aan... want die wil niet ergens aan meedoen en die wil geen kleur bekennen. Jij zou nooit in de jury gaan zitten.
0: Ik zet nog liever een boor in mijn knie dan dat ik ja zeg daartegen. Ze kunnen mij geld bieden. Nee, ik heb daar helemaal geen zin in om daar mee te doen. Nee, daar word ik echt niet gelukkig van.
1: Nee, maar sowieso niet.
0: Ik vind het heel ongemakkelijk.
1: Maar ook volgens jij, dus stel je voor, je had wel met je vlaggetje mogen zwaaien... en het was allemaal wel niet zo politiek beladen geweest, dan was je erbij geweest.
0: Nee, daar had ik ook niet bij
1: geweest.
0: Ook
1: niet?
0: Nee.
1: Want ik vind het namelijk nogal een schande dat ik niet ben gebeld. Ja, ik vind het echt bizar. Ja, er moet toch van iedere omroep iemand vertegenwoordigd worden.
0: Maar ze hebben jou niet gecheckt?
1: Nee, ik vind het echt apart, weet je. En ik ben geen liefhebber van het feest van de wansmaak. Maar ik vind het wel leuk om iemand daar naartoe te sturen. Dat is toch mooi? Ja, dat is toch leuk om... ik werk bij Poont. Ja, Eddie Keur. Ja, oké. Ja, muziek. Nou, daar heb ik helemaal niks mee.
0: Nee.
1: Nou, ja, Ruud de Wild.
0: Ruud de Wild, die wil alleen maar schilderijen verkopen.
1: Die is aan het schilderen. Ja. Dus die zit er. Nou, wat hebben we dan nog? Hoe kan het nou dat je gewoon... Daar wordt vanuit de NPO wordt er zo'n beslissing genomen... en je wordt niet even gepolst van tevoren.
0: Zullen ze Sebastian Okhuizen gebeld hebben?
1: Dat bedoel ik. Weet je, dat is echt, het is heel leuk om... ik kan het eigenlijk al wel bekendmaken. Ja. Ik ben iemand die het gaat doen dit jaar. De jury. En we gaan het proberen mooi te maken. Leuk, doe lekker mee, speel.
0: Het enige jurylid. Waar het van

0: in het rijlijnzeilen van deze ochtendshow, de achterkant. Wijnand die wordt even opgepiept door het thuisvond.
1: Ja.
0: Lieve Wijnand, waar liggen de gymtassen van
1: de meiden? Of ik dat weet.
0: Ja, dat weet
1: ik denk,
0: je wel. Ja, wat denk jij?
1: Maar dit ken je toch? Dat je weet van ze hebben ergens... Ik heb ze gezien, ik heb ze meegenomen. Ik dacht dat die onder de kapstok in de gang lag, maar dan stuur ik... In de gang? Sorry, ik weet het niet.
0: Ja.
1: Nee, moet het thuis zijn. Ja. Studeerkamer? Ja. Zit ze nu net? Wat zit ze nu net? Gevonden.
0: Oké, okay, nou, lekker. Nou, maar heel goed, jongens. Ik zou maar twee woorden terug sturen. Lieve Veer, zoek het uit. Zoek het even uit, weet je. Ik zit die programma te maken met Barend.
1: Dat is waarom ik al 13 jaar gelukkig ben.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Dat is het geheim.
0: Maar sommige mensen de eindstreep niet halen.
1: Ja.
0: Dat wilde jij zeggen, hè?
1: Nee.
0: Jawel.
1: Dat zou ik tegen jou nooit zeggen.
0: Nee, dat is waar. Dat is
1: zo
0: waar,
1: ben
0: dat
1: ik toch niet, joh.
0: Zo is het.
1: Bente.

0: Ketsai. En helemaal op 3FM Barend en Wijnand, vrijdagochtend.
1: Hoe heet dat ook alweer? Dat lekkere, ruikende, zwarte, bruine, dat waar je een beetje energie van krijgt. Hoe heet dat ook alweer? Dat zwarte...
0: Hash?
1: Nee. Nee, hoe heet dat? Je kunt het drinken ook.
0: Koffie?
1: Ja, lekker, doe er maar eentje. Oh, nog even eentje, gewoon om een beetje wakker te blijven, hè?
0: Eerlijk, gaan we regelen voor je.
1: Lekker, man.
0: Ik weet heel veel van jou, Barend, echt heel veel. Maar ik weet niet, stel, jij komt morgen te overlijden.
1: Oh.
0: Weet ik niet wat we moeten doen.
1: Nou, ik zou beginnen met een paar uitnodigingen sturen. en een speech voorbereiden van alles.
0: Ja, maar goed, meer praktische zaken. Ja. Daar moeten we het zometeen even bij jou over hebben. Zodat ik het zeker van jou weet. Sterker nog, er is een nieuwe methode die ik even aan je wil presenteren.
1: Wat is dit nou voor een bizar gek onderwerp? Het is vrijdagochtend. We zijn in een feestelijke stemming. Het zou Nationale Dag van Rouw betekenen. 3FM. Ja. Wat is dit nou, joh?
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders ga ik je mis. Pakken.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
18: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer.
19: Kijk op twinfield.nl.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
19: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
23: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
24: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
20: Aldi.
19: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
23: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
24: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
25: Nieuwe klant,

0: tijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
2: Yes, goedemorgen. Barend en Wijnand op de vrijdag van 3FM. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3 met Jasper Leegwater. Goedemorgen, Jasper.
3: Goedemorgen. Jeroen en Jeroen werden helemaal gek gisteren.
4: Dat is het!
3: NOS op 3. Ja, straks vertel ik je waarom ze zo uit hun plaat gingen. Eerst naar de Tweede Kamer, want daar heeft justitieminister Van Wil gisteravond ternauwernood zijn eigen baan gered. Hij lag onder vuur omdat hij de Kamer verkeerd had ingelicht over het aantal aangiftes dat niet door de politie wordt opgepakt. Na lang aandringen van de oppositie boog Van Wil.
5: Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
3: Tegen Van Wil werd een motie van wantrouwen ingediend. Dat is een stemming om hem weg te sturen. Maar die motie haalde geen meerderheid, zegt verslaggever Wilco Boom.
6: Uiteindelijk steunde alleen Forum die motie van wantrouwen van de PVV nog. Maar die haalde het dus bij lange na niet. Alle andere oppositiepartijen stemden tegen. Net als de coalitie natuurlijk. Hij kan door, maar hij heeft zeker een kras opgelopen. En hij moet nu aan de slag om dat geschonden vertrouwen te herstellen. En om veel meer aangifte te laten behandelen. Want dat eist de Tweede Kamer ook van hem.
3: Premier Jette heeft in zijn eerste toespraak bij de VN uitgehaald naar president Trump. Die dreigde met sancties tegen het internationaal strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Handen af van deze instanties, zei Jette. In Delft is gisteravond geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. Zo'n 300 mensen deden mee aan het fietsprotest. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Een man van 19 zit daarvoor vast. En rond deze tijd gaan de kaarten voor Oasis in Amsterdam in de verkoop. Niet iedereen kan zomaar een ticket kopen voor dat concert. Vooraf moest je je aanmelden. Als je werd uitgekozen, kreeg je gisteren een code in je mailbox. En daarmee kan je dan vandaag meedoen aan de Ticketmaster-oorlog. Het Nederlands elftal is het tijdperk onder bondscoach Xavi begonnen met een gelijkspel. Tegen Duitsland werd het 1-1. En dat deed Oranje op zijn Duits. Vlak voor tijd maakte Gakpo de gelijkmaker.
7: Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is dit de... Dit is het! Wat een goal! Wat een goal van Oranje!
3: Ja, na het laatste fluitsignaal ging het vooral over die assist van Ruben van Bommel. Met buitenkant voet krulde hij de bal voor. Analist Rafael van der Vaart was echt diep onder de indruk.
8: Maar deze bal, dat is buitencategorie. Hè? Een buitenkant is al heel, echt heel moeilijk. Maar met zoveel vertrouwen, met zoveel gevoel. Ik vond dit echt... Ik kan het me niet herinneren. Ja.
3: Ik kwam er echt even niet meer uit met zijn woorden. Van Bommel zelf was vrij nuchter.
9: Ja, ik ontschepte de bal en toen ging ik lopen. En toen zag Cody de tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd.
3: Nou, zondag mag Oranje alweer in de Nations League, dan tegen Servië. Ik heb het weer nog. Het wordt een droge en zonnige nazomerdag. Op de Wadden een graad of 19. In Limburg een stuk warmer, daar max 24 graden.
2: Lekker Jasper, dankjewel. Verkeersinformatie nog van de ANWB. Blik op de weg, A12 Den Haag richting Utrecht. Voor knooppunt Oude Rijn nu een kleine drie kwartier na een ongeluk. De A16 Breda richting Rotterdam voor Zevenbergse Hoek een kwartiertje. En de A16 Breda richting Rotterdam voor de Drechttunnel ook een kwartier vertraging. Sterkte daar. 3FM.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
13: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend...

0: En veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/

0: kaliumhydroxide.
1: Ja, ik vind dit helemaal geen gezellig onderwerp. Jij wil het behandelen uit een soort morbide overtuiging.
0: Pure interesse, ik moet voorbereid zijn.
1: Ja, dat is waar.
0: Stel het gebeurt morgen.
1: Ja.
0: De klokken luiden, wat gaan we met jou doen?
1: Okay,
0: dat is de vraag. We gaan het zo meteen horen. Eerst Ella Langley.

0: I Want For Christmas Is You was de eeuwige nummer 1 daar. Maar deze Choosing Texas is dat nu geworden van Ella Langley.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: De dag moet nog komen dat deze meid naar Nederland komt. Ja, überhaupt maar... Europa. Volgens mij is ze daar nog nooit geweest.
2: Oh, maar ik vind het goed hoor, ze komt. Ik zwaai wel een keertje. Ik hou niet van concerten, dus ik ben er niet bij.
0: Ja, ik ben er sowieso bij. Ik wil het live zien. Oh, fantastisch. Dandelion is haar nieuwe album. Ga dat checken. Is al een halfjaartje oud, maar echt de moeite waard.
2: Leuk.
0: Zometeen nog een airfryertje te winnen. Dat is echt je allerlaatste kans. Binnen nu een 10 minuten airfryer even sturen via de NPO Luisterapp. Maar ik wil het even over iets volgends hebben. Jij vindt het heel lastig om het hier op dit moment over te hebben.
2: Oh nee, helemaal niet lastig. Maar ik vind het geen... Ja, ik weet hoe je een radioprogramma succesvol maakt. Ja, dan moet je wel uitkijken welke termen, welke onderwerpen je aansnijdt, weet je wel. Ja, dat is misschien wat leuks.
0: Maar laat mij dan het taboe ervan afhalen.
2: Kom maar.
0: Kijk, als jij komt te overlijden, weet ik niet wat jij wil.
2: Begraven.
0: Jij wil begraven.
2: Ja, natuurlijk.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Oh, ik zit echt nog in een twijfel.
2: Ja,
0: ik heb heel lang begraven. Ik dacht heel lang, ik laat me begraven. Maar nu denk ik soms ook, cremeren vind ik toch ook wel mooi.
2: Ja.
0: Heb ik laatst ook weer gezien. Ik dacht, het is ook wel... Maar er is iets nieuws. Er is iets nieuws. Het is ongelooflijk. Je lichaam wordt in een capsule geplaatst. Die onder hoge druk wordt gevuld met heet water van 180 graden. En kaliumhydroxide. Door de mix lost het lichaam uiteindelijk op in water.
2: Ja, maar dit is toch...
0: Je botten blijven over, maar worden zo broos dat ze kunnen worden vermalen tot poeder. Net als een soort van crematie.
2: Oké.
0: Het water gaat dan naar de waterzuiveringsinstallatie.
2: Ja, maar even gewoon in de NPO luisteren en wil ik even een paar medestanders. Het is 7:15. Het is Indian Summer. We werken allemaal hard om wat van het leven te maken. En de combineer even aanzetten met een Higgs-Boson bottenoplossing. Ik kom dan niet met terminologie aan.
0: Kijk, probeer.
2: Schindler's List is een hele goede film, maar niet op vrijdagmiddag. En daarmee bedoel ik, je moet zorgen dat je de juiste sfeer op het juiste moment...
0: Ja, maar ik vind dat jij... Je kan op elk moment over de Tweede Wereldoorlog beginnen met mij.
2: Nee, dat klopt. Maar toch? Ja, dat is waar, ja.
0: Toch?
2: Nee, met jou, ik snap wat je bedoelt, maar het is vrijdagochtend, ouwe. We kunnen toch, we hadden een paar grappen kunnen maken. Gaan we over een of andere zoutoplossing. Jij vindt het leuk in een soort hoekje in je hoofd om daar een podcast over te luisteren.
0: Ik vind het heerlijk om het überhaupt daarover te hebben.
2: Je hele app is met mij eens, maar helemaal gelijk.
0: Mijn hele...
2: Eindelijk. Maar uiteindelijk een keer die ochtend met het juiste geluid. Ja. Iedereen is met mij eens. Wat een gezeik allemaal. Wie dat gemengd van die depressieve filmman?
3: Mega hits!
0: Ja. Ik ben al lang blij dat ik het nu van jou weet.
2: Maar
0: ik had jou zo die oven ingeschoven.
2: Nee, maar dat gebeurt niet, jongen. Dat gebeurt niet. Ik reken wel op jou, hè?
0: Ja, nee. Op je.
2: Nee, maar ik reken echt op jou, hè? Die dag, hè? Nee, maar geen
0: lieve woorden.
2: Nee, dat hoeft niet. Gewoon de catering. Daar weet ik sowieso dat iedereen goed zit.
0: We hebben een nieuwe 3FM meegegeven. Het zijn vrienden van 3FM. Nieuwe werk was al heel cryptisch aangekondigd. Is er nu afgelopen zaterdag 3 shows gespeeld. 1 dag 3 concerten in Utrecht, Brussel en Londen. En ze hebben een nieuwe gebombardeerd tot 3FM mega heel. 3FM.

0: Dat is niet normaal. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, we hebben het net over begraven, cremeren of die nieuwe manier. Het heet race zo nog wat, remmen dingen.
0: Ja,
1: dat is met water en met een of ander zuur. En jij zegt, ja, dat moet je helemaal niet bespreken, want het is vrijdagochtend veel te gezellig. Heel veel luisteraars die het heel goed vinden dat we taboe doorbreken. Brian zegt, ook op vrijdagochtend gaan de mensen dood.
0: Ja.
1: Meteen stof tot nadenken als je toevallig 3FM aan hebt staan. Dat is het natuurlijk.
0: Ja, jij wil mensen aanzetten tot nadenken. Ja, dat vind ik mooi.
1: In de TikTok Live hebben we het over een dierencrematorium waar iemand werkt. En Christy stuurt gelijk een bericht. Ik heb ook een dierencrematorium.

0: moving. Hey, now we're gonna break my spine. Nobody's gonna slow me down. Oh, no.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Laatste letter, we spelen voor een airfryer. Spelletje ga ik je zo meteen even uitleggen. Maar eerst eens even kijken wie er aan de lijn hangt. Annemarije, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij werkt als vrouw in de techniek, als technisch tekenaar metaal.
0: Hoppa.
3: Klopt inderdaad.
2: Ja, er zijn mensen die dat heel bijzonder vinden. Dan zeggen ze, ach, een vrouw in de techniek. Maar goed, de vrouw van Barend werkt ook in de techniek.
0: Zo is het.
2: Ja, die zit. Okay. Wat doet jouw vrouw ook weer Barend? Die zit in de kabels, toch?
0: Kabelgoten. Ja,
2: en goed. Welke machine ben je op dit moment aan het tekenen, Annemarije?
3: Wij maken branders.
2: Ja, wat voor branders?
3: Voor de petrochemische industrie.
2: Sorry, maar gaat nou een man op de achtergrond vertellen wat voor werk jij doet?
0: Och, wat maakt het nou uit?
2: Ja, is nee, maar sorry, ik zeg tegen haar, ik vraag aan haar. Wat voor en ik hoor een man op de achtergrond die gaat haar vertellen wat jij voor werk doet.
0: Jij doet net alsof er zojuist een veto wordt uitgesproken door Noord-Korea of er een bom valt.
2: Nee,
0: wat maakt het nou uit?
2: Annemarije,
3: ja?
2: mag jij van jouw man zelf dit spelletje spelen?
3: Die heb ik nog niet.
2: Oh, die heb je nog. Maar wie zit er dan op de achtergrond mee te praten?
3: Ik zit op mijn werk. Dus,
2: Je zit op je werk.
0: Maar Wijnand is weer een kind van deze tijd, weet je. Van alles wat geen probleem is, een probleem maken. Het is niet te geloven. Annemarije. Excuses.
2: Daar maak ik wel een probleem van.
0: We gaan ervoor. Ik heb het gevoel dat we een hele grote golf hebben van leuke, frisse vrouwen. Die naar de ochtendshow aan het luisteren zijn. Ja. En die gaan ook nog eens een keer een airfryertje pakken.
2: Nou, als het mee zit. Want de hoogste score is in handen van Pleun. Staat op 8. Wat ik zo ga doen. Barend die gooit een paar categorieën op je. Ja. Begin met een categorie. Uh-huh. Jij hebt een beginletter zometeen voor ons. Dan maak je een woord mee. Dan ga je naar een nieuwe categorie. Maar dat begin je met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Enzovoorts. Enzovoort. In 30 seconden moet je over de 8 van Pleun zien te komen.
3: Oké.
0: Okay. Nou, dan weet je wel, toch?
3: Ik ga mijn best doen.
0: Zo is het. En wij met jou. We gaan beginnen met een startletter van jou. Dan gaan we er tegenaan.
3: Top. Ik wil graag beginnen met de letter S.
0: De letter S. Een automerk met de letter S.
3: Skoda.
0: Iets dat je kan eten met je handen.
3: Appel.
0: En film. Film.
2: Denk aan Frodo.
3: Lord of the Rings.
0: Iets dat je op een feestje tegenkomt.
2: Met de S.
3: Slinger.
0: Ja, een meisjesnaam.
3: Susanne.
0: Iets dat je in de tuin vindt.
3: Emmer.
0: Sport. Ja, jammer.
2: Je bent weggekomen. Jij en je collega's krijgen sowieso het laatste letterkaartspel, want je hebt meegedaan.
3: Super.
2: Maar Pleun, goedemorgen.
4: Hi.
2: Lekker Pleun, van harte gefeliciteerd. Die 8, daar is geen vrouw of geen man overheen gekomen. Hij is helemaal voor jou. De airfryer komt zo snel mogelijk naar je toe.
4: Dankjewel.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel maandag mee.

0: Barend van Praatje Hart. Ja, ik weet wel waarom dat komt. We hebben die, dat komt binnen van Joni via de NPO Luister. Ik denk dat het wel klopt. Ik heb dan die, we hebben zitten op de TikTok. En dan kan ik aan één kant maar horen. Dus dan ben ik bang dat ik niet te verstaan ben. Dus dan begin ik een beetje te plannen.
1: Erg waar. We kunnen met z'n allen weer meedoen aan het Songfestival. Maar fatsoenlijke installatie hier om op TikTok live te gaan in de 3FM studio is nu niet te realiseren. In
0: nee, dat is, ja, maar maakt allemaal geen reet uit. Nee. We doen ons best, weet je wel. Dus dat is goed. Ja,
1: je mag ons volgen, Wijnand en Jamie, op TikTok en op Instagram. Elke werkdag tussen 8 en 9. Ook een soort van backstage live beelden daar. Te zien.
0: Ik krijg een soort vragenvuur in die chat, jongen. Alsof ik bij zomergasten zit, man.
1: Ja, mooi toch?
0: Waar zijn jullie anders gaan denken sinds jullie vader zijn geworden?
2: Nou, wat zeg je? Dat is natuurlijk wel een mooie vraag.
0: Ja, dat zijn allemaal hele mooie vragen.
1: Dat zijn de kwesties van het leven. Het is 8:30, tijd voor het laatste nieuws.
3: NOS op 3.
1: Jasper Leegma.
4: Goedemorgen, we ervaren met z'n allen iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden. Dat meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben. En dan vooral van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van irritatie.
0: Ja, ik zie Wijnand een beetje vragend kijken. Zo. Is dit nog... Maar Wijnand, er bestaan dus buurten waar niet alleen maar mensen wonen die op D66 stemmen en in een bakfiets rondtoeren de hele dag met hele dikke Skoda's en elektrische laadpalen. Voor de deur. Die wijk heb je ook.
4: In Delft zijn zo'n 300 mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. In de stad waren de laatste tijd meerdere aanrandingen. Burgemeester Pechtold riep vrouwen zelfs op om niet meer alleen te fietsen. Nou, de groep fietsers verzamelde zich gisteren in het centrum.
5: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen. En samen om in actie te komen.
6: Laat je horen!
4: Daarna zijn ze samen naar de Delftse Hout gefietst. Een natuurgebied waar die incidenten hebben plaatsgevonden. Daar zijn de afgelopen maanden namelijk meerdere vrouwen van hun fiets gehaald en aangerand. De dader is een man van 19 en die zit vast. En niet alleen Nederland kwam gisteren in actie. Ook het elftal van Curaçao mocht de grasmat weer betreden. De Blue Wave stond in de Nations League pot tegen Costa Rica. Na iets meer dan een uur spelen 3-0 achter. En dus besloot Dickie, inderdaad, Dick Advocaat, om in te grijpen. Hij wisselde 3 spelers en bracht Kenji Goré, Tahit Chong en Jordi Paulinha in het veld. Goré maakte al gauw de aansluitingstreffer. En via Chong en opnieuw Goré kwam Curaçao op 3-3. En toen gebeurde dit.
7: So much space on the left-hand side. Tonino Bakuna on the cross! And they take the lead! 4 unanswered goals in dramatic second half fashion for Curaçao. They have come all the way back and lead for the first time tonight.
4: Ja, de 3-4 van Paulinha was dit. En dus won Curaçao door 4 doelpunten van invallers. Alsnog van Costa Rica.
0: Nou, het mooie is, Jordi Paulinha, daar wil ik wel even wat leuks over vertellen. Kijk, Jordi Paulinha is, nou, dat is wel gewoon zeg maar dat je denkt, oké, geef nooit je dromen op in je leven.
1: Heeft hij bij GVV gevoetbald?
0: Nee,
1: bij Dovo?
0: Nee, bij Hercules, bij jou in Utrecht. Ah. Die was 19 jaar. En toen is hij naar het tweede elftal van Borussia Dortmund gegaan. Daar heeft hij een tijdje gewoon meegetraind. En ook met het eerste elftal. En die jongen heeft een hele lange weg gelopen.
1: Heerlijk.
0: En is nu ergens bij de tweede Bundesliga aan het voetballen. Heeft een goede carrière. Leuk toch?
1: Dus voor ons ook nog hoop, zeg jij.
0: Ja, nou, sterker nog voor jou vooral.
4: Ik heb het weer nog, jongens. Het wordt een droge en zonnige nazomerdag op de Wadden. Ongeveer 19 graden. In Limburg een stuk warmer. 24 graden maximaal.
1: Jasper, dankjewel.
2: Yo.
1: Het verkeer voor je. 85 kilometer meldingen van de A12 Den Haag richting Utrecht voor de Meern. 3 kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam voor de afrit.

0: heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: platen. Moving to the Sun, you get it. En Email Angel, het zijn allemaal mooie Franse namen, lekker hoor.
1: Is het gezeik of heb ik gelijk?
0: Ja, gezeik of gelijk, als we een situatie hebben of gecreëerd hebben waarbij we denken, ja, is hier iemand of ben ik nou zelf aan het zeiken of maak ik daadwerkelijk een punt? En normaal komt dat of van mij of van Jamie of van Barend, maar ik heb een nieuwe parel op het internet gevonden. Die toch altijd weer zorgt voor een hoop kritiek op haar persoon of op anderen. Want ze heeft gewoon een hele sterke mening. Volg haar op Instagram of op TikTok, zal ze ook zitten. Brenda Noelle Noord. Brenda Noelle Noord is gewoon een moeder met kinderen die dan feedback krijgt. Omdat zij haar kinderen soms een beetje ouderwets aanpakt. Ik zeg niet dat ze slaat, maar meer als ze boos is, dan is ze gewoon boos. In plaats van dat ze op hoogte gaat zitten en gaat vragen, wat voel je op dit moment en kun je uitleggen waar je met je hoofdje bent?
2: Ja, nou,
0: daar krijgt zij dus, en dat mag, daar krijgt zij dus jeuk van en dus pakt ze het anders aan. Hmm. Maar dit soort dingen bespreekt zij dus ook op haar social media. En toen kwam ik op een post vanavond van de week, toen dacht ik, ja, sommige mensen zullen vinden dat ze aan het zeiken is en sommige mensen, ja, die vinden dat zij gewoon een punt maakt. Het is een moeder, ze heeft kinderen op de basisschool en wij hebben allebei kinderen op de basisschool.
2: Zeker.
0: Is dit onderwerp bij jullie ooit een discussie geweest op de basisschool?
2: Niet waar ik bij was.
0: Niet waar ik bij. Maar zijn er, weet je of daar regels voor zijn?
2: Geen idee.
0: Oké. Nee, nou luister, maar ik denk dat dit voor heel veel ouders, maar ook voor mensen die geen kinderen hebben, omdat ze zelf op een basisschool gezeten hebben, heel herkenbaar is. Brenda Noord legt even uit.
3: Mijn dochter was jarig, 8 september. Vorige week en we moesten uitdelen. Dus ik kom met die wand op school en zij zegt dan tegen mij, jij hebt geen wanderij erin. Hè? Ik zeg, nee, natuurlijk heb ik geen wanderij erin. Het is nog een feestdag. Mijn dochter is jarig. Ik heb gewoon een Kinder Bueno erin gedaan. Een smoeltjes, een gummietje. Maar ik kan me gewoon niet over mijn hart wrijven zo met een mandarijn.
0: Een Kinder Bueno heeft ze erin gedaan.
2: Ik denk dat jij dit verkeerd ziet.
0: Nee, kijk, de vraag is, is het gezeik of heeft ze gelijk? Moeten we niet zeiken met z'n allen en denken van, en heeft ze dus een punt van, gewoon uitdelen wat je wil op de basisschool?
2: Ja.
0: Of is het gewoon tijd dat we zeggen van, je moet daar gewoon een soort van lijn in trekken?
2: Nee, maar lijn intrekken, nee, vind ik niet. Ik vind dat je gewoon lekker de vrijheid moet hebben om lekker in die koffer te stoppen wat je zelf wil. En als jij als ouder wil dat iemand iets niet opeet, dan moet je dat ook lekker zelf weten. Moet er niet zo achter doen. Kijk, weet je wat het is? Het ding is ook een beetje met dit soort dingen. Zo denken de meeste mensen, zoals zij. Mm-hmm. 90-95% doen een lekker kinderboerenootje, een zakje lees, een zakje bolognese. Of dat denken heel veel mensen, denken zo. Maar er is dan 4% die heel bewust is van het feit dat hij of zij naar buiten wil uithalen dat ze heel goed doen en het allerbeste willen voor de kinderen.
0: Nou, kijk, er zijn scholen die gewoon een gezonde lijn hebben. Ik vind, heel eerlijk, ik vind dat je alles moet kunnen geven.
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar heel eerlijk, Brenda, ik vind een Kinder Bueno vind ik creatieve armoede.
2: Nee, joh.
0: Ja, dat is toch, dan maak je het toch zo. Okay. Goh, die kind gaat uitdelen, nou weet je wat, ik haal even zo'n zak en die mag je dan gaan uitdelen. Ja, maar, Kinder Bueno's.
2: Maar daar gaat het toch niet om?
0: Maak dan een soort van smiley met pepernoten of zo, weet je wel.
2: Smiley met pepernoten.
0: Bolletje ijs met een beetje hagelslag of zo, verzin iets.
2: Maar mensen zijn geen radio-dj die 3 uur per dag hoeven te werken. Mensen hebben een druk leven. Kinder Bueno, dat is toch ongelooflijk. Zet 100 kinderen op een rij en vraag daarna om vingers op te steken wie er een Kinder Bueno lekker vindt. Krijg je 200 vingers in de lucht.
0: Wat vind jij, gezeik of gelijk? Oftewel, heeft Brenda een punt? En mag ze dus gewoon uitdelen wat ze wil? Hoeft ze zich niet aan andere regels te houden?
2: Ja.
0: Of is ze een beetje aan het zeiken, hè? Moet ze gewoon wennen aan het feit dat het niet gezond is? Om Kinder Bueno's uit te delen.
2: Hey, ja. The giver.
0: Gezeik of gelijk? Ja. What do you give? Chaperone.

0: is nog steeds het mooiste meisje van de klas. Voelt gelijk zo, hè? Soms zat het wel, weet je, het trotsprogramma. Gelijk voel je deze een beetje. Vind ik zo mooi.
1: Marielle was 16 toen zij model werd, ja.
2: Is het gezeik of heb ik gelijk?
1: Haar leven stond totaal op zijn kop.
0: Erika was 23 toen ze toog naar The Big City, The Big Apple, New York, om daar te beginnen met haar modellencarrière. Mooiste meisje van de klas, het Kastinkum. Nee, oké, hoor.
1: We waren te weinig op 3FM. We waren even afgeleid door de plaat die je net hoorde. Heerlijk, zeg, muziek voor de vrijdag. En het onderwerp wat we bespreken in gezeik of gelijk, om te kijken of in dit geval Brenda aan het zeik is, of dat ze gewoon een punt heeft. Heeft te maken met tractaties op basisscholen. Je kan Brenda Noord kennen van Instagram, waar ze haar hele opvoedende leven eigenlijk een beetje blootgeeft. Ik vind een fantastische vrouw. Ja. En van de week had ze dit onderwerp.
3: Mijn dochter was jarig, 8 september. Vorige week, en we moesten uitdelen. Dus ik kom met die wand op school en zij zegt dat tegen mij. Jij hebt geen wanderij erin, hè? Ik zeg, nee, natuurlijk heb ik geen wanderij erin. Het is nog een feestdag, mijn dochter is jarig. Ik heb gewoon een Kinder Bueno erin gedaan. Een stoeltjes, een gummietje. Maar ik kan me gewoon niet over mijn hart wrijven zo met een mandarijn.
1: Ik moet wel zeggen, er komen vooral ook heel veel ouderwetse tractaties binnen. Dus die saté prikken met de blokje kaas en de knakworst en zo. Ja. Of de nibbits. Dus weet je, die ronde chippies om zo'n snoepketting. Maar de vraag is of Brenda aan het zeiken is en ze gewoon fruit moet gaan tracteren. Of dat ze gewoon gelijk heeft en het oké is om te tracteren wat je wil.
0: Ja, sorry, ik ben helemaal afgeleid door allerlei berichten die ik voorbij zie komen.
1: Wat komt er voorbij?
0: In de chat. Ja, gezeik, jeetje lijn, kies voor een school waar dat mag. Maar als je op een gezonde... Er komt zoveel binnen. Maar als je op een gezonde school zit, hou je aan die regels. Je zadelt andere ouders ook op met deze norm. Kinderen gaan zuchten als iemand dan geen Bueno doet. Gelijk natuurlijk kunnen we met z'n allen even normaal doen. Wie houdt er dan niet van de Bueno? Marijn, die laat mij even weten dat ik... die spreekt het in, dus dat kan ik niet laten horen. Helemaal eens met Brenda. Wie jarig is, tracteert en bepaalt lekker zelf wat het is. Mensen gaan tegenwoordig zo ver. Ze heeft gelijk, zijn wel meer dingen niet gezond. Ja. Maar ook heel veel mensen... Nou ja, oké.
1: Ik vind Zoe ook een goed punt. Zoe die zegt... bij ons wordt er helemaal niet uitgedeeld. Voor ouders met een kleine portemonnee is het namelijk niet te doen.
0: Dat is het.
1: Dat snap ik wel. Mautie zegt, met 25 kinderen in de klas heb je elke 2 weken zoveel snoep. Ik snap wel dat het ook gezond moet. Bij jou op school, bij de jongens, is daar geen regel voor?
0: Nee, wij gaan er gewoon voor. We maken er wat leuks van. En Rick die zegt het volgende en ik vind het wel een hele mooie conclusie. Ik vind het gezeik dat ik zo vroeg op de werkdag al naar een intense discussie over het uitdelen van Kinder Bueno moet luisteren. Pol. Maar ja, dat krijg je ervan als je baard naar Zwijnland zet.
1: 100%. Gelijk. En wat Brenda zegt, 63% van de luisteraars die geeft haar gelijk. Dus daar komt ze mooi mee weg met die Kinder Bueno. Dus best

0: Enorm gelachen weer.
1: Heerlijke vrijdagochtend.
0: Echt, wat een vrijdagochtend. En het mooie is, kijk, vroeger zaten we donderdag op vrijdagnacht, zaten we midden in de nacht, zaten we lekker te lullen.
1: Ja.
0: En was Breukie er ook bij.
1: Ja.
0: En nu is eigenlijk gewoon, we zijn gewoon vooruit gegaan in de tijd. Dat is het enige. Letterlijk in jaren, maar ook gewoon in uren. Is er op de vrijdagochtend niet heel veel veranderd, hè?
1: Nee, lekker, daar zit hij, jongen. Heerlijk. Ben je klaar voor, Breuk?
2: Ja, nou, vroeger was jij wel. Jij was al lang weg, bijna. Ja, op de derde stip op vrijdagochtend.
0: Het was zo erg. Er werd rekening mee gehouden. Iva woonde met Daniel Lippens. En kwam ik daar. En hebben ze op een gegeven moment gewoon een bed voor mij in de woonkamer neergezet.
2: Dat was mijn oude bed. Uit mijn ouderlijk huis was dat.
1: En Wijnand lag dan al te slapen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, de kans dat de twee stemmen die je nu hoort, namelijk van Breuk en Verdelen, nog wakker waren om 18:55, was vrij groot.
2: Zeer groot. Ja, ja.
0: En nog steeds het geval, hè? Nog steeds het geval. Zometeen de tijdloze tracks. Pray For Me staat voor je klaar. Maar ook Pitbull komt voorbij.
3: 3FM.
4: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
10: Nee, pleurt op joh!
9: 650.000 dieren.
10: Dat is bizar.
9: Per dag.
10: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
9: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
10: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
9: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
11: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
13: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
14: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
15: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
14: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
16: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
18: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is Het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
19: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
20: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
20: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
23: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
19: Terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
20: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
20: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
23: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over

0: waar moet je zijn voor de magic.
1: Jojo.
2: Nu 2 merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: tijdloze tracks voor deze vrijdag 25 september. Met onder andere Pitbulls ook. Naar onze eigen Mr. Worldwide, Jasper Leeglater met het nieuws van 9 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bijna 300 people staan bij ziekenhuizen op een zwarte lijst. NOS op 3. Die patiënten waren agressief tegen zorgpersoneel, heeft deze RTL Nieuwsverslaggever onderzocht.
2: Zo krijgen we in ons onderzoek van ziekenhuizen terug dat een patiënt een medewerker met bloed wilde bespatten. Een ander ziekenhuis zegt: op de spoedeisende hulp zijn verpleegkundigen aangevallen. Uiteindelijk waren 5 mensen nodig om de patiënt te overmeesteren. En ergens anders, op de acute opnameafdeling, werd servies tegen de muur gegooid en apparatuur beschadigd door een patiënt.
1: In meer dan 40 ziekenhuizen in het land hebben ze daarmee te maken. Ook in de regio Dordrecht, waar SME werkt.
3: Ik denk dat het wel wekelijks gebeurt, ja. En als het een moment, bieden ze daarna wellicht misschien wel zijn excuses aan. Maar zeg, ik ben verpleegkundige, maar ook een mens. En als mens zijn, dan raakt je dat gewoon wel heel erg.
1: Dus als patiënten op een zwarte lijst staan, dan zijn ze in principe niet meer welkom in het ziekenhuis. In noodgevallen krijgen ze nog wel spoedzorg. Opnieuw zijn de benzineprijzen naar een recordhoogte gestegen. Voor een litertje betaal je nu bijna €2,73. De stijging van de benzineprijzen komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Toeristen hebben vorig jaar in ons land bijna €118 miljard uitgegeven. Dat is ongeveer 6 miljard meer dan het jaar ervoor, zegt het CBS. Ook de werkgelegenheid in de toerismesector groeide licht, maar bleef onder het niveau van voor de coronapandemie. En dan nog een klein wonder in de Amerikaanse stad Fort Lauderdale. Daar viel 2 keer een bouwkraan op een huis, maar er raakte niemand gewond. Nadat de eerste kraanwagen was gekanteld en op het huis viel, ging het daarna nog een keer mis bij de berging van die eerste kraan. En deze verslaggever die staat er ook van te kijken dat er geen slachtoffers zijn.
4: Yeah, surprisingly, no one was inside of that home at the time this all happened, and none of the people operating this heavy equipment were injured either. So crews are now at a standstill, working to reassess this situation. Now trying to figure out how to remove 2 cranes from this property.
1: Nu moet er dus een derde kraan komen om die andere 2 weg te halen. Ik heb het weer nog. Het wordt een droge en zonnige nazomerdag. Op de Waddeneilanden een graad of 19. In Zuid-Limburg maximaal 24 graden.
0: Dankjewel Jasper.
1: Jojo.
0: 3 even verkeer door de ANWB. 3 vertragingen in Nederland. De A12 Den Haag Utrecht voor de Meer 36 minuten. Dan de A16 Breda Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 26 minuten. En de laatste verdieping op de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Vlijmen. Daar is je vertraging 19 minuten.
5: En zo meteen door je Ivo.
6: 3FM.
7: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
8: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
10: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis. Pak hem.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Nu 2 merk jeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: bijna weekend vrijdag. We maken ons op voor de situatie dat het leven weer 2 dagen is zoals het zou moeten zijn. Hey, hoe lekker is dat? Dat dacht ik ook. En tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Met deze bijvoorbeeld. Dit is ook weer een topper van de bovenste plank. George Michael was altijd al echt een enorm fan van Aretha Franklin. Wie niet, zou ik bijna willen zeggen. Maar goed, hij verkeerde natuurlijk in die situatie dat er ook een dag kon komen dat hij gebeld zou worden van, zou je het leuk vinden om samen te werken? Nou, die dag kwam. Alleen toen die dag kwam, heeft hij voor de eer bedankt.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gast erop.
0: Nee, de angstzweet brak hem al uit. Alleen het idee al dat hij vannacht in zijn bureau instructies moest geven aan de grand dame zelf. Dus hij Aretha geadviseerd om lekker, joh, ga lekker voor Stevie Wonder, doe Michael Jackson of zo, ook best. Maar nee, Aretha moest er samen met George Michael opnemen. Pas toen ze hem zelf belde, was er voor George Michael geen weg meer terug. Zijn ze samen de studio ingedoken. En het resultaat hoor je nu in tijdloze tracks. George Michael, Aretha Franklin, I knew...

Onze tracks bij 3FM. Ik wil niet lullig doen, maar ik zit even vooruit te kijken op de playlist. Ik zie daar Chef Special staan. Ik zie ook hier op het grote scherm, vrijdag, tickets, Chef Special, in de ticketmaand. Ja, het zou zomaar kunnen dat hij zo weer afgaat, hè, ticketalarm.

Martin Garrix en Ed Sheeran, nu hoorde Repeat It in tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen. Ze zeggen wel eens dat de minister-president de meest oneerbiedige taak van het land heeft. Maakt namelijk niet uit wat je doet. Er zullen altijd mensen zijn die wat te zanik hebben. Maar ik denk dat als je de vriend van Lily Allen bent, dat je het nog wel een tandje zwaarder hebt. Want je weet namelijk gewoon, ja, je loopt natuurlijk de hele godganse dag op eierschalen. Want je weet natuurlijk, zodra ik iets fout doe, ja, dan eindig ik natuurlijk in een liedje. Inmiddels de bekende modus operandi van mevrouw Ellen, laten we wel wezen. De nieuwste album hangt ze, nou ja, die heeft ze helemaal volgezongen met vuile was. Over hoe haar inmiddels ex-partner dag in dag uit vreemd ging op haar. Toen zat ik te denken, dat is eigenlijk gewoon de rode draad door de carrière van Lily Allen. Want als we naar het betrekkelijke begin van de carrière van Lily Allen gaan, deze, ja, houdt ze zichzelf ook niet in. Er is allemaal niks in bed. Luister maar, zing het over. Not fair is dit.

uit de tijd dat het zo goed ging met het Nederlands elftal, dat ze zoveel tijd over hadden. Die ze konden gebruiken met bijvoorbeeld het inzingen van koortjes op liedjes als deze. Armin van Buuren, Jam Special en het Nederlands elftal, Larger Than Life. Je luistert tijdloze tracks, goedemorgen. Ja, er staat geen dikke alarm voor. Allemaal appies binnenkomen in de NPO luisteren voor mensen die heel graag naar Jam Special zouden willen, maar... Er zat geen ticketalarm voor. Dat is een beetje de deal, hè. Hoor je het ticketalarm, dan moet je zo snel mogelijk appen en laten weten waarom je twee kaarten voor vandaag dan Chef Special zou willen.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ster. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.

0: 70 euro. Dus snel even bollen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: Alleen vandaag bij Bol. Tref Platinum 140 capsules voor 28,99.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
6: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even IndiePenderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar IndiePender.nl.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
17: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfs

0: CFM tot 12 uur met zometeen de Eurythmics. Sweet Dreams komt eraan. Het nieuws van 10 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen, Jasper.
1: Who am I to disagree? Goedemorgen. Goed nieuws voor als je dit weekend als een varken wil doorbrengen.
2: We garanderen er is genoeg modder voor iedereen.
1: Oké. Waar het over gaat, dat vertel ik je zo. Eerst nieuws over hangjongeren. Want meer mensen hebben daar last van, heeft het CBS uitgezocht. Vorig jaar had bijna de helft van de mensen wel eens overlast in de buurt. 4 jaar geleden was dat nog 42%. Naast hangjongeren ergeren mensen zich ook aan dronkenlappen en mensen die drugs gebruiken of dealen op straat. Ook blijkt uit het onderzoek dat mensen die in de stad wonen vaker overlast ervaren dan mensen op het platteland. Premier Jette heeft bij de algemene vergadering van de VN hard uitgehaald naar president Trump, omdat hij het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Jette reageerde in New York ongekend fel.
3: And I believe there can be only one response. To say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: De VS heeft het strafhof nooit erkend. Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. Daarom legt het Rijk nu €1 miljard bij. En in Biddinghuizen even geen Defcon of Lowlands, maar Mudmasters. Dat is keihard gaan op een parcours met klimmen, klauteren en dus vooral heel veel modder.
2: We garanderen er is genoeg modder voor iedereen. We zijn altijd goed voorbereid, ook als het nu heel mooi zonnig weer is. En we hebben inderdaad watertoevoer door middel van pompen. We hebben ook waterwagens rondrijden. Ja, zodat we echt de hele dag goede kwaliteit modder kunnen garanderen.
1: Er is in totaal 4 dagen gebouwd om alles klaar te krijgen voor Mudmasters dit weekend. En ook al wordt het zonnig, er is ook ijs op het parcours bij de Brain Freeze.
3: To say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: De VS heeft het strafhof nooit erkend. Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. Daarom legt het Rijk nu €1 miljard bij. En in Biddinghuizen even geen Defcon of Lowlands, maar Mudmasters. Dat is keihard gaan op een parcours met klimmen, klauteren en dus vooral heel veel modder.
2: We garanderen er is genoeg modder voor iedereen. We zijn altijd goed voorbereid, ook als het nu heel mooi zonnig weer is. En we hebben inderdaad watertoevoer door middel van pompen. We hebben ook waterwagens rondrijden. Ja, zodat we echt de hele dag goede kwaliteit modder kunnen garanderen.
1: Er is in totaal 4 dagen gebouwd om alles klaar te krijgen voor Mudmasters dit weekend. En ook al wordt het zonnig, er is ook ijs op het parcours bij de Brain Freeze hindernis. En dat ijs komt van een leverancier uit

0: klimmen, klauteren en dus vooral heel veel modder.
1: We garanderen er is genoeg modder voor iedereen. We zijn altijd goed voorbereid, ook als het nu heel mooi zonnig weer is. En we hebben inderdaad watertoevoer, door middel van pompen. We hebben ook waterwagens rondrijden. Ja, zodat we echt de hele dag goede kwaliteit modder kunnen garanderen.
0: Er is in totaal 4 dagen gebouwd om alles klaar te krijgen voor Mudmasters dit weekend. En ook al wordt het zonnig, er is ook ijs op het parcours bij de Brain Freeze hindernis. En dat ijs komt van een leverancier uit Urk. Vanmiddag gaan de eerste modderwaaghalsen het parcours te lijf. Heb ik het weer nog? Het wordt een droge en zonnige nazomerdag. Op de Wadden een graad of 19. Modder in Biddinghuizen en in Limburg.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
1: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is...

tijdloze tracks. Alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde tot 12 uur elke werkdag. Bij 3FM, maar nu eentje die eigenlijk niet voor deze zangeres bedoeld was. Sterker nog, je kan zeggen, ze was derde keus. Keuze 1 was Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls. Die je had bedankt voor de eer. Keuze 2 viel op Leona Lewis. Ken je die nog? Had destijds een hitje Bleeding Love. Dus ja, die was in de achterhoofden geraakt bij de platen Bobo's. Was keuze 2. Had een versie ingezongen. Trok de keutel toch weer in. En keuze 3 zou uiteindelijk de geschiedenisboeken ingaan. Rihanna en Calvin Harris. Dit is We Found.

miles on it. Marshmallow en Kane Brown, Miles on it, hoorde je bij 3FM. Breaking, breaking. En zo is het alweer half elf op de vrijdagochtend. Heerlijk, de...

Beachland. Als je meespeelt met de mashup en weet te raden welke twee tracks erin zitten, stuur dat dan in via de NPO Luisterapp en ga er vandoor met een bakje breuk. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kan dus allemaal van jou zijn als je via de NPO Luisterapp even laat weten.

denk ik, maak hem niet te moeilijk zo voor de vrijdag. Stuur het in via de NPO Luisterapp en win een bakje breuk. Koffiebonen, gemalen koffie of thee. Laat maar weten via de NPO Luisterapp. En ondertussen bij 3FM, Crazy. If this is

0: zeker. Vandaag laatste dagje.
1: Lekker. En heb je iets leuks in de planning staan voor dit weekend?
0: Nee, eigenlijk nog helemaal niks.
1: Nou, dan... soms is dat ook lekker, toch?
0: Ja, zeker, zeker. Ik wil gaan doen. Misschien is dat iets met mijn vriendin doen als ze niet zelf niet moet werken.
1: Hey, Pascal, roept u maar. Welke twee tracks zaten in deze mashup?
0: Dat was Fuck You van Cedar Green en Save the World van Swedish House Mafia.
1: Dat is hartstikke goed. En dus voor jou het bakkie beuk. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
0: Nou ja, bonen gaat wel makkelijk met de bonenmachine, hè? Dus doe die maar.
1: Ja, laten we het inderdaad niet ingewikkeld maken. Wij gaan de bonen jouw kant op sturen, Pascal. Thanks en een mooi weekend.

Duitsers wil zien volgend jaar in de zomer. Enige optie in Europa om de Swedish House Mafia met z'n drietjes aan het werk te zien. 4 dates in data, gewoon in het Nederlands. 4 data in juli in Göteborg. Dat is de enige Europese show in 2027. Zie wel dat die jongens in december zitten ze lekker in Pattaya, Thailand. Gaan ze natuurlijk even halper en NL achteraan. Dat kan niet anders natuurlijk. Na de show even voor de korte roes. Tijdloze tracks bij 3FM. Dit is Ben Howard en The Fear. Mama.

0: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Het is weer laat.
9: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Weet wat te doen.
16: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
20: Simpelplan presenteert de Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simpelplan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpelplan.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
24: De
0: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: tijdloze tracks. De opposites met licht uit. Ook de police komt eraan. Every breath you take. Nieuws van 11 uur, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Italiaanse schoolklassen gaan er anders uitzien. NOS op 3. Want nog maar 30% van de klas mag bestaan uit kinderen die niet goed Italiaans kunnen. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet gaan verbeteren. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Opnieuw een explosie in een woonwijk in Zaandam. De knal veroorzaakte gisteravond schade aan een huis. Onder meer een raam sneuvelde, maar niemand raakte gewond. Het is niet de eerste explosie in de wijk. En 2 dagen geleden brandden nog meerdere auto's uit in diezelfde straat. Buurtbewoners zijn nu op hun hoede, hoorden ze bij Hart van Nederland.
2: Heel veel onrust met
0: 3FM. Goedemorgen, zometeen in tijdloze tracks. De opposites met licht uit. Ook de police komt eraan. Every breath you take. Nieuws van 11 uur, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Italiaanse schoolklassen gaan er anders uitzien. NOS op 3. Want nog maar 30% van de klas mag bestaan uit kinderen die niet goed Italiaans kunnen. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet gaan verbeteren. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Opnieuw een explosie in een woonwijk in Zaandam. De knal veroorzaakte gisteravond schade aan een huis. Onder meer een raam sneuvelde, maar niemand raakte gewond. Het is niet de eerste explosie in de wijk. En 2 dagen geleden brandden nog meerdere auto's uit in diezelfde straat. Buurtbewoners zijn nu op hun hoede, hoorden ze bij Hart van Nederland.
2: Heel veel onrust. Mensen kunnen niet slapen in de nacht.
3: Alleen als je s'avonds slaapt.

0: wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Opnieuw een explosie in een woonwijk in Zaandam. De knal veroorzaakte gisteravond schade aan een huis. Onder meer een raam sneuvelde, maar niemand raakte gewond. Het is niet de eerste explosie in de wijk. En 2 dagen geleden brandden nog meerdere auto's uit in diezelfde straat. Buurtbewoners zijn nu op hun hoede, hoorden ze bij Hart van Nederland.
1: Heel veel onrust. Mensen kunnen niet slapen in de nacht.
2: Alleen als je s'avonds slaapt, heb je geen overzicht over die auto van je, snap je? Je kan niet die auto gaan slapen.
3: Deze auto is voor mijn zoon. Keurige jongen. Ja. Iedereen kent hem ook. Het is een verdriet.
4: Vind je het wel fijn wonen hier?
1: Ja, nu nog wel, maar het kan wel ietsjes beter.
0: Het is nog onduidelijk of al die incidenten iets met elkaar te maken hebben. Er is nog niemand opgepakt. Honderden mensen stapten gisteravond in Delft op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid op straat. Rond de stad waren de laatste tijd meerdere mishandelingen en aanrandingen. De burgemeester riep vrouwen zelfs op om niet alleen te gaan fietsen. Omroep West vroeg vanmorgen aan een paar fietsers hoe ze de tocht hebben beleefd gisteren.
5: Zeer indrukwekkend.
6: 300 fietsen, geloof ik, hè, gisteren.
5: Zeker, ik heb het niet geteld, maar de hele markt stond vol.
6: Heel bijzonder. Hoe was het voor u?
7: Bijzonder, mij. Mijn kleindochter moest daar elke keer langs voor school. En ja, die mochten nu niet meer alleen naar de sportvelden fietsen. Gewoon omdat het te gevaarlijk is.
5: Het lijkt van alle tijden te zijn en dat zou je niet willen.
0: Een man van 19 uit Delft is aangehouden op verdenking van verschillende aanrandingen. En gisteren werd bekend dat hij langer vast blijft zitten. Ik heb het weer nog voor je. Het is droog, het is lekker zonnig. Af en toe nog een tikkie fris, maar het komt...

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde een PlayStation.

0: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Chef Special.
1: 3FM.
2: Hallo NCRV.
1: Ivo van Breukelen.
3: Ja hoor, hartelijk goedemorgen. Het is 8 minuten over 11. Nog een uur lang alleen maar tracks met de eeuwigheidswaarde bij 3FM. Tijdloze tracks met de Police zometeen na

Police, Every Breath You Take, hoorde je in Tijdloze Tracks bij 3FM. Goedemorgen. Het is 11:15 en dat betekent, als je wel eens wat vaker naar dit radioprogramma luistert, dat we even gas gaan geven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Een tijdloze tekst bij 3FM, terwijl wij alles hier een beetje in gereedheid brengen voor een nieuwe request roulette zometeen, waarin we een balletje op ons roulette willen opgooien. Doen we elke dag. Die komt uiteindelijk. De ene dag gaat het sneller dan de andere. Maar Sjof zit er vandaag, dus dat gaat waarschijnlijk wel vrij rap. Die gooit een balletje op. Die komt binnen niet al te lange tijd stil te liggen op een vakje waar een muzikale categorie aan hangt. En dan is het de bedoeling dat je in die muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dus dat zometeen in tijdloze tracks.
1: Contact lieben, glazen globen.
0: Verder natuurlijk ook alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Zometeen Hayley Williams, Good Old Days. Martin Solveig hoor je met Dragon.

0: Hayley Williams, hoor die een tijdloze track van Paramore natuurlijk. Good Old Days. Stond gisteren stil bij het overlijden van haar ex-man, gitarist Chad Gilbert. Is ze 2 jaar mee getrouwd geweest in 2016. Ze kregen een relatie in 2008. Ze zijn best wel lang bij elkaar gebleven, maar inmiddels ook al best wel weer een hele poos uit elkaar. En hij is op 45-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. Hij was ziek. En Hayley die heeft daar toch een berichtje aan gewijd. Ze dacht, ja, ik weet niet of het aan mij was om er iets over te zeggen, maar wilde toch haar gedachten delen met de rest van de wereld. Heel veel sterkte, uiteraard. Wat harde overgang naar een vrolijk onderdeel, waarin we elke dag een balletje opgooien op onze roulettewiel, om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Elke dag toch een hartstikke spannend gebeuren, laten we eerlijk zijn. Of zit ik dat, geef ik dat opsmuk die het niet verdient, joh?
1: Nou, dit is wel het hoogtepunt van de ochtend.
0: Ja, wel hè?
1: Ja.
0: Dat dacht ik ook. Niet in de laatste plaats, omdat wij hier elke dag de lekkerste pauken van Hilversum hebben. Dat zijn de pauken van Robert Jansma. Die hoor je vanmiddag weer om 4 uur met een nieuwe Vrijdag Vuurwerkshow. Bijzondere Vrijdag Vuurwerkshow, mag ik wel zeggen. Want vanmiddag te gast in de Vrijdag Vuurwerkshow, comedian Rob Schepers. Die samen met schrijfster Woutrie Verduin, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, komt vertellen over een bijzondere nieuwe kinderboek. Dat is vanmiddag bij de officiële start van je weekend. De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio, a.k.a. Robert Jansma. Goed, Rob, dankjewel voor het lenen van de pauken. Sjof, take it away.
1: Alright, daar gaan we.
0: Voor jou doen een lange sfeer
1: hier. Ja, het is een lange vandaag.
0: Had ik niet op gerekend.
1: Hou vol.
0: Ja, nee, wij houden vol.
1: Kijk.
0: Oh, het is de witte rook van het Mediapark, dit geluid eigenlijk, hè?
1: Het is geworden nummertje 29, tijdloze Zuiderburen. Hey.

0: de jongens van Bazaar. Pommelientje. Raymond van het Groene Woud. Als het
1: Samson
0: maar...
1: en Gert.
0: Samson en Gert, ja, als je dat zou willen horen. Het kan aangevraagd worden als het maar uit Vlaanderen afkomstig is. Wat wil je horen van onze zuidenburen nu op de radio? Laat maar weten via de gratis app van... hoe heet dat ding? De NPO Live-app, ja.

0: talk about it.
1: Milky Chance en Stolen Dance hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Vrouwenbladen. Ja, de categorie tijdloos, tijdloze zuiderburen heet die uit mijn hoofd. Anyway, alles mag aangevraagd worden, zolang het maar bij onze zuiderburen afkomstig is. Uit Vlaanderen en wij gaan voor de request van Kees. Wij hebben Kees echt getracht aan de lijn te krijgen, maar wij hebben het natuurlijk dat, ja, dat Kees druk is met andere zaken. Dan op de radio komen. Nou, dat maakt helemaal niet uit, Kees. Dankjewel voor het aanvragen van Dimi en Mike. Dimitri Vegas, like Mike.

0: vies gegaan vandaag, Ivo.
1: Oh ja?
0: Het is een wrap geworden.
1: Oh,
0: en daarin zit onder andere falafel en feta.
1: Falafel en feta. En wat nog meer dan? Want het klinkt nog vrij droog op deze reis.
0: Tomaatjes en uitje, dingetje allemaal, weet ik veel.
1: Klein dressingje nog?
0: Ongetwijfeld, maar ik heb het gekocht bij de Appie, dus ik weet niet.
1: Oh, nee, dan wil het nog wel eens tegenvallen.
0: Dat wil het nog wel eens tegenvallen.
1: Zeg, wat niet tegenvalt...
0: Nou,
1: dat is de 3 over 12 en die zit er weer aan te komen.
0: Die zit er aan te komen. Het zijn de 3 belangrijkste tracks van de dag. Elke werkdag na 12. Met daarin zo meteen 2 hagelnieuwe liedjes. En een band waar de fans niet zo blij van zijn.
1: Oh.
0: Ze dachten heel blij te gaan zijn deze week. De mannen uit Engeland. Maar er is een hoop gedoe rondom de kaartverkoop en zo. Moeten we het zo over hebben.
1: Dit en nog veel meer. Zometeen in de vrijdagaflevering van de lunch van 3FM.

0: Daar zijn we weer even. Martje zit ook nog steeds gelukkig hier.
1: Kan hem wel even nadoen.
2: Ster.
0: Ben ik nou te vroeg voor de ster?
1: Nee, helemaal niet. Hij is denk ik gewoon kapot.
0: Echt?
1: Even bellen met de technische dienst.
0: Moet ik die niet gewoon hier... Ik heb hier zo'n microfoon.
1: Ja, je hebt zo'n knopje, hè?
0: CPR, toch?
1: Ja.
0: CPR, Ivo hier vanuit de grote studio. De ster weet ik niet.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: gigaveel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
18: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
19: Het is weer Bol-tiendaagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
19: Alleen vandaag bij Bol, Tref Platinum 140 capsules voor €28.99.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: 3FM.
26: De editie van de 3 over 12 voor deze week komt er zo aan. De 3 belangrijkste tracks van de dag. Gooi naar het nieuws van 2 over 12. En daarvoor is hier Stef Banstra.
27: Hey Mart, goedemiddag. In 7 jaar tijd 60 miljoen euro verdienen. In Groningen gebeurde het.
28: NOS op 3.
27: Ja, ik vertel je zo meteen hoe dat ziet. Eerst dit. Nederlanders ervaren meer overlast in hun buurt. Volgens het CBS zei 5 jaar geleden nog 42% daar last van te hebben. Inmiddels is dat 46%. Vooral hangjongeren zijn een probleem. Maar er is meer, zegt het CBS.
29: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
27: En over overlast gesproken, in Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Er zijn mensen met ernstige...
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.

0: Stef Banstra.
1: Hey Mart, goedemiddag. In 7 jaar tijd 60 miljoen euro verdienen. In Groningen gebeurde het. NOS op 3. Ja, ik vertel je zo meteen hoe dat ziet. Eerst dit. Nederlanders ervaren meer overlast in hun buurt. Volgens het CBS zei 5 jaar geleden nog 42% daar last van te hebben. Inmiddels is dat 46%. Vooral hang je

0: Maar er is meer, zegt het CBS.
1: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
0: En over overlast gesproken, in Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Er zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en ook anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw en daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar lang blijven. Een expert die in Groningen aardbevingsschade beoordeelt voor een onafhankelijk bedrijf is zelf helemaal niet onafhankelijk. Dat zegt de rechtbank nu. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang heeft bij die beoordelingen. Hij is directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. De man verdiende in 7 jaar tijd zo'n 60 miljoen euro. De Groningers zijn al langer superboos over de schadebureaus die de scheuren in hun huizen moeten beoordelen. Er is namelijk weinig toezicht op die keuringen. En ook worden er dus bizarre bedragen aan verdiend. En heel veel pech voor een gezin in de Amerikaanse stad Fort Lauderdale. Er is 2 keer een bouwkraan op hun huis gevallen. Ja, nadat de eerste kraanwagen was gekanteld, moest er een tweede kraan komen om de eerste weg te halen. Maar ook die kraan viel op het huis. Nou, geluk bij 2 ongelukken, er vielen geen gewonden. Deze verslaggever staat ervan te kijken.
2: Yeah, surprisingly, no one was inside of that home at the time this all happened. And none of the people operating this heavy equipment were injured either. So crews are now at a standstill working to reassess this situation. Now trying to figure out how to remove 2 cranes from this property.
0: Nou, nu moet er dus een derde kraan komen om die andere 2 weg te halen. Het weer een droge nazomervrijdag met veel zon bij 20 tot 24 graden. En dit weekend blijft het zacht met hier en daar wel kans op een spatje regen.
3: Dan 3 van verkeer van de ANWB. Het is echt heel druk, 200 kilometer file. Zelfs voor een vrijdag is dat echt druk. Komt onder andere door de afsluiting van de A27 bij Gorkum. Langste files van dit moment onder andere op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Waardenburg 1.5 uur. En de andere kant op diezelfde weg voor Zaltbommel ook 1.5 uur. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij de afrit Dordrecht Centrum 1 uur en 10 minuten. En op de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen bij Knoopend Ewijk is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken dicht en je hebt daardoor 1.5 uurtje vertraging. Andere files in Nederland zijn op dit moment 20 minuten of korter. 3FM.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Nu 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
6: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
9: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders ga ik je mis. Pak.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum.

0: Zekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is...

Tijd voor de 3 over 12, de lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag. Vrijdag is nieuwe muziekdag. Vandaag is het nieuwe album van Nothing But Thieves uitgekomen. En daarop staat ook de mega-hit van komende week. Die staat op nummer 3 vandaag, maar hij heet nummer 5.

consternatie over deze mannen. 3 over 12. Volgend jaar gaan ze toeren door Europa en de VS. Dat heb je mogelijk niet gemist, want dat is groot nieuws geweest de afgelopen weken. En gisteren zouden codes voor de ticketverkoop verstuurd gaan worden. Alleen niet iedereen heeft er eentje gekregen. Dus mensen zijn in totale paniek. Ik zie online allemaal mensen die helemaal stress hebben, die nu niet denken naar Oasis te kunnen. Maar mensen die wel een code hebben gekregen, die konden vanmorgen al tickets kopen. Nou, hoe zit het nou? Vandaag is de eerste kaart in de verkoop gegaan. Heb je nog geen code gekregen? Dan kan dat nog gebeuren. Niet gegarandeerd dat als je je aangemeld hebt, je ook een code krijgt. Maar het kan nog gebeuren tot en met zondag. Heel veel succes met het fixen van je tickets. Wonderwall van Oasis stond op nummer 2 in de lijst met de 3 belangrijkste liedjes van vandaag. De 3 over 12 van 3FM. Met bovenaan een nieuwe release van vandaag. Ineens was er deze week uit het niks de aankondiging dat een nieuw liedje van Taylor Swift uit zou gaan komen vandaag. Ja, en ik heb hem al gehoord. Sterk refreintje, goede break halverwege. Een beetje understated qua muziek. Het is eigenlijk precies wat je kan verwachten van het nieuwste liedje van Taylor Swift. Hij staat bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag. En hij heet Patient Zero.

0: komen heet Patient Zero en houdt de wereld nogal bezig. Daarom hoorde je hem bovenaan de 3 over 12 van 3FM. De lijst met de belangrijkste liedjes van vandaag. 5 dagen gezwoegd, je hebt het gered.
1: Tijd voor Vrijmibo, meiden. Kladi-ladi.
0: Laptop, je mag bijna dicht. Bijna tijd voor Vrijmibo en tot die tijd de meeste. Maar vooral ook de fijnste muziek van Nederland hier bij 3FM. Zoals Cat's Eye Animal, hoor je zo meteen.

Cat's Eye en Animal hoorde je bij 3FM. Hallo daar, Martin hier op de bijna weekend vrijdag van 3FM. Ik ben vandaag een nieuw woord tegengekomen op Wikipedia. Het is echt zo. Ik wist niet dat het een officiële term was, maar het heeft een Wikipedia-pagina. En als het een Wikipedia-pagina heeft, dan bestaat het. Al dus de man met een Wikipedia-pagina. Officiële term, een sleeper hit. Iets dat uitgebracht wordt, niet echt zoden aan de dijk zet, maar een stuk later toch ineens een megasucces is geworden. Ik wist dit zelf niet, maar het legendarische album Nevermind van Nirvana was bijvoorbeeld een sleeper hit. Stond op nummer 144 in de Amerikaanse albumlijst toen het uitkwam. En pas na 5 maanden werd het best verkopende album ter wereld van dat moment. Inmiddels een van de meest succesvolle platen ooit uitgebracht. En dit geldt ook, wist ik ook niet, voor Songs About Jane van Maroon 5, waar bijvoorbeeld This Love en She Will Be Loved op stonden. Heeft 2 jaar geduurd voordat die liedjes een beetje aandacht kregen en voordat dat album een hit werd. Nou, losse liedjes zoals Pokerface van Lady Gaga, Truth Hurts van Lizzo en The Beginning van Joe deden er ook allemaal minimaal 1 jaar over om opgepikt te worden. En deze man kan er ook over meepraten. 2 jaar geleden kwam dit liedje uit en dankzij de magische wereld van TikTok is het nu pas een hit aan het worden. Soms moet je gewoon lang wachten voor dingen die goed zijn. Of op dingen die goed zijn eigenlijk. Ex-mega-hit van Malcolm Todd heet Earrings.

collega Ivo van Breukelen van Tijdloze Tracks, Ella Langley, gisteren bestempelen tot de vrouw van het moment. En ik snap helemaal waarom Ivo dat zegt, begrijp ik niet verkeerd. Maar voor mij persoonlijk is er een totaal andere vrouw van het moment. Die heeft vorige week vrijdag een album uitgebracht en daar moet je niet op slapen op dat album. Dat is zo vet. Ik wil het zo meteen even uitleggen. Uitlichten vooral eigenlijk. Echt popmuziek op zijn allerbeste. Uitzonderlijke album wil ik je zo even laten horen. En ik vertel je na Sam Fender ook wie deze dame is.

De trouwe 3FM-luisteraar had het misschien al wel geraden dat het over deze dame ging. Voor mij, de vrouw van het moment eigenlijk. Ik ben al jaren enorm fan van Carly Rae Jepsen. Groot pop-icoon en je kent Call Me Maybe en misschien ken je die Good Time nog. En dan denk je, ja, was een van die vele zangeresjes die een paar leuke popliedjes gemaakt hebben. Maar al haar albums die hierna kwamen, hebben niet de aandacht gekregen die ze verdienen. Zij heeft zo ontzettend veel goede popliedjes gemaakt. Dus toen ik een paar maanden geleden hoorde dat er in september een 24 liedjes tellend album van Carly Rae Jepsen zou komen, was ik helemaal over the moon. Vond ik geweldig. We wisten al over dit album dat er dus 24 liedjes op zouden staan die 50-50 verdeeld zijn over de day en de night kant. Het album heet Day and Night en de ene helft gaat dan over overdag en de andere is wat meer dansbaar, is wat meer avond disco vibe. En er zouden wat minder veilige popliedjes in staan waar ze altijd heel goed in is geweest, goede recht toe recht aan popliedjes maken. En er zou wat meer geëxperimenteerd gaan worden met andere stijlen. Nou, ik heb dat album dus gehoord vorige week en het, ja, ik ben echt een beetje omvergeblazen. Het is zo goed, er zit zoveel op dat ik je even een paar van mijn lievelingetjes wil laten horen. En dan beginnen we met een wat makkelijker liedje. Als er een liedje op dit album is aangewezen wat een grote pophit zou moeten zijn, dan is het Burning Heart. Die klinkt namelijk zo. Gewoon heel sterk. Zit meteen in je harsen zo. Maar er staat ook een folkliedje op dat album. Vandaan. Nou, er zit zelfs iets met een soort bossa nova invloed in. Doe me een beetje aan Leve denken, die IJslandse bossa nova zangeres. Maar er staan dus ook house-achtige liedjes op. Dit is bijvoorbeeld het liedje Near or Far. Dit is ineens alsof je in een of andere vroege Zero's avond staat te dansen. En dan ook nog een 90s-achtige banger. Nou. Dus je maakt een soort lijpe reis over dat album nu net even in een minuutje. Met dus een het begint dan met een liedje dat echt een soort pophit is. Er zit dan iets in wat super folky klinkt. Er zit een soort bossa nova in. Er zit Zero's Dance in. Er zit 90s house feel in. En dat zijn dus maar 5 van die 24 liedjes. Als je jezelf muzikaal een keertje wil uitdagen, iets wil horen wat je echt al tijden niet meer gehoord hebt en wat je misschien niet in eerste instantie een kans zou geven, check het even op Spotify. Het album Day and Night van Carly Rae Jepsen. Ik ben echt groot fan. Je hoort daar net met Call Me Maybe bij 3FM. En dit is Alex Warren. Nu.

0: Age. Ring my bell, 3FM. Ticketmaand, dag 25. Vandaag je kans op kaarten voor Chef Special in een van de mooiste zalen in Nederland. Ben ik ooit een keertje geweest. Het was echt heel leuk om daar een live optreden te zien. Phil in Haarlem. Hoor je het 3FM ticketalarm hier op de radio? App dan via de NPO Luister-app waarom jij naar Chef Special wil. Je maakt kans op kaarten.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.

0: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op engie.nl.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist... piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is... het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt... die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
11: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
12: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
15: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF, tegen kanker, voor het leven.
16: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: 3FM.
19: Vrijdagmiddag 1 uur. Welkom bij 3FM Temper City met Self-Aware. Hoor je zometeen en een hele dikke nieuwe van Maupie. Gaan we naar het nieuws met Stef Banstra.
20: Goedemiddag, het is bekend wie de geblesseerde Brian Brobby gaat vervangen in het Nederlands elftal.
21: NOS op 3.
20: Je hoort zometeen wie het is. Eerst een schandaal rond de Groningse gasboringen. Want een deskundige die de schade beoordeelde van Groningers en Drentenaren in het aardbevingsgebied is niet onafhankelijk. Journalisten deden daar al eerder onderzoek naar en nu zegt de rechter het ook. De expert had een dubbele pet op, legt deze verslaggever van RTV Noord uit.
22: De deskundige was niet alleen schadebeoordelaar, maar was naast dat hij dat was ook directeur en aandeelhouder van het schadebureau waarvoor hij werkte. En het bleek uit ons onderzoek dat het met de beoordeling van die aardbevingsschade echt miljoenen euro's kan worden verdiend. Zo was het eigen vermogen van van deze man tussen 2017 en 2024 ook toegenomen van 1 miljoen euro naar 61 miljoen euro.
20: Maar opvallend, het schadebureau waarvoor de man werkte blijft achter de deskundige staan. Het Openbaar Ministerie sleept Jan Roos en Dennis Schouten voor de rechter. Ze worden aangeklaagd voor belediging van twee Groningse vrouwen in een aflevering van Roddelpraat. In een uitzending 2 jaar geleden gingen ze minutenlang door over het uiterlijk van de vrouwen en over het gewicht van een van hen. De ergste uitspraken willen we hier niet gaan uitzenden, maar als je dit hoort krijg je wel een beetje een indruk.
1: Deze wijven zijn afgeschreven, dit is gewoon klaar.
4: Ja.
1: Die zijn over 2-3 jaar hebben ze een kind, dan zitten ze in een of andere Phoenixwijk, doen ze helemaal niks meer zichzelf. Dan dragen ze zo'n zeiljas. Knippen ze haar kort, brilletje erop en hebben ze zo'n zeiljas, een hele grote zeiljas. Kunnen ze lekker in groeien nog. Verschrikkelijk.
20: Nou, de vrouwen stapten naar de politie, deden aangifte en het OM besluit dus nu dat het een rechtszaak gaat worden. Over iets meer dan 2 weken moeten Jan Roos en Dennis Schouten zich melden bij de rechtbank in Groningen. En Oranje bondscoach Xavi roept Joshua Zirkzee op als vervanger van de geblesseerde Brian Brobbey. Brobbey viel gisteravond uit tijdens de Nations League wedstrijd tegen Duitsland. En dus moest de bondscoach Xavi op zoek naar een nieuwe spits. Want komende zaterdag staat het volgende duel tegen Servië op het programma. Zirkzee speelde tot nu toe 6 keer voor Oranje en maakte daarin 1 doelpunt. Het weer een droge nazomerdag met veel zon bij 20 tot 24 graden. Dit weekend blijft het zacht met hier en daar wel kans op een klein spatje regen.
19: Dan de brief en verkeer van de ANWB. 250 kilometer file is echt heel druk. Het is wel vaker druk op vrijdagmiddag, maar dit is wel echt best wel fors. Komt onder andere vanwege de afsluiting van de A27 bij de Merwedebrug. De langste files nemen we even door. Dan beginnen we op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Waardenburg. 25 minuten. En de andere kant op tussen Utrecht en Den Bosch in dat geval dan dus. Voor Zaltbommel 3 kwartier. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina 1/2 uur. En tot slot de A16 tussen Breda en Rotterdam. Bij Zwijndrecht heb je 20 minuten vertraging. Ergens anders in Nederland in de file, dan ben je binnen 20 minuten weer onderweg.
18: 3FM.
23: Ster. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.
19: Echt heel druk, het is wel vaker druk op vrijdagmiddag, maar dit is wel echt best wel fors. Komt onder andere vanwege de afsluiting van de A27 bij de Merwedebrug. De langste files nemen we even door. Dan beginnen we op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Waardenburg. 25 minuten en de andere kant op tussen Utrecht en Den Bosch in dat geval dan dus. Voor Zaltbommel 3 kwartier. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina 1/2 uur. En tot slot de A16 tussen Breda en Rotterdam. Bij Zwijndrecht heb je 20 minuten vertraging. Ergens anders in Nederland in de file, dan ben je binnen 20 minuten weer onderweg.
18: 3FM.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN Unlimited abonnement.

0: En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders ga je mis.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
7: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is...

0: 3FM, Temper City en Self-Aware.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oeh, de bijna weekend vrijdag van 3FM. En daar hoort een klapper van een plaat bij. Dus heb ik een nieuw liedje voor je meegenomen van een artiest die toch groot is. En ook best wel regelmatig op 3FM te horen is. Maar die we voor mijn gevoel soms ook een beetje vergeten uit het collectieve geheugen. Maar even opfrissen, dit liedje.
2: Off my face, don't know where I am. Cause I got my drugs from Amsterdam.
0: Drugs from Amsterdam van de Amsterdamse DJ Mau P. Werd een heel grote in de dance scene. Op bijna ieder filmpje van ieder festival wel een keertje te zien. En ik denk dat we een opvolger hebben die echt, nou, minimaal net zo lekker is. Maar ik denk nog wel 100.000 keer beter. Er zit een sample in van de 2002 zomerhit van Liberty X, Just a Little. Hij heet Just a Little Bit More. Het is de nieuwste van Mau P. En ik zou er even goed voor gaan zitten. Of eigenlijk eerder voor gaan staan.

Disco en High Hopes op 3FM. Even een klein agenda-momentje tussen jou en mij. 97 dagen nog, dan breekt het nieuwe jaar aan. Dat vind ik een ongekend getal. Dat voelt als over 2 weken. Dat is niet zo. Maar 97 dagen, toch dichtbij. 91 dagen tot kerst. 84 dagen tot 3FM Serious Request in Arnhem voor de Nederlandse Brandwondenstichting. En nog 40 nachtjes slapen tot een heel mooie dag. Vrijdag 6 november, dat is de dag dat het album Dwars van Bente uitkomt. Daar staan maar liefst 14 liedjes op, waar we nu alleen nog parachutehoogtevrees en Hoe hou ik dit vast samen met Bluff van gehoord hebben. En dit liedje. Maar dat zijn stuk voor stuk heel andere liedjes, maar allemaal zo goed. Dus dat album van Bente dat over 40 dagen uitkomt. Ik heb goede hoop. Je hoort er bij 3FM. Dit is

Heb je ook wel eens dat je heel lang in je leven iets gewoon goed doet en dat het prima gaat en dat je dan ineens gaat twijfelen aan jezelf en dan gaat het helemaal mis? Ik denk dat ik dit liedje al wel een keer of 10 heb aan en afgekondigd. En nu ga ik dus ineens ben ik gaan twijfelen of het Max McNown is of Max McNown die dit liedje meezingt. Hoe dan ook, je schrijft het M-C-N-O-W-N, dus zoek het maar lekker zelf uit. Maar je hoorde hem samen met Kygo en Take Me Back bij 3FM. Alrighty, niet vergeten, je zit misschien lekker in die vrijdagmood. Misschien heb je al

koffertje to go gehaald. Ben je lekker een beetje rustig aan het doen vandaag. Maar er is één ding waar je nog wel echt even scherp op moet zijn. En dat is het 3FM Ticketalarm. Vandaag kaarten te winnen voor Chef Special. Als je gratis en voor niks met iemand samen naar Chef Special zou willen om ze live te gaan zien, let dan goed op. Het kan namelijk altijd gebeuren, de hele dag lang. Het 3FM Ticketalarm kan voorbij komen. Hoor je hem, stuur een appje met de NPO Luister-app naar de studio. Laat weten waarom je er naartoe wil. En maak kans op 2 kaarten voor Chef Special. Nu, Blink-182.

0: geprobeerd om kaarten voor Chef Special te kopen. En had je daar een beetje trouble bij. Zei je tegen je vrienden, ja, c'est la vie. Het is niet gelukt. Nou, ik zou zeggen, try again. Want je kunt met je amigo een night like this gaan beleven in Phil in Haarlem. Start scribbling in de NPO Luister-app.
1: 3FM, take a ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO.

0: 3FM Ticketmaand, dag 25. De hele maand september, elke dag tickets te winnen voor een andere artiest. We hebben een ongelofelijke hoop aan kaarten voor je geregeld. En vandaag staat Chef Special centraal. Hoor je het 3FM Ticketalarm? App dan naar de studio waarom je wil winnen en je maakt kans op kaarten.
1: 3FM Ticketmaand, Chef Special.
0: Dank voor de vele berichten die zijn binnengekomen. Ergens in Nederland gaat nu een telefoon.
2: Oh, nee.
0: Hallo, met wie?
2: Hi, met Mariska van de Kreken.
0: Hallo, Mariska. Neem jij nou op met oh, nee?
2: Ja, want mijn man luistert op de zaak.
0: Oeh.
2: Oh, mijn hemel.
0: Wil je nog wat liefs tegen je man zeggen nu die luistert?
2: Oh, nee, trouwens. Hij is nu net onderweg naar huis al.
0: Hartstikke goed.
2: Oh, dit hoort hij. Oh, fantastisch.
0: Hey, nou, is je man degene met wie je naar Chef Special zou willen gaan, Mariska?
2: Absoluut, ja. Hey.
0: Leg eens even uit, het was best wel een flinke domper afgelopen zomer.
2: Nou, zeg dat wel, ja. Ja, dat was wel... ze zouden hier in Woerden staan bij het Wonder. En op de eerste avond. En daar, toen was het volgens mij was het dat het te heet was, die dag.
0: Ja.
2: De avond daarna stonden er ook nog artiesten. En toen was het dat er 's avonds noodweer was. Dus toen waren we blij dat we die niet waren. Maar die vrijdag, dat we ze toen gemist hebben doordat het zo heet was. Ja, dat was zo zonde. En zeker mijn man, die wil hier zo graag al zo lang naartoe, naar die mannen. Dus ja, dat... Zodoende.
0: Wat lief, dus jij zegt eigenlijk ik gun het hem wel.
2: Ja, absoluut. Ja. Wij zijn allebei, mijn opa en oma zijn dit jaar allebei overleden.
0: Ach.
2: Zijn oma is onlangs overleden en opa duurt ook niet lang meer.
0: Oh,
2: dus dan, ja, ze zijn allemaal oud hoor, dus het is allemaal goed, maar toch. En dat dit dan, dit is voor hem wel even een avond even gewoon daar zijn en luisteren.
0: Ja, dit zijn van de jaren waarin je af en toe, hoe cru dat ook klinkt, soms even een klein verzetje kan gebruiken, toch? Dit zijn gewoon hartstikke intense dingen die er allemaal gebeuren in je leven. Er komt zoveel bij kijken en dat kost zoveel energie ook. Dat je ook
2: precies.
0: Af en toe even een moment voor jezelf wil. Ja. Of in dit geval met elkaar voor jullie.
2: Ja, zeker, ja.
0: Nou, dus als ik dit zo hoor, zeker nadat dat gecanceld is bij jullie in Woerden, dan hebben jullie die tickets wel verdiend, toch Mariska?
2: Ja, toch?
0: Nou, dan gaan we ze bij deze naar je toe sturen. Zorg er wel even voor dat je een plekje maakt in je agenda. Want het is al op 2 oktober. En mijn hoofd is dat volgende week.
2: We gaan oppassen regelen en we zijn er.
0: Hartstikke goed. 2 tickets voor Chef Special in Veel in Haarlem. Dat is een geweldig mooie zaal. En net voordat Chef Special met een pauze gaat, gaan jullie ze nog zien. Je man en jij samen.
2: Heel blij. Heel blij.

Stars on My Soul. Hoorde je met 3FM. Ik scoorde vorig jaar een gigantische hit met Rosé samen. Appete. En je hoort ze nu achter elkaar. Bruno Mars zojuist, Rosé hoor je over een minuutje. Ik ben ervan overtuigd dat trends eigenlijk altijd in cycli gaan. Misschien weet iedereen dit of ziet iedereen dit, misschien ook niet. Maar 10, 15 jaar geleden kwam de invloed van de 80's helemaal terug. Hadden we ineens weer gekleurde Adidas truien aan en synthesizers in de muziek en sampletjes van AHA en dat soort dingen. Nou, dan een paar jaar later komen dan de 90's terug. Maken we die stap in de tijd weer. Gingen mannen ineens weer matjes en snorren laten staan. Low-rise broeken kwamen terug. 90's house hoorde je ook weer terug in de muziek. En inmiddels zijn we dan nu dus weer aanbeland bij de Zero's. En dan vermoed ik dat als over 10 jaar de trends weer terugkomen, waar die ethische invloeden weer in zitten. Snap je wat ik bedoel? Ik heb onlangs geleerd dat Dark Fairy een nieuwe modetrend is bijvoorbeeld. Gewoon de 2026 versie van emo, zoals je dat zag in de Zero's. En in diezelfde trant waart de geest van Avril Lavigne ook weer rond in de muziek, in het nieuwe liedje van die Rosé die ik net noem. Dat ga je nu horen. Zij is een K-pop fenomeen en heeft dit geweldige liedje gemaakt. Het heet

0: Shawn Mendes, Snitches Get Stitches, hoorde je bij 3FM. Het is bijna weekend vrijdag, ook zometeen bij Sofie Hielkema, die onder andere een nieuwe Hocus Focus mix voor je heeft. Voor die allerlaatste taakjes die je deze week nog even moet afronden. En wie weet, ik in ieder geval niet, maar misschien wel kaarten voor Chef Special zometeen bij Sofie.
1: Zometeen op 3FM.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
13: Echt lekker.
12: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hans, waar liggen de regenjassen?
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: kleine textielbak.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: 3FM. Ik heb me toch parels voor je klaarstaan. Zometeen de nieuws van Radiate Joy en ook New Radicals. And you get what you give. Stef Bonstra met het laatste nieuws van 2 uur. Stef, goedemiddag.
6: Ja, hey Sofie, goedemiddag. De paus is begonnen aan een bijzondere reis.
7: Buongiorno a tutti. Bonjour. Good morning.
5: NOS op 3.
6: Ja, jij ook. Goedemiddag. Zometeen vertel ik je waar de paus precies zit. Ik begin in de rechtbank, want de verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam beroept zich op zijn zwijgrecht. De verdachte zegt dat hij ontoerekeningsvatbaar is en geen celstraf verdient. De nabestaanden van de gedode Syrische jongens volgen die rechtszaak op afstand, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
8: Zij volgen het nu via de advocaten, maar de vraag van de advocaten was ook van ja, als we dan echt aan die rechtszaak beginnen, kan er dan een videoverbinding komen? Ja, dat kan waarschijnlijk wel, maar gaat die dan ook 2 kanten op? Want de vraag van de rechtbank was natuurlijk, wil de familie nog het woord voeren? Dus nu wordt onderzocht of er ook een videoverbinding terug kan zijn, zodat de familie niet alleen mee kan kijken, maar ook kan praten.
6: Ja, de rechtbank is boos dat de verdachte niet wil praten en dus niet wil meewerken. De 2 slachtoffers zaten in een AZC en waren gevlucht uit Syrië. Ze werden doodgeschoten in een park. Ronald Koeman bedankt iedereen voor de steun na het overlijden van zijn vrouw Martina. Dat zegt de oud-bondscoach nu van Oranje op zijn Instagram. Zijn vrouw overleed onlangs aan de gevolgen van borstkanker. Bij het Nations League-duel van Oranje tegen Duitsland gisteren werd stilgestaan bij het overlijden van Martina Koeman.
9: Voor we gaan beginnen aan deze wedstrijd, staan we eerst stil bij het overlijden van Martina Koeman, die onlangs na een lang ziekbed overleed. De vrouw natuurlijk van de oud-bondscoach. De uitvaart was gisteren. Ze heeft een grote rol gehad in het Nederlands voetbal. En we staan stil bij haar overlijden.
6: Ja, daarna werd er dus stil in het stadion en klonk er applaus. Martina Koeman was 65. En de paus begint vandaag aan een officieel bezoek aan Frankrijk. Ja, het is voor het eerst in 18 jaar tijd dat een paus daar langs gaat. En dat terwijl het natuurlijk helemaal niet zo ver weg is. Onze correspondent Andrea Vrede legt uit waarom het dan toch zo lang duurde.
10: Omdat de voorganger van Leo, paus Franciscus, de Argentijnse paus, eigenlijk niet staatsbezoeken, officiële apostolische reizen naar Europa wilde brengen. Want hij ging liever naar andere continenten. Leo ziet het anders. Leo vindt Frankrijk belangrijk, vindt Europese landen belangrijk. Hij is ook naar Spanje geweest. Maar hij vindt dat Europa wel degelijk moet meespelen. En hij wil ook dat Europa een soort katholieke impuls krijgt. Vandaar deze reis.
6: Ja, de verwachting is dat er 100.000 mensen op het bezoek van paus Leo afkomen. Het weer, je hebt het vast gemerkt, een droge nazomerdag met veel zon bij 20 tot 24 graden. En ook dit weekend blijft het zacht, met hier en daar wel kans op een klein spatje regen.
5: Dikke vette, prima. Dankjewel, ja, Stef. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Het is al vroeg druk onderweg. Te beginnen op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij afrit Sint-Michels-Gestel 50 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Vianen een 3 kwartier. A4 Den Haag

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is.
2: Vroeg druk onderweg. Te beginnen op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij afrit Sint-Nigels-Gestel 50 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Vianen een drie kwartier. A4 Den Haag richting Rotterdam bij Den Haag-Ippenburg een kwartier. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam bij Breda-Noord 24 minuten.
3: 3FM.
0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.

0: De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Rij veilig, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
10: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
12: Giga veel.
10: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

weekend vrijdag. En jij bent erbij. Welkom bij 3FM. Mijn naam is Sophie en ik heb de meeste muziek voor op je werkdag meegenomen. Met zometeen Ellie Goulding, maar eerst Hugel.

0: heel erg blij met die nieuwste van Hugel.
1: Goedemiddag, Sophie.
0: Goedemiddag.
1: Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen. Fijne middag, fijne uitzending.
0: Dank
1: groetjes, Ronald.
0: Groetjes. Doei. Terug. En zojuist hoorde je Ellie Goulding en een van haar eerste hits van alweer 13 jaar geleden. Je hoorde Burn op je radio. Goedemiddag, Sophie hier op de bijna weekend vrijdag. Ach, zo'n heerlijk gevoel altijd. Ik ben benieuwd of je nog fancy of leuke of exciting weekendplannen hebt. Ik heb in ieder geval een muzikale tip voor je. Ik weet nog of je nog dit fantastische album van Ray weet, dat eind maart uitkwam. This Music May Contain Hope. Nou, ik had het This Music May Contain A Lot Of Hits genoemd, want echt deze liedjes stonden

heel veel andere heerlijke liedjes staan er nog op. Waaronder een ware parel met twee van haar zusjes. Nieuw op 3FM, eindelijk. De nieuwste van Ray, die heet Joy.

0: bij 3FM. Nou, dit is er ook ongelooflijk. Die Murder on the Dancefloor, die je kent van Sophie Alice Baxter. Dat zou eigenlijk de eerste single van New Radicals worden. Dat is toch ongelooflijk? Ik kan me daar echt helemaal niks bij voorstellen.
1: 3FM, Ticketmaand.
2: Chef Specials.
0: Maar die track die is geschreven door de zanger zelf. Dus zo gek is dat helemaal niet. Hey, even iets anders. Ik heb een kleine reminder voor je. Het is vandaag alweer dag 25 van de 3FM Ticketmaand. Wat vliegt dat voorbij, zeg. Hey, als je vandaag het ticketalarm hoort, ja, je hoort het al op de achtergrond. Er staat het volgende op het spel. Tickets voor Chef Special, 2 stuks op 2 oktober in Haarlem. Dus let goed op als je denkt, de Chef Specials, die zal ik wel eens even op het podium willen zien. Ik heb ze zelf meerdere keren live gezien. Nou, dat moet je een keer meemaken.

0: Direct en in nieuwste My Friend op 3FM. Maar de vraag is, wie is of wie zijn de verantwoordelijk? FM.
1: Mega hit memories.
0: Voor het maken van die 3FM Megahits die je over 10 minuutjes hoort in Megahit Memories. De grote vraag van vandaag. Ik zou het leuk vinden als jij alvast een gokje waagt. Ik ga er een heel klein stukje van laten horen. En ik dacht, omdat het bijna weekend vrijdag is, doen we niet 1 seconde, maar 2 seconden. Je krijgt er even een bonus seconde bij van me. Komt ie aan? Ja, ik zoek de artiest en de titel van deze oud Megahit. Heb je enig idee wat je net hoorde? Laat het dan even weten namens een bericht.

wat heb ik hier zin in om deze weer eens voor je te draaien. Kwam in 2011 uit, werd meteen uitgeroepen tot 3FM Megahit. En is nummertje 905 in de lijst om precies te zijn. Onder andere Christy wist hem te raden, Siré zat ook helemaal goed, Johan had het goed en ook Harmen. Heel veel andere mensen in de NPO Luister-app die lichtelijk in de war waren en ik begrijp het. Maar het is Youngblood van The Naked and Famous. Dat is het goede antwoord. Kwam in 2010 uit, maar een jaar later kwam die nog een keer uit. Eerst op het album van The Naked and Famous en daarna op het eerste album van Birdie. Ken je Birdie nog? Dat hele jonge meisje, dat werd bekend met die Skinny Love, was destijds ook nog in het glazen huis op bezoek. Daar ging ze dan optreden. En Birdie heeft de cover van Youngblood dus ook op haar album staan. En die klinkt dan weer zo.

deze cover van haar wel echt heel erg geslaagd. Maar goed, dan ga ik ook flauw doen. Er gaat niks boven het origineel. Ja, in dit geval is dat 100% waar. Als je het over 3FM Classics hebt, nou, dan valt deze echt absoluut in het straatje. Lekker om voor je te draaien op deze bijna weekend vrijdag. De Megahit Memory van vandaag. Naked and Famous, dit.

0: gesteld is niet zo. Daar sta ik ook voor lul natuurlijk als ik dat zo meeloop te zingen. Over meezingen gesproken. Ik heb straks een extra feestelijke Hocus Focus mix voor je. Die hoor je iedere werkdag hier op 3FM. Van maandag tot en met vrijdag rond 4:10. En die mix is speciaal voor iedereen die denkt... ik kan wel wat extra concentratie gebruiken.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Wish.nl helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wish.nl.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Alleen vandaag bij Bol. Tref Platinum 140 capsules voor 28,99.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
8: Niemand wordt happy van de appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
8: Happy nieuws! Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend. Maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.

0: betekent een nieuwe Hocus Focus mix. En je weet het, hè, extra feestelijk op die vrijdag. Eerst naar het nieuws van 1 voor 3. Dat krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag.
1: Hey Sophie, goedemiddag. Boodschappenbezorger Flink wordt op dit moment afgeperst door hackers.
2: NOS op 3.
1: De hackers claimen bij dat bedrijf Flink te hebben ingebroken en gegevens van medewerkers en klanten te hebben gestolen. Flink heeft nu een deadline gekregen tot 2 oktober. En als er voor die tijd niet is betaald, dreigen de hackers de gegevens te publiceren. De hackers eisen per persoon van wie ze data hebben een bedrag van 10 tot 15 euro aan crypto. Na de rellen gisteravond in het Gelderse dorp Kisteren zijn 10 mensen opgepakt. Er was daar een protest tegen de mogelijke komst van een AZC en dat liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet luisteren naar de politie. Er zit ook een minderjarige tussen. Alle verdachten komen uit de omgeving van Kisteren. Wereldwijd moeten 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug naar de garage. In al die auto's is mogelijk een bout kapot, waardoor de stuurbekrachtiging zou kunnen uitvallen. Ook hier in Nederland worden er auto's teruggeroepen, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel het gaat. Maar als jouw auto ertussen zit, dan krijg je binnenkort een brief en kun je hem gratis laten repareren. En Robbie Williams heeft fans in Peru toch nog getrakteerd op een mini-concert. Want een stadionconcert van hem in Lima, in de hoofdstad van Peru, ging op het allerlaatste moment niet door. De gemeente daar trok de vergunning in toen er problemen bleken met de nooduitgangen van het stadion. En bij zijn hotel gaf Robbie Williams toch nog een showje voor de fans die op hem stonden te wachten.
3: I am broken-hearted that we cannot do the show tonight. It is beyond our control, and if you wouldn't mind, I'd like to do a little show here.
1: Het was het tweede concert al van Robbie Williams in Peru. En de vraag is nu een beetje of fans hun geld terug gaan krijgen of dat het concert wordt ingehaald. Het weer overal zonnig en droog bij 19 tot 23 graden. Morgen meer bewolking en kans op regen. Het wordt een graad of 21 dan.
0: Hell yeah.

0: 15 minuten. Dan de A15 Rotterdam richting Nimma. Bij Sliedrecht-West 3 kwartier. Meer dan een uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam bij Breda-Noord. En tot slot de A27 Almere richting Gorkum bij Bilthoven. 10 minuten.
1: 3FM.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga je mis.
7: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Hens van Voordeel.
0: Aldi.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Check je vis bij Albert Heijn. En koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

Het is de nieuwste van Taylor Swift, de muzikale maniac, noem ik haar. Want nou, er gaat geen maand voorbij of die vrouw die gooit weer iets de wereld in. Het is ongekend. Ik snap gewoon niet hoe je zoveel inspiratie kan hebben. En dat het ook maar blijft komen en blijft stromen. Want als je liedjes maakt, ja, dan moet je toch ook heel veel meemaken in je leven, zou je zeggen. Toch heel veel reizen maken en zo, heel veel naar feestjes gaan. Anders heb je helemaal geen inspiratie. En die vrouw die zit toch alleen maar in de studio? Maar goed, ik kan wel zuur lopen doen. Ze is nog steeds on top of her game. En daar kunnen we alleen maar respect voor hebben. Patient Zero, haar nieuwste, hoorde je zojuist bij 3FM van Taylor Swift. Dus bijna weekend vrijdag. Met alles om je in die weekendsferen te brengen. Zometeen Junior Senior. Die ik voornamelijk nog ken van die videoclip. Ja, ik weet het, dan klink ik echt als een oma. Maar het is wel zo. Dus die clip met die pixeltjes in beeld. Ziet er uit als een hele oude videogame. Weet je dat nog? Move Your Feet hoor je zometeen. Na deze van Somber, My Body.

blijven houden. Nou, dat is wel ironisch dat deze zin al misgaat bij mij. Hey, nu een man die heel verfrissend is in het hele DJ-landschap. Want ik vind sommigen er zo vreemd bij staan. Dan hebben ze een zonnebril op en dan kijken ze het publiek amper aan. Zo heel onpersoonlijk. Nou, deze man heeft echt een passie voor het draaien. Is ook heel fijn om naar te kijken. Barry Can't Swim. Nou, Can't Swim, maar wat hij wel kan, is knijters maken. Zo ook deze. Het is mijn favoriet van het moment. I Could Be Madonna.

allemaal zeggen... we gaan even aan de bak, we gaan even aan de slag. Dat we samen afspreken, we gaan er even voor. Want het schijnt ook zo te zijn, is uit meerdere onderzoeken gebleken... als je een vast moment uitkiest om in een soort van tunnelvisie te gaan concentreren... dan is dat beter dan dat je dat de hele dag of de hele middag probeert te doen. Nou, bij deze een moment gecreëerd. Iedere dag om 4:10 tijdens die mix... ga lekker je klus van de dag uitvoeren. En dan kunnen we daarna collectief richting het einde van die werkdag gaan... met een opgelucht gevoel. En wellicht met een snoeppot naast je, want die geef ik weg aan één gelukkige. Laat je maar horen in de NPO Luister-app. Wat ga jij fixen tijdens die mix? Wat is dat klus?

onze fantastische stagiaire Eline is druk bezig met een Koreaanse taugé-salade. Nou, dit vind ik echt een heel origineel klusje. Die heb ik nog nooit gelezen in de NPO Luister-app. Rob en de stagiaire Eline, heel veel succes. Als je ook kans wil maken op een snoepbot, meld je dan nu in de NPO Luister-app met jouw klusje. Let's go!

0: Goedemiddag.
1: Hey, ik vind het echt knap dat je het kan. Ik snap nooit mensen die handig zijn, waar ze dat dan hebben geleerd.
2: Ja, geen idee. Ervaring, vroeg beginnen.
1: Ja, maar hoezo geen idee, ervaring, vroeg beginnen? Ik bedoel, dat weet je toch wel? Jij kan dit, hoe kan je dit? Hoe leer je dit?
2: Dit heb ik gewoon in de praktijk geleerd door te doen. En te kijken en vooral te kijken naar anderen en een beetje YouTuben.
1: Dit zeggen mannen altijd. Die doen altijd zo casual. Dan denk ik, voor mijn gevoel moet je hier echt voor gestudeerd hebben. En dan is hier weer zo'n man en die zegt een beetje rondgevraagd. Ja, ik vroeg gewoon van, hé man, weet je hoe dat moet? En dan legt hij het me uit en ik ging een beetje kijken. En toen ging ik dat ook doen en toen lukte het. Ja, dat was het eigenlijk.
2: Ja, een beetje advies vragen tussendoor als je echt niet weet. En dan zorgen dat het goed gaat en veilig gaat.
1: Nou, ik vind het gewoon heel erg knap. Dan mag je best van me weten. Ik vind het echt knap.
2: Ja.
1: Vertel even, voordat mensen echt denken, waar hebben ze de godesnaam over? Wat heb je uitgevoerd tijdens die Hocus Focus Mix vandaag?
2: Ik was de laatste 6 zonnepanelen op het platte dak van mijn garage aan het leggen.
1: Kijk eens even.
2: Ik zal het zware werk erop zitten.
1: Ja, en hoe voelt dat die laatste zonnepaneeltjes erop werden gelegd?
2: Ja, warm. Nu de zon schijnt, als ze aangesloten zijn straks, dan wordt het fijn. Maar het is vooral warm.
1: Je voelt jezelf eigenlijk een soort van levend paneel, eigenlijk, begrijp ik.
2: Ja, klopt wel weer.
1: Maar hey, hoe lekker dat dit gelukt is. En dan zelf kunnen genieten van de zon. Nou, daar moet iets tegenover staan.

0: Sponsorbank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: goedemiddag. Heb je wel eens iets bij een flitsbezorger flink besteld? Check dan vooral even je mail. NOS op 3. Want dan kan het zomaar zijn dat hackers je op dit moment proberen af te persen. Criminelen claimen informatie van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink te hebben gestolen. Niet alleen Flink zelf wordt afgeperst, de hackers mailen ook persoonlijk naar slachtoffers, vertelt mijn tech-collega Joost.
1: Klanten van Flink worden nu benaderd en als ze voor 2 oktober geen 10 tot 15 euro ongeveer in cryptovaluta betalen, dan worden hun gegevens gepubliceerd op het dark web.
0: Flink adviseert om niet op het dreigement van de hackers in te gaan en dus geen geld over te maken. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jette zegt dat hij met andere regeringspartijen heeft afgesproken wat ze kunnen aanpassen aan de plannen om de oppositie op die manier enthousiast te krijgen.
2: In de gesprekken met de oppositie zullen we vanuit het kabinet een nieuw en aantrekkelijk aanbod neerleggen. Een uitgestoken hand aan zowel de rechter als de linkerzijde van de oppositie. Ik ben ervan overtuigd dat er voor beide kanten wat in zit.
0: Ja, de coalitie gaat nu praten met Pro, Ja 21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. En die gesprekken beginnen mogelijk morgen al, in het weekend dus. En Max Verstappen heeft zich als 8e gekwalificeerd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het was een kwalificatie vol opvallende momenten, zag onze commentator Louis Dekker.
3: De grootste verrassing in de kwalificatie was dat WK-leider Kimi Antonelli meteen in de eerste sessie de muur inknalde en morgen als 16e moet starten. Verstappen stelde ook teleur met plek 8. Vooral omdat hij heel competitief was in de trainingen en iedereen dacht dat pole position realistisch leek. Nou, dat was het helemaal niet. George Russell was de snelste van allemaal. En niet zo'n beetje ook bijna een seconde sneller dan de rest.
0: Heb ik nog het weer voor je. Vanavond blijft het overal zonnig en droog. Morgen een grijze dag met kans op regen. Graad op 21 dan. Maar houd vol, komende zondag. Meer zon.
4: We houden vol, Stef.
0: Yo.
4: Tot zometeen. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. Robot Rob. Is de digitale versie van mezelf. Waar staat er vast? A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg. Een file van 21 kilometer door een kapotte auto. Dat duurt 52 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel. 23 kilometer langzaamaan door een ongeval. En dat duurt 57 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Grijshoord. 9 kilometer oponthoud. Hiervan ben je 27 minuten zoet. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk. 24 kilometer gevuld met remlichten. Het neemt 45 minuten in beslag. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht Centrum. 25 kilometer te danken aan drukte. En dat gaat 53 minuten kosten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
5: Zometeen na de reclame.
6: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
12: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
14: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
16: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Het nu volgende programma.
16: Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.

0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Chef Special.
3: 3FM.
4: Avotos.
3: Rob van de Radio.

Amerikaans racepaard heeft een andere naam gekregen omdat de oorspronkelijke naam een verwijzing was naar Adolf Hitler. Het dier heette Austrian Painter, Oostenrijkse schilder. Die naam wordt online gebruikt als synoniem voor Hitler, bijvoorbeeld om filters te omzeilen. Nu snap ik ook waar dat nieuwe tv-programma vandaan komt. Beste Schilders van Ongehoord Nederland.

0: We hebben ze gedraaid. Er zijn berichten binnengekomen via de NPO Luister-app, want je moest een berichtje sturen als je dat hoorde. Het is een ticketalarm. En ergens in Nederland gaat nu de telefoon.
1: Met Larissa.
0: Larissa, ik had niet eens een kiestoon.
1: Sorry?
0: Ik had niet eens een kiestoon.
1: Een kies? Nee.
0: Ik had niet eens tuut. Dat had ik niet eens.
1: Nee, ik nam meteen op.
0: Jij zat bovenop de telefoon.
1: Zeker.
0: Heb je volgende week vrijdag wat te doen?
1: Nog niet.
0: Waar kom je vandaan?
1: Soerendonk, onder Eindhoven, een klein dorpje.
0: Weet jij de weg naar Haarlem?
1: Dat gaat wel lukken.
0: Heb je iemand om mee te nemen?
1: Mijn moeder, we zijn echt super fan.
0: Waarom?
1: Nou, ik denk dat wij al wel 20 keer geweest zijn. Hij kan gewoon zo goed zingen en het is zo'n leuke vibe altijd. Echt top.
0: Larissa?
1: Ja?
0: Jullie gaan naar Chef Special! Zou je nog via deze weg tegen je moeder willen zeggen?
1: Ik hou van jou, hallo.

0: platen. Eric Prydz, Piano. Malcolm Todd voor Earrings. En Katy Perry, Roar. Moet ik altijd denken aan die kleine Tijn uit Breda met de nagellak. Tijn was fan van twee artiesten. Van Katy Perry en van Lamme Frans. En die wilden ze nog allebei een keer ontmoeten. Zolang het nog kon. En dat ging met Katy Perry niet echt lekker lukt. Lamme Frans heeft hij wel nog ontmoet. Dat was een bijzondere samenkomst, daar was ik bij. Altijd als ik Katy Perry hoor, moet ik even aan hem denken. Het is de vrijdag Feedback Show, Rob hier. Drie platen waar ik niet doorheen ging praten. Een mooie show vandaag. Rob Schepers is in de studio. Comedian, heeft een kinderboek geschreven, als het allemaal goed gaat. En we gaan ook nog even bellen met Justin Verkijk. Die is vanavond namens 3FM in 11 Europese landen te horen in Europe's Biggest Dance Show. We gaan het weer doen. Even kijken hoe het op de weg is. De digitale versie van mezelf. Robot Rob, waar staat het vast?
1: A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel maar liefst 57 minuten. A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid heeft een ongeluk de rechterrijstrook platgelegd. Wat zorgt voor 52 minuten fileleed. Op de A10 vanaf knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein tussen Amsterdam over Amstel en Durgerdam staat een file van 27 minuten. Doordat twee rijstroken dicht zijn. De A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk neemt een uur van je tijd in. En tenslotte op de A16 van Breda richting Rotterdam houd je nek en 40 minuten in de greep tussen Breda-West en Dordrecht. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
0: 49 was dat, denk ik. Nou, sterkte als je in de file staat. Doe jij de vrijdag, dan doen wij de rest.
2: NOS op 3.
0: Stef Wandstra, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De politie heeft twee mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in Zuid-Holland afgelopen juli. De twee komen uit Gouda en Breukelen. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij de brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De makers van Roddelpraat, Jan Roos en Dennis Schouten, worden weer voor de rechter gesleept. Twee Groningse vrouwen deden aangifte na een uitzending 2 jaar geleden. Daar gingen de presentatoren minutenlang door over het uiterlijk van de vrouwen en ook over het gewicht van een van hen. Pure vrouwenhaat, zegt het Openbaar Ministerie. Ja, de allerergste uitspraken ga ik hier niet uitzenden, maar als je dit hoort, krijg je vast wel een beetje
0: moet je,
3: een idee.
0: Wacht even, moet je het überhaupt uitzenden?
3: Ja, ik heb een ander deel gekozen, omdat het wel een bepaalde nieuwswaarde heeft.
0: Oh, okay.
3: Er natuurlijk wel een journalistieke discussie overgevoerd in de redactie. Ik vond dit dan net kunnen.
4: Deze wijvenken zijn afgeschreven. Dit is gewoon klaar.
5: Ja.
4: Die zijn over 2-3 jaar hebben ze een kind.
0: Hartstikke goed. Dat was het wel voor mij. Was dat alweer voldoende?
3: Nou ja, die Groningse vrouw die stapte naar de politie naar aanleiding van die uitzending. Deden aangifte. Het Openbaar Ministerie besluit dus nu dat het een rechtszaak gaat worden. Over iets meer dan 2 weken moeten Jan Roos en Dennis Schouten zich melden bij de rechtbank in Groningen. De makers van Roddelpraat zijn al eerder veroordeeld voor belediging. Ja, en wat als er iets gebeurt in de breakdance of de turbopoliep? Nou, daarop oefende de brandweer en de politie op de kermis in Weert gisteravond. Die attracties die werden gebruikt als oefenterrein. Met echte mensen daarin die speelden dat ze in paniek waren of weigerden mee te werken.
0: Oh.
3: Nou, allemaal om het zo echt mogelijk te maken voor de hulpdiensten dus.
6: Eergisteren heeft nog ergens in Duitsland een attractie op de kop gehangen. Ja, het gebeurt wel. Dus oefenen is ontzettend belangrijk. Je weet nooit wat er echt gaat gebeuren. Ja, dat is altijd lastig.
7: Met je handen omhoog en zeg maar. Nu, lopen!
3: Ja, je hoort het een beetje.
0: Was dat de brandweer? Nee, of was dat iemand die een terrorist nadeed?
3: Precies, oefende ook een situatie waarbij een gewapende man rondliep. Die oefening op de kermis in Weert verliep verder goed. Al was het ook niet erg natuurlijk als er iets fout ging. Want daar leren ze natuurlijk weer van bij de hulpdiensten.
0: Ja, en één ding wat je dus niet moet doen als de brand uitbreekt.

0: Heb je nog het weekendweerbericht?
1: Zeker, vanavond overal zonnig en droog. Morgen een grijze dag met kans op regen bij een graad of 21. Ja, zondag doet toch wel zijn naam eer aan, een zonnige dag.
0: Ah.
1: Maak lekker een wandeling, ga het bos in, doe iets. Je hebt er 22 graden.

Iedereen die op de fiets zit. De trapper van de week. Keihard door te trappen richting het weekend. En als je in de auto zit, gaan we vast op de linkerbaan rijden. En als je in een straaljager zit, zet hem nog harder dan het volume van die straalmotoren. Want de nieuwste van Renier Zonneveld is een snoeiharde rammer om door te trappen. Als ik zeg

0: Kees in de app van Heb Je Luister. Die zegt, wat de hel is dit? Dit is een nieuw van Renier Zonneveld en Nick Romero en Ceres. En die heet Party. Is mijn favoriete plaat om lekker op door te trappen. Trapper van de week. Je vindt ze allemaal op 3fm.nl/trapper.
1: De trapper.

0: Bierspel. Met Rob van de Radio.
1: Hallo, tegenover mij Robin van de productie.
2: Hallo.
1: Kun je even een slinger geven aan het rad?
2: Ja.
1: Van het twee categorieën spel.
3: Komt ie aan.
1: Dan weten we welke twee categorieën we gaan verbouwen tot een woordgrapje en woordspeling via de NPO Luister-app. Dan kom je in het 3FM-terrein, dan kun je zo een berichtje sturen. Met twee categorieën die er zijn geworden. Robin.
2: BN'ers en dingen in het verkeer.
1: BN'ers en dingen in het verkeer?
2: BN'ers en dingen in het verkeer.
1: Die combineer je dus in je ene hersenhelft en in je andere hersenhelft. Dan knoop je die aan elkaar. Als je het leuk een grapje weet, stuur je het maar door via de NPO Luister deze kant op. De leukste mag grabbelen in de grabbelton en krijgt stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow. Bekende Nederlanders en dingen in het verkeer. Moeilijk, hè? Waar begin je?
2: Ja.
1: Begin je met de bekende Nederlanders? Of begin je met dingen in het verkeer? Angela Parkeerschijf. Ja.
2: John de ANWB'er.
1: Jeetje. John de ANWB'er. Ja, nou dat kan bijvoorbeeld. Als je nog leuker kan, kom maar door. En dat kan, dat weet ik zeker. Bekende Nederlanders en dingen in het verkeer. Winston Gerstanovic.

0: bij de rest. Blijf er een paar minuten hangen, dan krijg je gewoon helemaal automatisch het nieuws op de
1: 3FM.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Nu twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
15: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Goedemiddag, het is 5:00, zometeen het tweede deel van de Vrijdag Vuurwerkshow. We spelen twee categorieën spel. Bekende Nederlanders en dingen in het verkeer. En Damir die zegt tramra.

0: serieuze zaken dan eerst. 5 uur, Stefan Straan.
1: Ja, goedemiddag. Een heftige situatie in Amsterdam net. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is net iemand doodgeschoten.
2: NOS op 3.
1: En er is inmiddels een verdachte opgepakt. De schietpartij in Amsterdam was op een drukke plek. Deze toeristen zaten bij een horecazaak op de NDSM-kade en hoorden het gebeuren.
3: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
4: It sounded like gunshots and we were sitting relaxing and everyone in the outside part of the restaurant just kind of he told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
1: De schietpartij was op een terras vlakbij de aanmeerplek van meerdere ponten die het IJ oversteken. En voorlopig varen daar geen boten naartoe en een groot deel van de NDSM-kade in Amsterdam is nog steeds afgezet. Tata Steel en het kabinet nemen een half jaar extra de tijd om afspraken te maken over het duurzame maken van de fabriek in IJmuiden. Nederland wil max 2 miljard daaraan meebetalen, maar ze komen er niet uit wat er moet gebeuren en stellen de deadline dus een half jaar uit. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en volgens de dierenambulance al een tijdje dood. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen, want dat is goed voor de biodiversiteit. En best goed voor een Nederlandse film. Dat is de slogan van het Nederlands Filmfestival dit jaar, dat vanavond begint. De directeur van het filmfestival legt uit waarom ze voor die slogan hebben gekozen.
5: Kijk maar eens in je omgeving. Je gaat naar een film. Je gaat naar een Nederlandse film. Je loopt eruit. En hoeveel mensen zeggen dan niet, hey, ik vond het eigenlijk best goed voor een Nederlandse film. En wij wilden dat benadrukken en we wilden dat benoemen. En door het benoemen het erover hebben. Want we willen dat narratief namelijk kantelen. En de premières die wij laten zien de aankomende 7 dagen, die zijn natuurlijk helemaal niet best goed. Die zijn natuurlijk echt geweldig.
1: Ja, het Nederlands Filmfestival is in Utrecht en duurt een week. En in die tijd zijn er 104 premières te zien. En er worden ook prijzen uitgereikt. Gaan uit Eertoe vanavond overal zonnig en droog. Morgen een grijze dag met kans op regen bij een graad of 21. Maar houd vooral vol. Komende zondag is er meer zon.
0: Gaan we voor die zondag. Stef, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. Robot Rob, de digitale versie van mezelf. Waar staat het vast? A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein Zuid en Zaltbommel. 60 minuten. A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. 43 minuten. A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. 14 minuten door een ongeluk. De file is dicht. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam Zuidpien. 60 minuten vanwege een ongeluk. De weg is weer vrij. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk. 60 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
2: Zometeen na de reclame. De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Nu bij Dirk, Vita Kraft Kattensnacks, 1,99. Pech voor de hond.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders schrijf je mis.
19: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Vita Craft Kattensnacks, €1,99. Pech voor de hond.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is...

0: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: September.

0: Er zijn dingen in het verkeer. Flits, spits.
1: Jeroen.
2: Jesse, bumperklever, klaver. Bumperklaver.
0: Ja, dan moet je er wel goed voorlezen.
2: Ja, maar ja, bumperklaver.
3: Ja. Nou, heb ik hem al gehoord.
2: Ja, nu heb ik hem verpest.
3: Jesse Bumperklaver.
2: Sorry, Jeroen.
3: Ja, wel leuk.
0: Dankjewel, Jeroen. En Evelien, die zeggen nog bekende Nederlanders en dingen in het verkeer. John van de Vleugdeuvel. Maar, er kan er maar één de grappigste zijn. En dat is vandaag Nienke uit Deurne. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: BN'ers en dingen in het verkeer.
4: Roxy Dubbeldekker.
0: Roxy Dubbeldekker brengt je bij de Gabbelton van 3FM. Robin zit er met zijn hand in. En de microfoon ook. En als hij stop zegt, nou, dit is voor jou een prachtige prijs uit, Nienke.
4: Stop.
0: Jij krijgt de stickers van de Vrijdag Vuurwerk Show. En 8 kartonnen bordjes met daarop de tekst kuttaart. Hè? Ja. Kuttaart?
2: Ja, dit is
0: van die gebaksbordjes.
2: Van die gebaksbordjes.
0: Van die lelijke witte dingen. Maar die zit helemaal niet in de verpakking.
2: Nee, de verpakking die zit.
0: Oh, die heb je daar nog.
2: Die is een beetje bij het grabbelen losgeschoten.
0: Kuttaart? Even voor de YouTube thumbnail. Kunnen we dit schakelen? Zo. Nou, die hebben we dan ook. Kuttaart.
2: Kuttaart. Okay. Ja.
0: Hoeveel bordjes?
2: 8. Als ik de voorkant van de verpakking mag geloven.
0: Ja, dat mag.
2: De achterkant zit nog in de ton.
0: Jij wint 8 bordjes. Taartbordjes. Met daarop. Kut taart. Wat ga je ermee doen, Nienke?
4: Taart eten.

0: die gaat iets heel bijzonders doen, maar daarover straks meer. We gaan eens kijken wat er binnen is gekomen voor 2-categorieën-spel. Robin, veel dingen, hè, via de app.
1: De scrollknop van de muis is bijna overbelast.
0: Bekende Nederlanders en dingen in het verkeer. Dat waren de 2 categorieën voor vandaag. De leukste wint iets uit de grabbelton en stickers van de Veilig Feedback Show. Maar we gaan altijd beginnen met de eervolle vermeldingen. Voor bekende Nederlanders en dingen in het verkeer. Ja, het is een hele band, maar dat is wel een bekende band. Jeroen, die zegt, bekende Nederlanders en dingen in het verkeer. Rotonde. Ja, goed hoor.
1: Koen Strongs komt met Pion Graus.
0: Pion Graus. Anita, bekende Nederlanders en dingen in het verkeer. Klaas van Kruispunt.
1: Ada komt met het Kees Tolpoortje.
0: Ja, natuurlijk. Kees Tolpoortje. Ralf, bekende Nederlanders.

cappella stond deze zomer nog op Lowlands. Echt zo'n optreden waarvan je aan het begin dacht, nou, ik kende dit eigenlijk allemaal wel. Maar op het einde kwam die a cappella eruit en toen ging het toch echt helemaal los. Was een beetje een raar optreden, wel gezellig. Heel koor erbij, alles erop en eraan. Zometeen in het weekend, ja dankjewel. Zometeen in het weekend van de week, waaronder vanavond Finse, Duitse en Vlaamse radio-dj's.

0: Ciao.
1: 3FM.
2: De vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio.
0: Goedemiddag, het is 17:30. In het kader van het weekend van de week bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. En vanavond staat 3FM in het teken van dancemuziek. Net zoals radiozenders in bijvoorbeeld Engeland, Finland, Duitsland en Zweden. Want vanaf 7 uur hoor je namelijk Europe's Biggest Dance Show ook hier op de radio. Normaal gesproken is hij op de radio vrijdagavond tussen 10 en 1 met The Beat. Maar nu aan de lijn collega, fijne 3FM-vriend Justin Verkijk.
3: Hello, Robbie. Good evening.
0: Hi, this is Hilversum speaking.
3: Ah, ja, ik ben vast aan het oefenen.
0: Ja, heel goed, ja. Voor mensen die het niet kennen, wat is het precies, Europe's Biggest Dance Show?
3: Het is een gigantische radiomarathon, zo kan je het zien, waar 12 radiostations uit 11 verschillende landen dus aan meedoen. En ieder land krijgt een half uur de tijd en is dan ook op alle deelnemende stations te horen. Dus jouw 3FM is vanavond ook gewoon op de BBC in Engeland op de toeter. En dan nog 10 andere Europese landen. Het is eigenlijk een soort songfestival waar niemand kan winnen en waar Israël niet aan meedoet.
0: Precies, dat is het eigenlijk. En dan alleen op de radio.
3: Alleen op de radio.
0: Ja. Zijn er veel verschillen binnen Europa in die dance scene?
3: Nou, je staat in principe allemaal natuurlijk gewoon op een bonkende beat te dansen. Maar er zijn zeker verschillen. Als je naar sounds kijkt, bij Engeland is dat echt diep geworteld. Het is ook bijvoorbeeld vanuit Engeland in Nederland terechtgekomen. Ja. Maar daar zitten ze toch meer op hypes. En daar komt de UK garage, grime en dubstep, drum en bass. Dat zijn allemaal invloeden vanuit daar. Mm-hmm. Terwijl in Finland is het vaak wat meer melancholisch, wat dieper, wat hypnotiserender eigenlijk. En als je zou kijken naar bijvoorbeeld hoe ze die muziek ervaren en op wat voor plekken. Is dat op Engeland of in Engeland, ja, in een club, in een warehouse of ja, een beetje in de modder, zeg maar. Ja. En in Finland gaan ze echt lekker gaan ze naar buiten, in de natuur, op kleine schiereilandjes. En doen ze heel veel rondom die Midsummer Nights. Weet je,
0: ja,
3: dat
0: ja,
3: is
0: ja,
3: eigenlijk
0: ja.
3: Anders dus dan de Engels eigenlijk.
0: In de goede manier iets sectarischer eigenlijk.
3: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Precies. 3FM vrijdagavond collega Justin Verkijk heb ik aan de lijn. Normaal hoor je hem vrijdagavond dus vanaf 10 uur in The Beat. Maar vanavond is het dus vanaf 7 uur begint het, hè, straks zometeen.
3: Zeker, met Bicep gewoon.
0: En hoe gaat het verder klinken?
3: Ik ga vooral een toffe mix aan muziek draaien. En ik heb ook een hoop gekke skitjes in die mix zitten. Zoals ik het ook altijd in The Beat doe op vrijdagavond.
0: Ja, en met dus allemaal met rare geluiden. Het is een quote van mensen. Kun je al een tipje van de sluier oplichten?
3: Nou, er zit een soort nieuwsuitzending in. Een nieuwslezer die dan vraagt of je wel weet wat je kinderen aan het doen zijn op dit tijdstip, weet je. En over dance-docus. Jonge ravers die door de politie in elkaar worden geslagen. En daar dan in opstand tegenkomen. Dat soort dingen zitten erin zeker, ja.
0: Wel een beetje opletten, hè. Want BBC, die zijn natuurlijk heel, heel kuis en zo. En wij mochten een keer niet meedoen dat we het jaar ervoor hadden met een set uitgezonden van wie was het ook alweer?
3: Ja, volgens mij was dat Yellow Claw. Die hadden heel veel fuck. En dat mag dus echt niet.
0: Nee.
3: Dus ik moest ook een tracklist inleveren. Dus wat voor muziek ik een beetje ging draaien. Ja. En er zat één track bij. En de titel is Trash It 69. Mm-hmm. Maar zij zagen daar dan toch het woord shit in. En vroegen zich dan af of er ook in gescholden ging worden in die track. Ja. Toen heb ik gezegd, nou, ik kan met 1000% zekerheid zeggen, indien niet.
0: Nee,
3: maar
0: nee,
3: er zit wel echt één fuck verstopt.
0: Oh, heel goed. En jij gaat natuurlijk zelf gewoon zeggen dat het fucking goed is allemaal.
3: Ja,
0: dan moet je gewoon doen. Wat is het er met die Britten? Die zijn dan wel heel cool, maar dit vinden ze dan toch niet kunnen.
3: Ik snap dat ook. Ik snap daar helemaal niks van eigenlijk.
0: Ja, nou goed. Het wordt een fucking leuke avond in ieder geval. Ik probeer het alvast de subliminal bij jou naar binnen te brengen, dat het er straks ook uitkomt. Nou, vanavond dus, Justin. All over Europe.
3: 11 verschillende landen op 12 radiostations. Oh my god, Robbie!
0: Ongelooflijk, Justin. Engeland, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Ierland, België, Finland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne vanaf 7 uur. Europe's Biggest Dance Show. En Justin Verkijk, die gaat er fucking goede uitzending van maken. Ik ga voor je staan. En want jij hebt namens de NPO, de Avotros en 3FM het weekend van de week. Ga rustig zitten in de studio, mensen. Rustig aan. Heel veel plezier, Justin. En wat zou je nog tegen iedereen willen zeggen die nu luistert?
3: Inkakken is bijpakken.

0: Dit soort meuk ga je lekker horen vanavond.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
0: En Europe's Biggest Dance Show. Naar 3 vanuit 3FM zenden wij heen. Justin Verkijk, dan weet je dat het in goede handen is, dat weet ik zeker. Zometeen hier te gast Woutrie Verduin en cabaretier Rob Schepers. Ze hebben een multidimensionaal kinderboek geschreven. Hoe dat zit hoor je zo. Is

0: Waar staat het vast?
1: A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel staat een flinke file door een lange rij auto's. Wees erop voorbereid. Je bent 53 minuten onderweg. Op de A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Schaarloos staat een file van 28 minuten. Op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is niet veel aan de hand. Het lijkt vooral een langzaam rijdende file, 19 minuten en je bent er doorheen. De A59 richting knooppunt Zonzeel tussen Maden en knooppunt Zonzeel is een mini-filetje van 16 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
0: Nou ja, noem dat maar mini, totdat je erin staat. Sterkt als je in de file staat.
2: NOS op 3.
0: Stijn Vanstra, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er is meer bekend over de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord. Om 3:00 vanmiddag is daar iemand op een drukterras doodgeschoten. Een getuige zegt tegen de krant Het Parool dat de schutter een loslopende hond bij zich had en daarover ruzie kreeg met iemand op dat terras. Nou, de man met hond zou toen zijn wapen hebben getrokken en hebben geschoten. Het gebeurde allemaal op de NDSM-werf in de buurt van de aanlegplek van de Pons naar Amsterdam Centrum. Nou, veel mensen, het was dus ook druk op dat terras en veel mensen die hoorden het gebeuren.
4: We heard that there were gunshots and I kind of wandered over here to see what was going on and saw a man standing outside the restaurant yelling into the restaurant and apparently he threw his gun in the water and he was just standing there kind of waiting for something to happen.
5: Ja, hij is geweldig meegegaan. Hij heeft zich helemaal overgegeven aan de politie. Ik vind het heel vervelend, want de pont gaat niet meer varen. Dus ik moet terug naar huis. Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk.
3: Ja, inderdaad. Ja, de man die in het begin hoorde van deze quote zegt dat de schutter zijn wapen in het water gooide. Op videobeelden op de website van AT5 is te zien hoe de man de verdachte iets later zijn handen in de lucht doet en door 2 agenten tegen de grond wordt gewerkt en is gearresteerd.
0: Zeggen nog andere media zeggen nog dat het een medewerker is van de gevangenis? Heeft dat er nog iets mee te maken?
3: Ook al bekend gemaakt, er is nog geen enkel verband daartussen. Nee. Dus dat is al wel vrij snel naar buiten gebracht. Ja. Dat de man inderdaad in de gevangenis in Zaanstad werkte. Waarom dat zo snel naar buiten is gebracht, is bij mij een groot raadsel.
0: Nou, dat kan ook gewoon dom toeval zijn natuurlijk.
3: Dat kan gewoon toeval zijn. Is nog niks over bekend.
0: Nee, oké. Dit is ook niet aan jullie om te speculeren. Daarom doe ik het.
3: Klanten en medewerkers van bezorgdienst Flink worden op dit moment afgeperst door hackers. In een e-mail zeggen die hackers dat ze 15 tot 20 euro aan cryptovaluta per klant willen. Anders dreigen ze gegevens openbaar te maken. Ja, de laatste tijd is natuurlijk die hackersgroep Shiny Hunters veel in het nieuws geweest. Maar die zitten er dit keer niet achter, vertelt mijn tech-collega Joost Schellevis.
6: Nee, het lijkt een nieuwe groep te zijn. Die ook echt net pas een communicatiekanaal heeft geopend. Waar echt nog maar één bericht op staat van een paar uur geleden over Flink. Dus het lijkt echt een nieuwe groep te zijn die we nog niet eerder kennen.
3: Ja, en Flink, die bezorgdienst roept klanten nu vooral op niet te betalen.
0: Maar wat is er erg aan? Want dan publiceren ze mijn gegevens en dan zien ze dat ik een zak chips heb besteld vorige week. En dan? Of wat is hier erg aan?
3: Dat vind jij misschien erg, maar er zijn ook medewerkers van Flink.
0: Ja, die willen dat, namen en zo.
3: Ja, precies. Ja, adresgegevens, bankrekeningen.
0: Ja, nee, dat willen we niet. Nee, dat snap ik.
3: Het gaat vrij ver hoor, bij hackers.
0: Nee, oké. Nou, sorry ook. En verder nog.
3: Ja, en Robbie Williams heeft woensdagavond zijn allereerste show ooit in Peru gegeven. Nou, dat was hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Ja. Mensen hebben ervan genoten. En fans hadden dan ook wel zin in het tweede concert. Tuurlijk. Dat Robbie Williams zou geven. Gisteravond in Lima, in Peru. Ja, het ging alleen niet door. De gemeente daar trok de vergunning in toen last minute bleek dat er geen evacuatieroutes waren.
0: Oh jee.
3: Ja, nou, Robbie Williams is de minste niet natuurlijk. De zanger trakteerde Peruaanse fans toch nog op een mini-concertje. Bij zijn hotel in Lima zei Robbie Williams eerst dat hij er natuurlijk flink van baalde. Ja. En vervolgens gaf hij nog een klein showtje.
7: I am broken hearted that we cannot do the show tonight. It is beyond our control. And if you wouldn't mind, I'd like to do a little show here.
3: Klok in het stadion beter, denk ik.
0: Ja, het is opgenomen met gefilmd met de random reader waarschijnlijk. En verder nog het weekendweerbericht.
3: Ja, vanavond overal zonnig en droog. Morgen grijs met kans op regen bij een graad of 21. Maar komende zondag is die zon er weer, hoor. Maak een wandeling, ga het bos in, ga lekker naar buiten. Doe iets met je leven. Je hebt er 22 graden bij.
0: Lekker, Stef!

0: Met die fijne nieuwe 3FM megahit number 5. Is ook gewoon hekje 5. Ik heb even gekeken op het album. Ze heet niet allemaal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het is gewoon alleen deze heet dan toevallig nummer 5. Is wel heel fijn voor mijn OCD ook de vijfde op de plaat.
1: De Vrijdag Vuurwerk Show met Rob van Radio.
0: Er was een hoop om te doen en nu heb ik hem daadwerkelijk echt in mijn hand. Het heeft twee kanten en de achterkant is ondersteboven. Maar als je het omdraait, dan klopt het toch. Het is het eerste kinderboek van Wouter Verduin en cabaretier comedian Rob Schepers zijn in de studio.
2: Hetzelfde
0: klappen, verder is er helemaal niemand. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Wouter, fijn dat je er bent. Ja. En Rob, ja, we kennen jou, want jij hebt cabaretvoorstellingen gedaan, theatershows, op eindeloos uitverkochte zalen, op radio in ochtendshows, grappige blokjes gedaan met one-liners. Je met radio ringhalen, ben ik je beter gast geweest.
2: Ja.
0: En jij loopt een keer van het podium of jij stond op en je dacht, ik moet een kinderboek schrijven.
2: Nee, ik heb Pabo gedaan ooit. En ik heb ooit ergens toen besloten, ik zou nog wel ooit een kinderboek willen schrijven. Ik heb overigens maar 3 maanden Pabo gedaan. Toen ben ik oneervol ontslagen.
0: Ja, oké.
2: En dat is altijd wel een beetje blijven hangen. Dat idee.
0: Ja. En dan komt het. Hoe is het dan toch zo gekomen?
2: Nou, omdat we hadden het er een keertje over met z'n tweeën. Want ik ken Wouter al heel lang.
0: Hoe is het begonnen? Vertel even.
2: Nou, we zijn de gemeentegenoten. Ja. Dus wij wonen een dorpje naast elkaar.
0: Ja.
2: En nou ja, goed, we zijn gewoon goede vrienden.
0: Ja.
2: En ik wilde een boek schrijven. Toen kregen we samen het idee van dit kantelboek.
0: Ja.
2: En dan moet je er natuurlijk iemand bij hebben die het mamadeel schrijft. Want ik kan niet, we kunnen niet een papadeel en een mamadeel en ik allebei de delen schrijven. Dan kun je nooit de essentie van het mama's denken.
0: Nee, want het idee is, dat had ik er nog niet bij verteld, is dat de ene helft van het boek is geschreven door papa, tussen aanleidingstekens.
2: Ja.
0: En de andere helft door mama. En het boek, dat is dus zo fascinerend. Vertel even.
2: Het heet het Familie Flaters.
0: Nee, het kantelt dus.
2: Dus het is het avontuur van de Familie Flaters. Ja. Hetzelfde avontuur is vanuit papa verteld en hoe dat de mama het beleefd heeft.
0: Daarom is het boek, dat vind ik zo geniaal. Het boek is dus ondersteboven te houden. En dan lees je dus de andere kant van het verhaal.
2: Ja, dan lees je hetzelfde verhaal, maar hoe mama het beleefd heeft. Dus je kunt per hoofdstuk en per bladzijde kun je het gewoon omkantelen. En kun je verder gaan.
0: Je kunt ook de midden scheuren. En dan kun je ze naast elkaar lezen.
2: En dan mocht je meedoen aan de sterkste man van Nederland. De Siem Wulfse van 2026.
0: En dan kun je daarna een vrachtwagen trekken met je tanden.
2: Ja.
0: Hey, leuk, maar en want dit bestaat toch niet?
2: Nee. Toch, Wouter?
3: Nee, bestond nog.
2: We hebben het gepatenteerd.
0: Ik wou zeggen, heb je de rechten vastgelegd?
2: Ja, zeker.
0: Ja, heel goed.
2: Dat er niet een of andere AliExpress komt te liggen.
0: Kantelboek.
2: Ja, kantelboek.
0: Leuk. En het is deze week is het verschenen.
2: Ja.
0: Hoe gaat het?
2: Ja.
3: Goed.
2: Kijk goed.
0: Ja?
2: Ja, het is echt heel leuk. Ja. Ik heb heel veel leuke reacties. En kinderen die boekbesprekingen erover willen houden. En bij boekhandels loopt het storm. Dat gaat keigoed.
0: Ja, Wouter, Familie Flaters en de verdwenen gouden verf. Ik kan me voorstellen dat het daarover gaat. Maar waar gaat het over?
3: Ja, waar gaat het over? Het speelt zich allemaal af in een heel klein dorpje Windhoven. En Familie Flaters is een familie. En aan de overkant van het huis gebeuren allemaal rare dingen.
0: Ja.
3: En vader wil mee op pad met zo'n goos.
0: Ja, die wil actie hebben. En mama?
3: Ja, mama denkt er natuurlijk een beetje anders over.
0: Ja. En die beleven toch met z'n allen. Het is hetzelfde verhaal, maar door andere ogen gezien eigenlijk.
2: Ja.
0: En wat willen jullie kinderen hiermee mee bijbrengen?
2: Nou,
0: of is het gewoon grappig dat twee?
2: Nee, het is punt 1 heel grappig.
0: Ja.
2: Maar wij willen, er zit wel een pedagogisch tintje in dat. Kinderen, dat zegt Wouter altijd heel mooi. Kinderen denken dat ouders met één stem praten.
0: Oh ja.
2: Maar ouders hebben natuurlijk ook eerst overleg gepleegd voordat ze.
0: Er komt er wel vaak één ding uit.
2: Komt er één ding uit. Maar voor kinderen is het leuk om te lezen dat je allebei de kanten nodig hebt om het hele verhaal te begrijpen.
0: Ah, ja, precies. Oh, dus als je één kant leest, heb je niet alles.
2: Weet je niet waarom er bepaalde dingen gebeurd zijn. Want daar heb je de andere kant voor nodig.
0: Zo goed, ja.
2: Het is briljant.
0: Ja, al zeg jij het zelf.
2: Ja.
0: Ja, mooi. Zullen we nog even wat vragen? Er komen heel veel vragen binnen ook van mensen die luisteren. Zullen we die dan straks even doen?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Ja.
0: En je had ook nog wat meegenomen, zie ik.
2: Kistje voor jou meegenomen.
0: Gaan we ook nog over hebben. Sam, jou eerst. Het is vrijdag. Het is 17:14. Heel fijn.
2: Bijna weekend vrijdag.
0: Sam, jou is hier met Feels Part 2 in de Vrijdag Vuurwerk Show.

0: studio. Woutri Verduin en cabaretier Rob Schepers. Ik zeg bij jou het cabaretier erbij, omdat Woutri, ja, kunnen we jou ook kennen uit het theater of ergens?
1: Nee.
0: Jullie hebben samen gewoon dat boek geschreven.
1: Ja.
0: Omdat jullie kennen elkaar en Rob dacht, ja, dit kan ik niet alleen. Daar heb ik een vrouwelijke input bij nodig. Als je het inschakelt, het gaat over het eerste, allereerste kantelboek van Nederland. Met de ene kant de kant van mama en de andere kant de kant van papa. En comedian Rob Schepers, jij had het idee.
2: Ja.
0: Toen heb je Woutri gebeld.
2: En ik zag er iemand bij die vindingrijk is, die humor heeft. Ja. Maar ook gewoon emoties goed onder woorden kan brengen. Want ik kan natuurlijk geen vrouwelijke emoties verzinnen.
0: Nee, dat moet je ook helemaal niet verzinnen. Dan moet je gewoon door een vrouw laten doen in dit geval. Mooi zo. Dat boek is er nu. En er zijn mensen die hebben vragen gesteld. We hebben 33 vragen. Je mag een nummer kiezen.
1: Jeetje. 16.
0: Zeg maar.
1: 16.
0: 16. Dat is Ivan. Die zegt, Woutri, kun je met Rob serieus werken aan een kinderboek? Of is je de hele tijd grap aan het maken?
1: Hele goede vraag.
2: Nou.
1: Ja.
0: En hoe lang heeft het geduurd?
1: Het heeft 2 jaar geduurd.
2: Ja.
1: Of ruim 1,5.
2: Maar alle grappen hebben uiteindelijk het boek ook gehaald.
0: Oh,
2: dat is wel belangrijk.
0: Ja. Maar jij bent nu aan het praten, maar is het vermoeiend?
1: Soms, ja, het viel niet altijd mee. Nee, serieus. We hebben 1 keer een dingetje gehad.
0: Ja, dus Rob, hou nou even je bek.
1: Ja, nee, hij had al 3 hoofdstukken vooruit geschreven.
0: Jij dacht, dan ga ik de boek schrijven.
1: Ja. En dat kan natuurlijk niet, want ik moest ook mijn deel kunnen schrijven.
0: Oh ja, dus om en om eigenlijk.
2: Ja. Nou, okay. 23.
0: 23, nummer 23. Jij wilt door, hoor ik. even kijken, Saskia die zegt, hebben jullie het boek ook aan jullie kinderen voorgelezen? En wat vonden zij daarvan?
2: Ja, weet je, ik heb het getest. Ik heb natuurlijk nog kinderen in de leeftijd die het wel leuk vinden. Die van jou zijn te oud, Woutri. En die vonden het heel leuk. Ja, die bleven iedere keer vragen om nieuwe hoofdstukken. Dat was wel grappig.
0: Ja, en dat is niet, want op een gegeven moment moet je het omdraaien natuurlijk.
2: Dat ging natuurlijk, hè. Ja.
0: Het is niet een soort never-ending story dat je daarna weer aan de voorkant kan beginnen.
2: Ja, voor de dementerende ouderen is het een never-ending story. Die kunnen het blijven voorlezen, dan blijft het vernieuwend.
0: Ja, precies. Nou, nog eentje dan.
1: Nummer 2.
0: Dat is Owen. En die zegt, als Rob nou toch op vrijdag op de radio is, Rob Schepers, kan die dan nog even een one-linertje doen?
2: Ja, dat...
0: Yes. Jij was ermee gestopt, hè?
2: Ja. Een kinderboek, of zoals Thijs Reumer het noemt, vakliteratuur. Ja, maar je gooit het nou gewoon... Dit kun je meteen die vragen ook gewoon, à la minuut.
0: Dat is hier gewoon ook erin gemaakt. Ja, super. Gaan we niks meer aan toevoegen. Rob Schepers en Woutri Verduin in de studio. Hun boek Familie Flatus en de verdwenen gouden verf in de boekhandel.
2: Boekhandel en op mijn site staat het ook.
0: Mooi zo. Dankjewel voor de komst.
2: Ja, leuk man. Dankjewel.

Sarah Larsson en MNEK en Never Forget You. Het is zometeen tijd voor het nieuws van 6 uur. En dan gaan we ook het weekend vieren met De Week is Om. Ik ben nog even aan het kijken wat er ook alweer rijmt op Mark Zuckerberg.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
0: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
3: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
5: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
17: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
18: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
19: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
18: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
19: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
22: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
23: Het is 6 uur.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond. In de rivier Het IJ in Amsterdam zoeken duikers op dit moment naar het wapen van een dodelijke schietpartij. NOS op 3. De schietpartij was vanmiddag op klaarlichte dag op een druk terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. En één iemand is erbij doodgeschoten en ook is er al één iemand opgepakt. Verslaggever Edwin van den Berg staat op die plek waar het gebeurde.
2: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict en daarbij is geschoten en daarbij is dus een man die op het terras zat op dat moment om het leven gekomen.
1: Een Amerikaanse vrouw die eerder heeft gezegd dat ze is verkracht door Jay-Z en P. Diddy zegt nu dat ze dat hele verhaal verzonnen heeft. De vrouw beweerde dat ze als meisje van 13 was gedrogeerd en misbruikt na de MTV Awards. Ze spande een rechtszaak aan, maar zegt nu dat ze nooit in de buurt is geweest van de twee celebrities. Jay-Z zei zelf meteen na die beschuldiging al dat het verhaal onzin was. De politie is eindelijk klaar met zoeken naar wapens en bewijs in Overasselt. In dat dorp in Gelderland trok een paar weken geleden een grote groep gewapende mannen over straat. Ze schoten daarbij een beveiliger dood bij de woning van een bekende drugscrimineel. In de uren en dagen daarna werden in het dorp in Gelderland meerdere wapens en andere verdachte spullen gevonden. En nu dus, bijna een maand later, is die zoekactie pas klaar. En zoals verwacht staan er lange files vanwege de afsluiting van de Merwedebrug. Die brug is onderdeel van de A27 en blijft tot maandagochtend dicht vanwege werkzaamheden. Deze mensen probeerden via kleine tussendoorweggetjes die files te ontwijken, maar zijn nu ook helemaal vastgelopen.
3: Ik heb ook de routeaanwijzing gevolgd. Ik werd toen via een veerpont gestuurd, daar een tijdje vastgestaan. Toen dacht ik eieren voor mijn geld te kiezen en nu hier beland. Het is wat het is, ja.
4: Ja, erg. Je zit al zeker 45 minuten hier in dit klein straatje aan te sluiten. Ik wil dus de snelweg op, wil de A2 op. En mijn navigatie leidt mij om deze binnendoorroute. Maar toch geen succes.
1: Het weer vanavond overal zonnig en droog. Morgen een wat grijzere dag met kans op regen bij 21 graden. Maar komende zondag is er weer meer zon.
0: Stef, dankjewel. Yo. En kijk hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. Digitale versie van mezelf. Rob, waar staan we vast? A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel duurt 64 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 37 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht, maar liefst 97 minuten. A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht 56 minuten door een kapotte auto en de rechterrijstrook is dicht. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Drunenwest en knooppunt Empel 33 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
5: Zometeen na de reclame.
6: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
0: Robin van de productie. Rob van de radio. 6 over 6. Weet je wat dat betekent op vrijdag?
15: Ik heb vermoeden.
0: Daar gaan we.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM ticketmaand.
16: Vandaag.
18: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
0: Robin van de productie. Rob van de radio. 6 over 6. Weet je wat dat betekent op vrijdag?
15: Ik heb vermoeden.
0: Daar gaan we.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is

0: is bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Robin van de productie.
2: Rob van de radio.
1: 6 over 6. Weet je wat dat betekent op vrijdag?
2: Ik heb het vermoeden.
1: Daar gaan we.
0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Chef Special.
0: 3FM.
3: Avotros.
0: Rob van de radio.
1: Gigant Meta heeft een satirische video van Roel Maalderink en de digitale rechterclub Bits of Freedom verwijderd om

Faith Evans ervoor, Mesmerize. Het weekend is begonnen, het is 6:15. En zometeen een portal tussen jou en de radio. Via 0909-1336 kun je live meedoen met de 3 Minutes of Fame. Wat wil je kwijt nu het weekend begonnen is? De groeten, klagen, alles mag, alles kan. Pak zometeen de telefoon en bel 0909-1336. Of stuur nu een berichtje via de gratis NPO Luisterapp. Dan kom je in het Bel Me Wel register en dan bellen we je gratis.

altijd aan het nieuwe nummer denken van Bente Parachute. Als ik die reclame zie van die telefoonaanbieder waar zij die songtekst voor doet. Want dan loopt ze aan de laatste shot, loopt ze weg met onder haar arm een parachute. En dat is dan nou precies de titel van het nieuwe nummer. Dat zul je er altijd zien. Prince 1999.

0: of Fame. Dan gaat hij 0909-1336. En wel in 3, in 2, in 3, 2, 1. Zo, die timer die loopt. Ah, en dan zul je de eerste hebben. Hallo, met wie spreek ik?
1: Ik ben Martijn.
0: Hey Martijn, je mag het zeggen.
1: Ik ga morgen, dan loop ik de Tilburg 10 miles.
0: Morgen loop jij de Tilburg 10 miles?
1: Niet, wat zonder je hardlopen. Ik ga en zaterdag ga ik al wandelen altijd.
0: Ja, oh, dat is wandelen. Ja, precies. Want hardlopen, dat moet je bij mij ook niet. Ik wil zeggen,
1: hoeveel... Zondag is altijd de 10 miles hardlopen.
0: Hoeveel kilometer is dat?
1: Ja, op zaterdag en wandelen altijd.
0: Ja, goed. En hoeveel kilometer is dat?
1: 16,1.
0: Goed zo. Is dat nog voor goed doel of gewoon lekker voor jezelf?
1: Gewoon voor mijn gewoon.
0: Ja, precies. Omdat je gewoon dat ook moet overwinnen. Heel veel plezier aan Martijn en Tilburg.
1: Dankjewel.
0: Succes, man.
1: Dankjewel. Doei.
0: Hoi.
1: Hallo.
0: 0909-1336. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo.
0: Hallo, met wie?
2: Met Fenne.
0: Fenne, je mag het zeggen.
2: Ja, onderweg naar een Strawberry Guy concert in Amsterdam Tolhuisstein met mijn ouders en mijn beste vriendin. Ik heb er super veel zin in.
0: Je bent helemaal enthousiast.
2: Ja.
0: Neem ons heel even mee over naar Strawberry Guy.
2: Ja, hele goede artiest. Beetje indie rockmuziek. Ja.
0: Ja, en dan gaan jullie lekker met de hele familie naartoe.
2: Ja, zitten ze met mijn ouders en beste vriendin.
0: Nu ook allemaal in de auto?
2: Ja.
0: Oké, en hoe oud ben je dan?
2: Wat zei je?
0: Hoe oud? U? Nee, niet u zeggen. Hoe oud ben je?
2: Hoe oud ben je? Oh, 14.
0: Ja, 14. Nou, doe iedereen de groeten Fenne en de groeten aan Strawberry Guy, ja?
2: Yes,
0: en nooit meer u zeggen. 0909-1336. Ik heb nog 1 minuut 25 en 3 minutes of fame. Met wie spreek ik?
3: Hi, met Vincent.
0: Vincent, met Rob, zeg het eens.
3: Hey, ik wil graag mensen op attenderen dat vrachtwagens met 40 ton rijden.
0: Oh, wat is er gebeurd?
3: Oh, zo vaak komen mensen voor ons. En godverdomme, ritsen mensen, ritsen.
0: Oh, iemand heeft voor jou rechts zo snel ingehaald, maar jij kan niet rennen, want jij hebt 40 ton.
3: Ja, dat gebeurt zo vaak. We hebben een remweg van 100 meter, hè?
0: Ja, je moet 100 meter wachten voordat jij stilstaat. Oké, bij deze genoemd, Vincent. Dankjewel, fijn weekend.
3: Yo, hallo.
0: 0909-1336, hallo, met wie spreek ik?
4: Jij spreek met de pindabaas.
0: Sorry?
4: De pindabaas. Ik wilde even zeggen dat mijn nieuwe carnavalskrakers eraan komen.
0: Met, zeg maar, met de pindabaas?
4: De pindabaas, jazeker.
0: Van het carnavalsnummer van wat vorig jaar... Ja, ik was echt groot fan.
4: Pindasaus.
0: Ja, pindasaus. Heb ik nou gewoon de enige echte pindabaas aan de lijn?
4: Jazeker, zeker.
0: Doe we nog even een stukje van de pindasaus.

0: Dat
1: is gewoon de echte pindabaas. En kun je een tipje van de sluier opnoemen over wat het volgende carnavalsnummer dan gaat worden?
0: Ja, zeker. Ik heb drie nummers in één geschreven. Eén nummer is voor Lampengat. Eén nummer is voor Rommelgat. En de derde is voor Roeptoetgat.
1: Oké, nou, we gaan het horen. Wanneer gaat die komen?
0: Een verrassing in voor het Avrotros.
1: Er zit een verrassing in voor Avrotros?
0: Ja, daar heb ik misschien ook nog een nummer voor geschreven.
1: Ik ga het allemaal meemaken. Is dat bijna carnaval?
0: Het is bijna de 11 van de 11, ja, dus we mogen bijna weer.
1: Nou, mooi zo. Nou, heel veel plezier dan met de pindabaas weer, hè?
0: Yes!
1: En met een nieuwe telefoonverbinding. Fijn weekend! Zo, man. Tijd is om. Ik heb nog één iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
2: Hoi, met Marco. Goedemiddag, Rob.
1: Ik denk dat je alles hebt gehad.
2: Ja, we kregen dat, ja.
1: Marco, hoe Limburg?
2: Uit Limburg, ja, dat klopt. Ja, ik hoor zeggen, het is kermis bij ons. Ik zou zeggen tegen alle Nederlanders, kom naar de kermis en Weert. Is altijd gezellig.
3: Lekker weg in eigen land.
1: En Marco, nu wij elkaar dan toch spreken. Zou jij dan uit volle borsten voor mij het weekend willen openen?
2: Ja, zeker. Het weekend is begonnen.

0: Het is bijna weekend vrijdag.
1: Bijna weekend vrijdag!
2: Daar heb je Robot, Robot, Rob. Hij leest voor jou de files op Robot, Rob.
0: De digitale versie van mezelf, de AIWB-verkeersinformatie, die leest hier de files. Want ja, waarom zou ik dat in godsnaam nog zelf doen? Waar staat het vast? A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel staat een file door een afstand van 21 kilometer en het duurt 55 minuten. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk is er een file van 23 kilometer waarbij je 60 minuten nodig hebt. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Prinsviel en Dordrecht is er een file van 16 kilometer door een kapotte vrachtauto die de rechterrijstrook dicht houdt. Dit kost je 52 minuten. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder heeft een file van 5 kilometer. Dit kost 27 minuten. Tot slot A59 vanaf knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Hier staat een file van 15 kilometer tussen Drunenwest en knooppunt Empel, wat 34 minuten in beslag neemt. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Nou, sterkte als je in de file staat. Het is 32 over 6.
3: NOS op 3.
0: Stemmanstra.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond, wat is het nieuws?
4: Ik begin met de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord op klaarlichte dag vanmiddag. De politie zegt dat er een woordenwisseling is geweest tussen de schutter en de man die de schutter vanmiddag doodschoot op een vol terras daar in Amsterdam-Noord. Ja, volgens verschillende media ging die ruzie over de hond van de verdachte. Het slachtoffer zei volgens ooggetuigen dat de schutter zijn hond aangeleid moest houden. Ja, verslaggever Edwin van den Berg ziet dat er nu nog volop onderzoek wordt gedaan.
5: Een ruim gebied is natuurlijk afgezet, maar het is aan de andere kant ook weer een beetje vreemd. Want bij deze zonnige vrijdagmiddag zie ik dat alle andere terrassen gewoon open blijven. En wat dat betreft is het, ja, zo triest een vrijdagmiddag hier zoals zoveel. Maar wel na een dodelijke schietpartij dus.
4: Ja, de man die is doodgeschoten werkte bij de gevangenis in Zaanstad, maakte DJI bekend. Dat betekent niet dat dat er iets mee te maken heeft, want of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden, dat weten we niet.
0: Nee, maar misschien gaat hij wel weer naar zo'n soort instelling toe uiteindelijk. Hij is opgepakt.
4: De schutter is inderdaad opgepakt. De man die is doodgeschoten, ja, die is...
0: Ja, die is... Die ja, meer. Nee, verschrikkelijk. Nou.
4: Politieke partijen moeten beter nadenken over de taal die ze gebruiken. Dat zegt premier Jette naar aanleiding van het rapport van de NCTV en de AIVD. Die zeggen dat extreemrechtse standpunten steeds normaler worden gemaakt. Ja, en what's in a name? Morgenmiddag gaat een zwemmer met de naam Niels Onderwater 24 uur lang zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
0: Niels Onderwater.
4: Ja, Niels Onderwater. Ja. Hij heeft er veel voor getraind, zegt hij bij de lokale omroep Connect.
6: Ja, ik stond vaak om een uurtje of 4:30 op om te zorgen dat ik hier om 5:30 het water in kon duiken. Ik heb er op een bepaalde manier wel zin in. Het gaat heel veel pijn doen, dat weet ik wel. Maar ja, dat is iets waar ik wel goed op ga. Ja, het klinkt gek om te zeggen dat je daar echt zin in zou hebben. Maar ik heb wel zin in het hele verhaal afronden.
4: Nou, hopelijk haalt hij zijn hoofd boven water ook. Zo, Niels, ja. Onder water. Het gebeurt allemaal in de Haarlemmermeerpolder morgenmiddag. Er is ook een volgboot met mensen die hem in de gaten gaan houden en eten gaan geven. Niels hoopt €10.000 op te halen voor onderzoek naar kanker. Dus
0: 24 uur lang zwemmen.
4: Dat is wel veel, hè?
0: Kunnen we ergens meekijken? Online of zo?
4: Dat zou ik even moeten uitzoeken. Ja, Niels Onderwater.
0: Zoek het even. Hij heet Niels Onderwater.
4: Niels Onderwater.
0: Dat moet goed komen.
4: Misschien wel.
0: Vast wel ergens. RTV Connect zie ik hier. Items. Ja, daar komt
4: helemaal. Precies. Er zijn vast verslaggevers bij.
0: Ja, Niels, en ik zou willen zeggen, hartstikke veel succes. Nog het weekend weerbericht.
4: Ja, nou, hij had beter vanavond kunnen zwemmen, Niels. Want vanavond is het overal zonnig en droog. Ja. Morgen juist de grijze dag met kans op regen. Het wordt dan een graad of 21. Maar komende zondag, hoor, dan komt hij er weer bij. Het zonnetje.
0: Ja. Maar dat is toch al nat.
4: Ja, maar dan kan hij die zondag lekker opdrogen.
0: Ja, dat is waar.

0: weet ik hem te vinden. Trommel, trommel! 3FM.
1: Sommige dingen moet je niet over beginnen. Want dan breken alle dijken en dan stromen alle tranen. En die zijn dan niet te stoppen. En dan is er geen controle. Dus we houden het maar bij.

en Jungle by Night en Shirt Uit. Vet die die gast van Jungle by Night nog aan mogen kondigen op Apple Pop een paar weken geleden. Heel vet wat ze allemaal hebben gedaan op het podium. Zometeen de nieuwe Aan of Uit gaat over de nieuwe plaat van Gerard Joling. Ik kreeg een DM'tje van Moos en wat erin stond hoor je

0: Europese landen maken een marathon-uitzending met onze eigen Justin Verkijk voor Nederland.
1: 3FM. De Vrijdag Vuurwerkshow.
2: Met Rob van de Radio.
0: Eerst nog even wat andere muziek. Robin van de productie. De nieuwe van Gerard Joling. Ja. Kreeg ik binnen op Instagram. @Rob van de Radio. Volg me daar trouwens, want dan zie je ook alles wat ik de rest van de week aan het doen ben. Als het geen vrijdag is. Moos, die appte mij. Die zei, die DM'de mij. Die zei, voor aan of uit. De nieuwe Gerard Joling. Vraagteken. Verder niks erbij. Moest ik helemaal zelf naar Spotify. Helemaal zelf naar de nieuwe Gerard Joling.
3: Veel moeite ook. Heel lange naam.
0: Moeite van ikzelf. We gaan het spelen. Aan of uit. Dat wil zeggen, ik start hem zo in. En dan is de vraag aan jou, moet hij aan of uit? En als ik drie mensen aan de telefoon heb gehad die zeggen uit, dan gaat hij meteen uit. En als ik drie mensen aan de telefoon heb gehad, Rob, praat eens netjes, die hebben gezegd aan, dan blijft hij ook aan. 0909136. Appen is zinloos. En de vraag is dus aan of uit. Hebben we inmiddels al een paar nummers van Gerard Joling gedaan? Robin voor de productie?
4: Dat klopt, ja.
0: Wat is de gemiddelde tijd dat hij aanblijft?
4: Nou, als je het klassement erbij pakt, de twee nummers van Gerard Joling die we behandeld hebben, ja. Gemiddelde looptijd 50 seconden.
0: Oh.
4: Er is geen artiest die het gemiddeld slechter doet.
0: Oké, okay, dus dat zou lekker zijn als het even wat beter gaat in ieder geval.
4: Ja, of onderuit. Dat hebben andere mensen in handen.
0: Ja, nou ja, het kan natuurlijk gewoon zijn dat... Oh. Hallo, met wie? Hallo?
5: Hallo, met Paul.
0: Paul.
5: Uit.
0: Ja, nee, ik heb er niet eens aangezet. Ja, we hebben wel even een eerlijke kans gegeven.
5: Oh ja, sorry.
0: Oké, okay, ja. Uit, zegt hij. We gaan het gewoon doen.

0: bellen Gerard Joling. Ik betaal. Hallo, 099-1336, zeg het maar.
1: Hoi, met Sandra.
0: Sandra, zeg het maar.
1: Uit.
0: Uit. Uitgaat Gerard Joling in het hele land. Robin van de productie, hoe lang heeft hij aangebleven?
2: Ja, wil je het goede of het slechte nieuws?
0: Doe maar eerst het goede nieuws.
2: Gerard Joling is nog nooit zo lang aangebleven.
0: Oh, dat is heel goed. Fijn zo.
2: Het slechte nieuws, het brengt hem op een 46e plek in het klassement met 58 seconden.
0: Oh. Ja. Ja, maar dan wordt er nog steeds gebeld. Hallo, met de radio. Hallo.
3: Hallo, met de radio. Hallo.
4: Hey, Rob met Orne. Mijn pa is enorm fan. Ik zeg aan.
0: Ja, dat is te laat. Dat is te laat. Ik ga Lost Frequencies voor je draaien. Is dat ook goed?

0: Frequencies en Live It All. Het is een hartstikke mooie vrijdagavond. Normaal gesproken hier de BVO-show met Sebastian Hockhuizen. Maar die is er niet, want in een studio in Hilversum, daar zit hij klaar. Ik weet het zeker. Justin Verkijk voor een hele mooie nieuwe editie van Europe's Biggest Dance Show. Ga lekker voor zitten. Het komt van alle kanten. Het komt uit Engeland, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Ierland, België, Finland, Oostenrijk, Oekraïne en uit Nederland. De allermooiste, vetste muziek. Robin van de productie, jij zit ook helemaal naar uit te kijken.
1: Maar ik heb hier zin in. Dit is gewoon eigenlijk de beste dance uit heel Europa.
0: Ja.
1: Bicep zometeen.
0: Ja,
1: heel
0: leuk.
1: Vet. Galantis, ken je nog van die Runaway?
0: Ja, Runaway natuurlijk. Glazenhuis, classic.
1: Ik zie David Guetta verderop.
0: Fijn zo. En weet jij ook of Justin gaat beginnen?
1: Nee. Justin die moet nog wel even wachten. Wil je weten hoe laat hij komt?
0: Nee. Ja, okay. Toch wel.
1: 3FM heeft vanavond zendtijd tussen middernacht en 00:30.
0: Oké, maar dat is leuk. Maar tot hoe laat duurt het?
1: Tot 1 uur vanavond.
0: Tot 1 uur kun je gewoon zo meteen vanaf 7 uur...
1: Alleen
0: gaan we
1: dance.
0: Gewoon meteen beginnen met alleen maar dance. Nou, mooi zeg. Moeten wij dan nog wat regelen?
1: Regelen als in...
0: Moeten
1: wat?
0: Wij nog dingen klaarzetten? Want er komt een hele internationale verbinding. Of gaat iemand dat regelen?
1: Nee, dat wordt allemaal geregeld. Er zijn nu mensen bij de BBC.
0: Technische mensen, een soort griettitelaars.
1: BBC is een soort space center wat je bij raketlanceringen ziet.
0: Ja?
1: Die hebben nu verbinding met 12 verschillende radiozenders.
0: Niet normaal, het is eigenlijk een hele operatie.
1: Ja, en dan gaat zometeen de BBC het geluid op 3FM regelen.
0: Oh.
1: Tot Justin komt.
0: Nou, heel veel plezier daarmee.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij...

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: Giga veel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Deze de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Dames en heren, de daluren beginnen!
8: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1.800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
18: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
24: Nee, pleut op joh!
23: 650.000 dieren.
24: Dat is bizar.
23: Per dag.
24: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
23: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
24: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
23: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Youfone.

Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6.000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.